0: sounds better with you.
1: Q Music.
2: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen. Ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Charlotte.
1: Dag Charlotte, met Vincent van Q-Music van de radio. Goedemorgen.
0: Goedemorgen Vincent.
1: Charlotte, wat is er gebeurd? Oh.
0: Ja, jammer genoeg, mijn kruisband gescheurd van mijn knie. Oh. Dus ik zit ballen met de zoon.
1: Oh nee, oh zo stom. Ja. Ah, ja, een ongeval is altijd stom, hè. Oh ja, maar...
0: ja, ja, zeker.
1: En wanneer is dat gebeurd?
0: Zaterdag, ja, de 6e juni.
1: Oh.
0: Ja, voetballen met de zoon, familiedag en verkeerde beweging.
1: En dus moet jij passen voor...
0: de foute party.
1: De foute party, oh, maar ik heb zo met je te doen, Charlotte.
0: Super jammer, ik had heel mijn outfit klaar, alles.
1: Oh. En, ja, waarin zou je verkleed zijn?
0: Gewoon helemaal fout, samen met mijn schoonzus en haar dochter gingen we alle drie dezelfde outfit hebben en gewoon fout fluo. Alles erop en eraan, maar ja.
1: En je vrienden komen wel nog?
0: Ja, ja.
1: Oké,
0: ja.
1: Dat is goed. Die gaan je dan wel up-to-date houden van, met foto's en filmpjes van alles wat
0: voilà,
1: er gebeurt.
0: Voilà.
1: Ja. Om het een beetje goed te maken, mag jij vandaag je favoriete foute hit kiezen?
0: Ja, super.
1: Wat is dat?
0: Dat is Wannabe van de Spice Girl.
1: Komt eraan, speciaal voor jou. Geniet nog van de foute 728, Charlotte.
0: Ja, merci Vincent.
1: Jojo.

0: this magic with you.
1: DJ Licious bij Q Music and Magic with you.
2: De wonderlijke en bijzondere avonturen van Vincent in de ochtenduren van Q-Music.
1: Goedemorgen België, goedemiddag Japan en goedenavond Amerika. Vandaag dag 2 van de foute 728. Maarten en Dorothee starten straks bij nummer 578. En dan vrijdag, de foute party. En nu is het zo dat we de voorbije jaren altijd een voorwerp hebben meegenomen. Een voorwerp zodat we elkaar zouden herkennen. En we doen altijd een brainstorm in de dagen die voorafgaan aan de foute party. Dat gaan we dit jaar niet doen. Ik ga zelf iets kiezen. En dat heeft een reden. En ik zal je daar straks of morgen meer over vertellen. Ja, goed. Eerst wil ik weten wie er wakker is en wie er meedoet vandaag. Dus stuur nu jouw goeiemorgen door. Jouw goeiemorgen voor iedereen die wakker is in een bericht of een audiobericht met de Q-app. En doe dat even snel, want ik ga zo meteen al de goeiemorgens overlopen na Teddy Swims en Mr. Know-It-All.

0: Vincent.
1: En we zijn met veel vandaag. Carmen uit Beelze zegt: goedemorgen Vincent, fijne dag gewenst. Ik ben hier al even bezig aan de strijk. Ik wil de hitte voor zijn. Kevin uit Kalken zegt: goedemorgen Vinnie, vandaag om 5:30 beginnen om op tijd te kunnen stoppen met deze hitte. Ik werk in de bouw. Tim uit Hechtel Exel zegt: goedemorgen Vinnie, wij zijn ook weer paraat. We zijn de kranten weer aan het rondbrengen. Katty, lieve schat, ik hou onwijs veel van jou. Oh, wauw. Het wordt nog een beetje heter, Tim. Hanne uit Gent zegt: goedemorgen van de poetsfeetjes. En Enzo uit Antwerpen zegt: goedemorgen aan mijn liefste collega Michel van Transport, die met mij de nacht doorgaat. Nog even en weer naar huis. Ook nog een kort berichtje van Jana.
2: Goedemorgen, Vincent.
1: Hallo.

En Say It Right in de vroege ochtend van Q-Music. Ik heb je hulp nodig. Ik wil even iets onderzoeken. Ik heb een idee voor de foute party. Een last minute ideetje. Maar ik wil weten of er nood aan is. En daarom een onderzoek. Ik zal je er zo meteen meer over vertellen. Eerst nog Suzanne en Freek met Halverwege.

Ik heb een plan. Je weet, nu vrijdag is het Foute Party. Hebben we met z'n allen weer een heel jaar naar uitgekeken. En over 4 dagen is het zover en ik heb een plan. Daar ben ik heel blij mee. En voor ik dat plan in werking kan laten gaan, moet ik eerst even iets van jou weten. Want ik moet weten of het plan iets teweeg zal brengen of niet. Of er nood is aan mijn plan. Ik wil graag van jou weten, wanneer was de laatste keer dat iemand jou een kus heeft gegeven? Dat mag een kus zijn op de wang, een kus op de mond, een kus met de tong, een kus op je voorhoofd. Mag ook, hè. Maakt niet uit, de laatste keer dat iemand jou een kus heeft gegeven. Bij mij was dat gisteravond. Dorothee en ik geven elkaar altijd een kus vlak voor we gaan slapen. Het was wel niet evident, want het is wel heel warm. Zo knuffelen in bed is moeilijk. Doe ik niet graag als het zo warm is. Maar een kort kusje, ja, dat lukt nog wel, hè. Dus wanneer was de laatste keer

0: Even kijken. Marijke zegt gisteravond toen ik ging slapen, heeft mijn partner een slaapwelkus gegeven. Oh. Tommy, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Vinnie.
0: Wanneer was de laatste keer dat iemand jou een kus heeft gegeven?
1: Ja, 5 minuten geleden.
0: 5 minuten geleden? En wat voor kus was dat?
1: Gewoon een kus voor het vertrekken naar mijn werk. Hè.
0: Ah, dus je partner is mee met jou opgestaan vlak voor je bent vertrokken naar je werk?
1: Ja.
0: Maar dat is wel lief, hè?
1: Ja, dat is lief. Heel lief.
0: En wanneer zal je opnieuw gekust worden?
1: Ik ben vrachtwagenchauffeur, dus dat zal ten vroegste 12 uur later. Hè.
0: Oh, wauw. Dat is lang zonder kus. Veel sterkte, Tommy.
1: Ja, dank je wel.
0: Dank, hè. Yo.

0: Frankie geeft als antwoord op de vraag: wanneer was de laatste keer dat je iemand hebt gekust? Dit weekend met vrienden. Dag Frankie, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wanneer heb jij de laatste keer voor iemand een kus gegeven of gekregen?
1: Dit weekend zijn we samen eens voor de barbecue, hè?
0: Dit weekend is dat gebeurd met wie dan?
1: Met de vrienden.
0: Je kust vrienden op de kaak, mond.
1: Mond.
0: Niet super vanzelfsprekend.
1: De heren niet, hè?
0: Nee, dus de

0: Graag gedaan.
1: Yo.
0: Fijne dag nog.
1: Ook nog even naar Emilie uit Menen. Dag Emilie, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Hey, wie was de laatste die jij, die jij gekust hebt?
2: Mijn zoontje van
1: 4 net. Ah, lief. Oké. Laatste vraagje. Kus jij soms gewoon vriendinnen of vrienden op de mond? Gewoon omdat je veel vriendschap hebt?
2: Nee.
1: Nee,
2: enkel familieleden, maar geen vrienden of vriendinnen.
1: Kus je familieleden op de mond?
2: Mijn zus, ja.
1: Ah ja, oké. Goed, ja, dat heb ik ook nog nooit gedaan. Ik heb nu al, wil ik alleen maar broers. Ja, ik zou mijn broer ook wel op de mond kunnen kussen, maar dat doe ik gewoon niet. Goed, dankjewel Emily, dag hè.
2: Ja, dag.

0: Deze hit is nieuw bij Q.
1: Niall Horan heeft een nieuwe single, die stel ik graag aan je voor. De titel is A Little More Time en hoor je nu bij Q.

En waarom dat nuttig was, dat onderzoek over wanneer je voor het laatst iemand hebt gekust en wat dat te maken heeft met de foute party, dat zal ik morgen vertellen. Een heel erg goedemorgen. Het is dinsdag 23 juni 2026. Zometeen om 5 uur start er een nieuwe match op het WK voetbal. Jordanië tegen Algerije. Er was vannacht tussen 2 en 4 ook een match. Noorwegen tegen Senegal. En die is 3-2 geëindigd. Om 6 uur start dag 2 van de foute 728. Ik heb al zo genoten gisteren. In de hitte, met dat zonnetje, foute hits in mijn oren. Was leuk, hè? Het is vandaag de dag van de mantelzorg. En dit jaar is de slogan hashtag dat had ik even nodig. Want het gaat over een luisterend oor voor mantelzorgers. Een moment waarop ze even op adem kunnen komen en dat is soms nodig. Zorgen voor iemand die hulp nodig heeft kan soms ook voelen als een extra job. Maar voordat allemaal zal gebeuren moeten we eerst de dag beginnen met een dansje. Want wie vrolijk kijkt in de morgen die lacht de hele dag. En omdat we helemaal fout gaan deze week doen we de polonaise. Dus dan gaan we van je dansje, dansje, dansje, van je dansje. Dansje, het dansen, heel

0: Het verhaal over Bjorn, het lieve heersbeestje, is bijna gedaan. Nog 4 zinnen te gaan. Bjorn en de grote boze wolf zijn terechtgekomen op de Noordpool. Maar Bjorn wil naar Lievegem.
1: De wolf dacht dat Lievegem een diepvries was en likte aan het ijs.
2: Een pinguïn wees aan de weg naar Lievegem, maar vroeg daar 3 euro voor.
3: Bjorn betaalde met een kruimel en dat was perfect.
4: Ze moesten naar het zuiden, maar de wolf was allergisch aan windrichtingen.
5: Het noorderlicht flikkerde als een slechte disco.
6: Bjorn ging op de kop van de wolf zitten en samen gingen ze er vandoor.
0: En hoe gaat het verder? Zometeen het vervolg van Timothée uit Hildenberg. Eerst Afrojack en Ello Black.

0: verzinnen we een zin en die voegen we dan toe aan het verhaal van Bjorn het lieve heersbeestje. Bjorn en de wolf zijn op de Noordpool, maar Bjorn wil naar Lievegem. En dus is Bjorn op de kop van de wolf gaan zitten om samen naar Lievegem te lopen. Timothee uit Huldenberg, goedemorgen.
1: Goedemorgen Vincent.
0: Timothee, jij mag de volgende zin verzinnen. Wat zal het zijn vandaag? Doe maar.
1: Ze gleden uit over een banaan en dat vonden ze beiden zeer grappig.
0: Oké, goed. Ze gleden uit over een banaan en dat vonden ze beiden zeer grappig. Goeie zin. Wat komt die banaan daar doen in het verhaal? Ja, dat zullen we dan misschien wel morgen te weten komen. Dankjewel, Timothee. Fijne ochtend.
1: Ja, Vincent. Beste, hè.

0: Vijf uur, goedemorgen. Het nieuws krijg je van Julie.
1: Goedemorgen. Seriemoordenaar Freddy Horion heeft nu effectief de gevangenis verlaten en is opgenomen op een gesloten afdeling in het psychiatrisch centrum in Reken bij Lannaken in Limburg. De burgemeester had zich daar eerder tegen verzet.
2: Dat is dik tegen mijn goesting. Dat gaat toch over iemand hier, Freddy Horion, die de doodstraf heeft gekregen, 6 mensen heeft vermoord. Ik zit vooral eigenlijk in mijn maag nog altijd met dat expliciet negatief advies van het Openbaar Ministerie. Wat betreft Horion, grote kans op recidive, een tikkende tijdbom. Dat gaat de gemoederen hier zeer beroeren.
1: Horion draagt wel een enkel band. Hij is intussen 78. In een Joodse wijk in Montreal in Canada zijn 3 doden gevallen bij een schietpartij. Het gaat om een burger, een agent en de schutter zelf. Nog een andere agent raakte gewond. Op beelden op sociale media is te zien dat de verdachte een legeruniform draagt. Het is nog niet duidelijk wat hem bezielde en of het om jodenhaat gaat. En op het WK voetbal in de VS heeft Noorwegen met 3-2 gewonnen van Senegal. In dezelfde groep versloeg Frankrijk Irak met 3-0. Opnieuw 2 doelpunten op naam van Mbappé. Noorwegen en Frankrijk zijn zoal zeker van een plekje in de volgende ronde. Ze hebben allebei 6 op 6 punten. Senegal en Irak konden nog geen punten pakken. De match tussen Frankrijk en Irak lag trouwens meer dan 2 uur stil door naderend onweer. Vandaag schijnt de zon weer volop en halen we tot 33 graden. Morgen zon en stapelwolken en tot 36 graden.
3: Music. Vincent van Geel.
0: Over exact een uur start dag 2 van de foute 728. Maar nu bij Q, Bibi Rexha en Faithless.

0: Ja, Jules, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wanneer is de laatste keer geweest dat jij iemand hebt gekust?
1: Dat was afgelopen zondag.
0: Ah, waarom?
1: Ik ben samen met mijn zus naar een bar gegaan en zij had vriendinnen meegenomen. En een van die vriendinnen, dat is eigenlijk al een langgaande grap dat als ik rij of zo, dan verdien ik een kus. En dan geven zij mij allemaal een kus.
0: Geef je alle vriendinnen van jouw zus een kus?
1: Ja, dat is als beloning dat ik bot ben. Ik drink namelijk al niet meer sinds mijn 16e en ik ben dan meestal als chauffeur voor mijn zus.
0: Ik ben super hard jaloers, want ik ben ook altijd Bob. Ik heb nog nooit kussen gekregen van de vriendinnen van mijn broers. Wat een goede regeling. Dat had ik ook moeten zeggen destijds. Ja, had ik ook gewoon moeten zeggen, ja, okay, ik wil wel Bob zijn, maar wil ik van iedereen een kus hebben. Ja, oh, zo jammer. Zo gemiste kans. Jules, dankjewel. Fijne ochtend.
1: Fijne ochtend. Dankjewel.

En waarom we het over kussen hebben gehad en wat dat te maken heeft met de foute party, dat zal ik morgen vertellen. Hey, als je jarig bent vandaag, proficiat. Je bent samenjarig met een Disney-film. Pocahontas wordt vandaag 31 jaar. Een film uit 1995. Ik had hem minder oud geschat. Om maar te zeggen, het is dinsdag vandaag en dus doen we straks Disney Dinsdag. Om 20 voor 6 draai ik jouw favoriete Disney-hit. Laat maar weten in de Q-app. You. Music. You sound better with you. Everybody get up.

Robin Thicke, T.I. en Pharrell en Blurred Lines. Op dinsdag zijn er natuurlijk ook wel kranten, maar Lindsay de Postbode heeft altijd vrij op dinsdag. Maar op dinsdag zijn er ook de boekskeus, de magazines in de krantenwinkel. En Petra uit Roeselare is al voor dag en dauw onderweg op de dag allemaal te gaan kopen. En je hoort haar zo meteen.

0: Golding en Love Me Like You Do in de vroege ochtend van Q-Music. Een heel erg goedemorgen. Wat zijn de heetste showbiz-roddels? Petra uit Roeselare kent ze. Dag Petra, goedemorgen.
1: Goedemorgen Vincent.
0: Wat staat er op de voorpagina van de dag allemaal deze week?
1: Christophe, stralend 70 geworden, neemt een drastisch liefdesbesluit. Als ik nog een relatie begin, moet het voor altijd zijn.
0: Nou, als je 50 bent, dan moet je inderdaad een relatie voor altijd beginnen. Hè? Want je hebt geen tijd meer om zo even losse relaties te hebben. Denk ik.
1: Nee, inderdaad. Je, nee. Op je 70ste fladder je niet
0: meer. Ik snap het niet goed, Christophe. Toch een knappe man, toch?
1: Ja, inderdaad.
0: Die verdient ook de liefde.
1: Ja. Maar ik denk dat het niet zo simpel is als je altijd moet optreden en niet veel thuis bent.
0: Nee, en je bent natuurlijk ook bekend, dus je weet nooit goed, zijn mensen geïnteresseerd in mij omwille van mezelf of omwille van het feit dat ik bekend ben?
1: Ja, inderdaad.
0: Wat staat er nog op de vorige pagina?
1: Joren de Mol op bezoek in zijn haarkliniek. Vechten tegen kaalheid, de 5000 euro...
0: Nee, wacht, je bent me kwijt, Petra. Over wie gaat het?
1: Joren de Mol.
0: Wie is dat?
1: De ex-blind trouwdeelnemer.
0: Ah, ja.
1: Die vandaag van Ian de Tavernier.
0: Tuurlijk, ja. En die heeft ook ooit een liedje uitgebracht. Is die nog hier komen zingen in mijn programma? Ja, goed. Ja. Goed, maar wat is er aan de hand met Joren?
1: Hij neemt dan mee naar de hartkliniek waar zijn ingreep laatst plaatsvond. Hij kon niet meer leven met die kale plek op zijn kruin.
0: Ah ja, dat snap ik heel goed. Dus hij is naar een haarkliniek geweest om nieuw haar te laten steken in zijn hoofd.
1: Ja, inderdaad.
0: Wauw.
1: En Gustav en Tom Dice zijn daar ook geweest in de Hertech hartkliniek in Delft.
0: De wat?
1: De Hertech hartkliniek in Delft. Maar wat een moeilijk woord! Wat mag ik te bloot vinden?
0: En hier zit ik dan met mijn kale hoofd. Nee, maar dat is waar. Gustav heeft dat verteld. Hè. Gustav die zei, ik droeg een hoed om mijn kaalheid te verbergen. Dat doe ik. Ik draag een petje, vaak, omdat ik kaal ben. Maar dat is ook tegen de zon en omdat het anders te koud is in de winter, bijvoorbeeld.
1: Mm-hmm. Ja, natuurlijk.
0: Ja, goed. Maar een haarkliniek, ik heb het nooit overwogen. Ik vind het eigenlijk niet zo erg dat ik kaal ben.
1: Ik vind dat mooi. Mijn man die heeft er zo 3 mm haar staan en... Oh, ik vind dat niet erg. Ik vind dat knap.
0: Oh, okay.
1: Op zijn kruin is die ook al volledig kaal, maar dat is mooi bruin. En ik smeer dat als het zon is.
0: Oké, een soort van compliment aan mezelf ook, vind ik. Dankjewel, Petra.
1: Alsjeblieft, dag.

lukt niet meer, de warmte zit binnen. Aan iedereen met een airco in de slaapkamer, ik ben jaloers. Jullie zijn slim geweest, ik niet. Jullie zijn duidelijk de intelligentere homo sapiens. En de boosdoener laat zich ook vandaag weer zien. Want, beste vrienden...

0: Goedemorgen, het is 23 juni en dat is een dinsdag in 2026, 5:30. Het is vandaag 10 jaar geleden dat de Britten hebben gekozen om uit de Europese Unie te stappen. Er was toen een referendum en 51,9% van de Britten heeft toen voor de Brexit gestemd, nipt genoeg. Maar 10 jaar later hebben heel veel Britten heel veel spijt en de premier van Groot-Brittannië is net nog moeten aftreden. Het loopt daar een beetje in het honderd en dat is allemaal rechtstreeks terug te leiden tot die Brexit. Op het WK voetbal is om 5:00 de match van Jordanië tegen Algerije gestart en het is daar bijna rust nu en het staat er momenteel 0-0. Vanavond zijn er ook nog Portugal, Oezbekistan en Engeland tegen Ghana. Ook vandaag moet je rekening houden met minder treinen. De NMBS schrapt treinen zonder airco. Je kan in de app van de NMBS zien of je trein rijdt of niet. En heet, hè? Maar hoe heet precies? Dit is wat jullie daarnet heeft gezegd in het nieuws van 5:00.
1: Vandaag schijnt de zon weer volop en halen we tot 33 graden. Morgen zon en stapelwolken en tot 36 graden.
2: Ruby Red Tomaten van Bellorta. De smaak van hier om samen van te genieten.
3: Bellorta, Bellorta, verbonden door smaak.
4: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
5: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
6: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten.
5: Allemaal in overal. Er staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei.
6: Pardon, excuseer. Nee, niet goed gezien.
4: Schilderwerken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders. Met Berlin Seizoen 2. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand. 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
7: Q Sounds.

0: Steve uit Rijkenvorstel. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Vincent.
0: Wat zou jij graag willen horen in Disney Dinsdag vandaag?
1: It's a small world.
0: Ja, It's a small world uit Disneyland, hè. Van It's, da, la, la, la, la, van It's a small world, van de attractie. Ik ben blij dat je het zegt, want het is een beetje een traditie. Op het einde, vlak voor de zomer, in mijn laatste week, Disney Dinsdag, om dan It's a small world te horen. Zodat we daar de hele dag mee in ons hoofd zitten. Dus dankjewel, Steve.
1: Graag gedaan, Vincent.
0: Yo, salut, fijne ochtend.
1: Doetjes.

Spotlight van Taylor Swift. Zometeen de nieuwe single van Lost Frequencies. Eerst wil ik je nog zeggen dat je goedemorgen nu mag doorsturen. Want ik ga zometeen zoveel mogelijk berichten voorlezen in 1 minuut. Jouw goedemorgen en alles wat je wil zeggen tegen alles en iedereen, stuur door in de Q-app. Nu bij Q.

0: vrienden van de vroege ochtend in 1 minuut.
1: Tess uit Kaprijken zegt: goedemorgen, nu gaan werken in het ziekenhuis met een foute 728 op de achtergrond. De oudjes vinden het goed en dansen mee. Uwan uit Wingenen zegt: goedemorgen, nog 3 dagen werken en vrijdag naar Centerparks met mijn lief. Nog even tanden bijten. Jan uit Brugge zegt: ik wil mijn mama een gelukkige 70ste verjaardag wensen. Anthony uit Vloesberg zegt aan mijn prachtige dochter Ode: gelukkige 9e verjaardag. Jens uit Laanaken zegt: goedemorgen Vincent, mijn broer en vriendin landen zo in Brussel. Zaventem, de foute 728 kan niet beter beginnen. Thomas uit Wevelgem zegt: terug gaan afzien voor de komende 10 uur, lang leven de bouw. Michelle uit Zwevegem zegt: goedemorgen Vincent, vandaag een ganse dag buiten in de zon voor de fotoshoot met Marta Bieren. Cheers. Bieke uit Poperingen zegt: succes aan mijn zoon en alle leerlingen met hun laatste examens. Dominique uit Hasselt zegt: ik ben een konijn. Leentje uit Opwijk zegt: groetjes vanuit het vliegtuig. Mike uit Lievegem zegt: ik zie je doodgraag, mijn dolken. Jonathan uit Zwijndrecht zegt: goedemorgen aan Igor. En Nathan uit Maasmechelen zegt: ik wil graag een goedemorgen zeggen tegen mijn beste vriend Roy. Ja, we zijn met z'n allen veel te vroeg wakker, maar samen kunnen we dat. Want ik, jij

0: Dorothee, wat is er aan de hand?
1: Je bedoelt, wat is er aan de tand?
0: Ah.
1: Ja, Maarten is nog altijd heel ziek. We gaan hem een dagje laten uitzieken. Okay. Maar wil jij mij in gezelschap houden dan?
0: Tot

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Koffer gestolen in Kreta.
2: Oh nee.
1: Vakantiepret wordt vakantiepech.
0: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: 1 over 6, het nieuws krijg je van Delphine. Goedemorgen.
4: Goedemorgen. Een grote cyberaanval in ons land. Zeker 270 bedrijven, scholen en lokale overheden zijn in februari het slachtoffer geworden van een grote cyberaanval. Dat blijkt uit een onderzoek van een Belgisch cybersecuritybedrijf. De gegevens konden gelinkt worden aan een Russische groep die er wellicht achter zit. Wereldwijd zijn zeker 75.000 bedrijven en organisaties betrokken. Het is daarmee een van de grootste aanvallen ooit. Op het WK voetbal in de VS heeft Noorwegen met 3-2 gewonnen van Senegal. In dezelfde groep versloeg Frankrijk Irak met 3-0. Noorwegen en Frankrijk zijn zoal zeker van een plekje in de volgende ronde. Ze hebben allebei 6 punten. Senegal en Irak nog 0. En onze Rode Duivels die proberen intussen positief te blijven op dat WK na een tweede gelijkspel op rij van afgelopen zondag. Dat zei kapitein Jurie Tielemans daarnet op een persmoment. Collega Jarno Berto was daarbij voor ons.
5: Het voelt aan alsof we 2 keer verloren hebben. Dat zei Jurie Tielemans vandaag in de Verenigde Staten. De Rode Duivels begonnen met de ambitie om 9-9 te pakken in de groep op het WK. Maar plots zijn ze al louter tevreden met een kwalificatie als tweede of derde ook.
4: Alles is wel nog mogelijk. De Duivels kunnen nog groepswinnaar worden of eruit vliegen in de eerste ronde. Volop zon vandaag, het wordt 33 graden en morgen en donderdag ook veel zon en dan nog warmer, dan wordt het tot 38 graden.
6: En geen files op onze snelwegen waar je op dit moment meer dan 5 minuten verliest.
7: All systems go! De foute 728. Fireball.
6: Ja, zonder Maarten dus. De arme stakker ligt in zijn ziekenbed. Maar deze lijst gaat genadeloos verder.
8: Want wij zijn proud to be found. Proud to be found.
7: Nummer 578.

0: 9 plaatsen naar beneden tegenover vorig jaar uit 1979. Sister Sledge en We Are Family.
1: Het is dinsdag 23 juni.
2: En Maarten gaat dus even uitzieken vandaag. Heel eerlijk, ik denk dat hij dat misschien al eerder had moeten doen, maar hij was gisteren zo slecht aan het gaan.
0: Ik zag het, hij zag zo bleek.
2: Maar ja, die getrokken tand. Dan een half soort van buikgriepachtig iets. Ja, echt een bleek weggetrokken hoopje ellende dat hier nog, ja, zo de restanten lagen nog op de vloer van de studio tegen 9:30.
0: Er stond ook een emmer op de vloer, toch?
2: Ja, dat is echt, ja. Dus,
0: hij moest overgeven.
2: Ik krijg dus het gezelschap van mijn wederhelft en ook ons voorprogramma van de ochtendshow, Vincent van Geel.
0: Goedemorgen.
2: Mag ik jou de Shania Twain van de ochtendshow noemen?
0: Liever niet, dank u wel. Waarom?
2: Ja, omdat zij toch het voorprogramma was van Harry Styles. Okay. Dus op die manier.
0: Oké, okay, Harry.
2: Ja, dus wacht, waar kunnen we het allemaal over hebben? Lionel Messi bijvoorbeeld, die heeft opnieuw een record beet. Die heeft tegen Oostenrijk op het WK 2 keer gescoord. Ja, en het bleef dus ook 2-0.
3: Oh, Lautaro Martinez. Hij had hem nogthans gezien. Almada laat lopen, Messi. Yo! Lionel Messi in de Barça-mal. Zo hebben we hem honderden goals zien maken. Argentinië scoort voor de 4e keer dit WK. 4e keer Lionel Messi. Messi komt naar zijn binnenkant, levert hem perfect af. Maar echt perfect. Alvarez, een tik te veel nodig. Paredes denkt, oh, die kleine moet scoren. Messi! Nee. En nog eens. En nu ja. Lionel Messi. Argentinië 2-0 voor.
2: Ik vind het ook zo mooi dat hij dan zo zegt, de kleine moet scoren. Goed, en ook ja, bij onze commentator krijgen we een beetje duiding. Hè. Als je de Argentijnse commentator hoort, die zegt gewoon goal.
0: Ah, maar je zei dat gisteren. Ja. Goal, goal, goal, goal, goal.
2: Die zeggen niet, de kleine komt eraan. Maar daarmee heeft Messi zijn 17e goal gescoord op een WK. En dat maakt hem dus de nieuwe recordhouder. Argentinië heeft nu al 5 goals gemaakt op dit WK. Alle 5 ook van Messi. En hij is dus ja, aan zijn 6e WK al bezig. Ondertussen is de kans reëel dat code rood bij ons wordt afgekondigd. Daarover zit het crisiscentrum vanochtend samen. Maar welke maatregelen zij dan precies zouden afkloppen, dat is nog niet helemaal duidelijk.
0: Ik heb gelezen, ook in de Zoo van Plankendaal en Antwerpen is het warm. De dieren die krijgen daarom van die grote ijsblokken met bevroren eten erin.
2: Dat is zo schattig.
0: Ja, dus ingevroren fruitsalade voor de apen, bevroren vis voor de pinguïns en een ijskoud stuk vlees voor de leeuwen.
2: Klinkt toch allemaal lekker eigenlijk?
0: Ja.
2: Dat zou er bij mij ook in gaan.
0: Ik zou wel graag in de Zoo van Antwerpen willen wonen.
2: Ja. Dag 2 van de foute 728. We tellen verder af richting de nummer 1. Die hoor je nu vrijdagavond rond 6 uur.
0: En Mohombi moest wat obstakels omzeilen, maar hij is er geraakt op nummer 576.
1: Dit is de foute 728.

0: hoe warmer, hoe leuker toch. Foute muziek in deze foute week. Als je nu al wakker bent en nog thuis, het is wel het ideale moment om even goed de ramen open te zetten.
1: Zometeen. Gimme, gimme, gimme. Maar dan een ander liedje met dezelfde titel.
2: Auto 5. 60 jaar. Al 60 jaar is Auto 5 je reisgezel op weg naar je vakantiebestemming. Klaar om te vertrekken en om je drankjes de hele zomer koel te houden? Ontdek ons ruime gamma koelboxen vanaf slechts €9,90. Als dat niet verfrissend is, afspraak in onze centra en op auto5.be. Auto 5.
3: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief Europese mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
4: Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld. Zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen. Zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert. Altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
5: Carrosserieherstelling nodig? Kom langs bij Quality Carrosserie. We want to make you shine.
6: Klaar om er tussenuit te knijpen? Inslaan voor we op vakantie gaan. Dat is extra voordelig bij Kruidvat. Nu, knijpverzorging, tweede voor maar €1.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Jij toch niet? Wat? Ik dacht dat ik u kende, gast. Allee, ik ken de naam van uw eerste crush, het aantal haren op uw dikke teen. En nu dit? Uw pizzadoos gewoon achterlaten in het park? Zo zei jij toch niet?
9: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
10: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang topdeals. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?

0: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Shop nu op amazon.com.be.
1: Nu bij Aldi 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50. Aldi, altijd slim.
2: Deze is echt out of control.
3: De foute 728. Proud to be fout.
2: Q Music.
3: Nummer 575.

0: dag 2 van de fouten 728.
1: Heel veel vroege vrienden.
0: Jody stuurt woehoe. Onze vroege vriend Vincent blijft wat langer radio maken. Ah. Stefanie uit Dongeren laat weten: goedemorgen, geniet van jullie dag. Ik wil ook Maarten heel veel beterschap wensen.
1: En John uit Dendermonde stuurt: drink en

0: 20, het is 6:30. Delphine, we zijn slachtoffer van een grote cyberaanval.
1: Ja, een kleine 300 bedrijven, scholen, overheden in ons land zijn allemaal samen getroffen door een van de grootste aanvallen ooit. Want wereldwijd zijn 75.000 organisaties betrokken. Hackers konden in februari al via een IT-systeem de inloggegevens van tienduizenden mensen stelen en daarmee in veel andere systemen raken. Er zou een Russische groep achter zitten. Het is voorlopig nog onduidelijk wat zij dan precies met die data hebben gedaan. We weten wel dat zeker 100 van die Belgische bedrijven ondertussen nog altijd niet beveiligd zijn. En dan onze Rode Duivels, die hebben Jeremy Doku proficiat gewenst met zijn zoontje Praise. Ze hebben hem een bericht gestuurd, zeggen ze, want met zo'n baby weet je nooit of je gelegen belt. Doku verliet zondag het WK voetbal. Hij vloog vanuit de VS naar Londen om bij de geboorte te zijn. Die was voor begin juli gepland, maar Doku junior kwam een beetje sneller. Doku zelf reist vanavond alweer naar de VS voor de rest van het WK. 9 uur heen, 9 uur terug. Niet ideaal dus voor de jetlag. Dus het is ook nog niet zeker dat hij zaterdag speelt tegen Nieuw-Zeeland. En het weer opnieuw volop zon vandaag en het wordt 33 graden.
2: En één file op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest richting Gent. E17 tussen Sint-Niklaas-West en Lokeren. Daar moet je op dit moment een half uur extra rekenen.
3: Dorothee's Doordenker.
2: Een vriend die je laat lachen als je wil huilen is goud waard.
3: Is de Foute 728. Welkom.

Gigi D'Agostino. Stem nu op qmusic.be of in de Q-app. Nummer 572.

0: echt een goede foute klassieker. Zoals ze dat allemaal zijn natuurlijk. VOF de Kunst en één kopje koffie.
1: En dat is de nummer 1 van Moreno uit de Lokeren. Een mooi fout liedje voor 's ochtends heeft hij bij zijn stem geschreven. En het is ook mooi toeval eigenlijk dat het dan net nu in de lijst belandt. Het zou een beetje belachelijk zijn inderdaad om één kopje koffie zo om 5 uur in de namiddag te draaien.
0: Je ziet dat ook weer in Italië. Espresso, moet je dat drinken 's morgens, 's avonds?
1: Cappuccino, daar zijn ze redelijk streng over. Dat moet denk ik voor 11 uur 's ochtends, als ik mij niet vergis. Dat is raar als je dat als dessert vraagt, bijvoorbeeld. En ik ken ook best veel mensen die vanaf 3 uur echt moeten stoppen met koffie drinken al. 3 uur in de namiddag, omdat ze anders niet meer kunnen slapen. Dus een harde grens.
0: Ik heb geen idee, want ik drink geen koffie.
1: Nee, maar de geur van koffie, dat vind ik altijd opvallend. Bijvoorbeeld bij ons thuis vind jij wel gezellig als het in het weekend naar koffie ruikt.
0: Ja, ik lust het niet, maar ik ruik het wel graag. Ik ben geen fan van koffie, wel van koffiekoeken. Vind ik wel leuker.
1: Maar ook goed. Maar ik vind dat wel opvallend. Geen koffie drinken, maar de geur is gezellig.
0: Ja, gezellig, gezellig. Pas bij de ochtend, vind ik.
2: De foute 728.
0: Nummer 571 is in de lijst gestemd door onder andere Chris uit Assenheden. Hij schrijft erbij: ik wilde toch een paar minuten dokter worden door dit nummer. Achteraf gezien een geluk voor de mensheid dat ik het niet geworden ben. Dr. Jones komt eraan. Aqua in de foute 728.
3: Amai, zalige sushi hier in Tokio, schat. En voor maar 4000 yen.
4: 4000?
3: Ça va toch, dat is 20 euro.
4: Ah ja? En die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dat voor maar al vis.
3: Hey Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
5: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
6: Vakantiehuis, huurfietsen, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor de Provence is rond.
7: En ook uw budgetvakantiepech.
6: Wat?
7: Stel, jij hebt motorpech onderweg. Uw budgetvakantiepret wordt dan budgetvakantiepech.
6: Ja, maar dat is verschrikkelijk.
7: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij zorgen voor het wegslepen en zelfs voor een vervangwagen.
5: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
7: Psst, Europassistance wordt binnenkort Radion.
8: Ja, ik heb mijn trein gemist. Stom, ja. En de volgende is pas binnen... Een keer kijken, hoor.
5: Maak tijd voor het jullie nummer van Feeling.
8: Toch minstens 1... Nee, ja, pak maar 2 uur.
5: Met alles voor een geslaagde zomer. Van de mooiste tussenstops tot de beste soldenstrategie, de Feeling Kust Special en de Sun Protection zonnecrème van Rain Pharma voor maar €12,50 extra. Feeling, haal meer uit het leven. Nu in de winkel.
9: Voordelig en beschermt de zon in... Nu, heel veel merken zonbescherming, 1 plus 1, gratis. Mooi weer van...
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Zomerpretpret met de zomerpas van De Lijn. Je betaalt 1 maand en reist 1 maand gratis onbeperkt met bus of tram. Dan kan je de hele zomer lang naar pretpretparken of naar de kust.

0: Ja.
1: Oeh. Ja, ik vind dat echt.
0: Ja? Eén plekje hoger de meest genoteerde artiesten. ABBA.
1: Op nummer 578, Axwell en Ingrosso.
0: Op 577, Sister Sledge.
1: Op 576 ging Mohombi voor.

Hey, ik ben hier en mijn favoriet foute nummer is Don't Stop Me Now van Queen. En dat is gewoon omdat ik daar keilos op kan gaan. Met mijn vrienden, met mijn band, met iedereen.

0: Op nummer 568, Queen en Don't Stop Me Now, de favoriet van Berre. De tweede van 5 keer Queen in de lijst. En het is ook de tweede dag van deze lijst.
1: Bij Leven en Welzijn tellen Maarten en ik vrijdag de hele dag met je af naar de nummer 1. Maar eerst moet hij nog even heel goed uitzieken. Op nummer 567, wauw, mooi in koor. Kevin.

0: zee.
1: Geen Maarten, wel veel foute muziek. En onze rots in de hete branding, weerman Frank, die weet hoe vreselijk het vandaag wordt.
2: Maar dat mag je niet zeggen, dat het vreselijk wordt. Het wordt gewoon lekker tropisch warm. Ik vind dat leuk.
1: Ik vind het vreselijk.
2: En als je gratis reclame wil voor jouw bedrijfje, iets over zeven, misschien even goed luisteren. Oké, er bestaat geen slechte reclame, maar toch.
3: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
4: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
3: In Libelle naar...
4: De vijf beste looks van nu.
3: In Feeling of naar...
4: De hotste adresjes in je buurt.
3: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week, swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
5: Sluit deze zomer bij Van Mossel een private lease contract af en krijg 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit, voor iedereen.
2: 7 uur, goedemorgen. Het nieuws krijg je van Delphine.
1: Goedemorgen. 1 op de 5 werkende Vlamingen is mantelzorger en zorgt tegelijk voor iemand uit zijn omgeving. Dat zegt Vlaams minister van Welzijn Caroline Genee. Zij wil die groepen beter ondersteunen omdat ze belangrijk zijn in onze zorg, zoals met het expertisepunt mantelzorg.
6: Zij zijn niet alleen een luisterend oor, maar delen ook expertise, geven ook aan hoe je je mantelzorgstatuut en je werk meer kan combineren. Dus er is heel veel informatie beschikbaar, maar die komt niet altijd tot bij de mensen die in de praktijk mantelzorgers zijn en dat willen we dus nog versterken.
1: 1 op de 3 mantelzorgers is daar 10 tot 60 uur per week mee bezig. Bij een grote cyberaanval zijn ook zeker 270 Belgische bedrijven, scholen en lokale overheden getroffen. Het gebeurde in februari. Een Russische groep zou erachter zitten. Die kon via een IT-systeem inloggegevens van tienduizenden mensen bemachtigen, waardoor ze in heel wat andere systemen raakten. Wereldwijd zijn zo'n 75.000 bedrijven en organisaties betrokken. Het is een van de grootste aanvallen ooit. De NMBS legt tot en met vrijdag extra treinen in van en naar de zee. 4 heen, naar Oostende en Blankenbergen en ook 4 terug. En ook heel wat scholen nemen maatregelen tegen de hitte. In Etterbeek gaan de scholen 's namiddags dicht. In Gent worden de lessen in de stadsscholen vervangen door andere activiteiten, zoals waterspelletjes, omdat het te warm is in de schoolgebouwen. Seriemoordenaar Freddy Orion heeft de gevangenis verlaten. Hij is nu opgenomen in een gesloten afdeling in een psychiatrisch centrum in Reken bij Lanaken in Limburg. Burgemeester Marino Keulen had zich daar eerst wel tegen verzet.
7: Dat is dik tegen mijn goesting. Dat gaat toch over iemand die de doodstraf heeft gekregen, 6 mensen heeft vermoord. Ik zit vooral eigenlijk in mijn maag nog altijd met dat expliciet negatief advies van het Openbaar Ministerie. Grote kans op recidive, een tikkende tijdbom. Dat gaat de gemoederen hier zeer beroeren.
1: Orion draagt wel een enkel band. Hij is intussen 78 jaar. Op het WK voetbal won Algerije zo net met 2-1 van Jordanië. Noorwegen won dan weer met 3-2 van Senegal. En in dezelfde groep versloeg Frankrijk Irak met 3-0. Noorwegen en Frankrijk zijn nu al zeker van de volgende ronde. Onze Rode Duivels die proberen positief te blijven op dat WK na een tweede gelijkspel van zondag. Dat zei kapitein Jori Tielemans zo net tijdens een persmoment.
8: We hebben geen wedstrijd verloren, maar het voelt wel alsof dat wij... eentje of zelfs 2 hebben verloren, maar ik denk dat we dat ook vooral moeten onthouden en positieve na de volgende wedstrijd nemen.
1: Alles is nog mogelijk. De Duivels kunnen zelfs nog groepswinnaar worden. En nog op dat WK is Lionel Messi WK-topschutter aller tijden. Hij scoorde 2 keer in de tweede groepswedstrijd met Argentinië tegen Oostenrijk. En hij scoorde daarmee nu al 18 WK-doelpunten. 2 meer dan het vorige record van de Duitser Miroslav Klose. Volop zon vandaag. Het wordt tot 33 graden. Morgen en donderdag opnieuw veel zon en dan wordt het nog warmer. Dan halen we zo'n 38 graden.
2: Dat vind ik dan zelfs weer
1: te veel. Dat vindt iedereen toch te veel. Dat is veel, ja. Toch? 6 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste file staat richting Gent. E17 tussen Sint-Niklaas Centrum en Lokeren. Een uur extra rekenen daar. Richting Brussel E40 tussen Aalst en Ternat. 25 minuten erbij tellen. Tussen Haasrode en Berten een kwartier extra. Richting Antwerpen dan. E17 tussen Haasdonk en Antwerpen West. 13 minuten erbij tellen. Op de E429 ter hoogte van Tubize 10 minuten extra. En op de Brusselse binnenring tussen Strombeek, Bever en Machelen ook 10 minuten extra.
9: All systems go! De foute 728. Fireball. Maarten en Dorothee.
2: We gaan eerst naar 1982 en dan maken we een sprong in de tijd naar 92. Ja, het is van alle tijden hoor.
10: Want wij zijn proud to be found. Proud to be found.
9: Nummer 5.
0: 566.

0: Maarten gaat even uitzieken vandaag. Ik denk dat hij dat al eerder had moeten doen. Hij was gisteren echt slecht aan het gaan. Heel de ochtend die getrokken tand. Dan zoiets iets vaag van een buikgriep of zo kwam er dan bij.
1: Kaak van hem. Oh,
0: oh ja.
1: Dik.
0: Het was echt iemand die ze zo in een serie dikker hadden gemaakt. Zo voor een flashback. Zodat een hoopje ellende was het tegen gisteren 9:30. Dus ik krijg gezelschap van mijn wederhelft en ons voorprogramma van de ochtendshow, Vincent van Geel.
1: Goedemorgen.
2: Het is dinsdag 23 juni.
1: Ja, en tussen de foute gekte door ook veel WK-gekte. Bijna overal zijn de WK-stickers van Panini uitverkocht. Dus er is al bijna een week niet geleverd, waardoor de krantenwinkels door hun voorraad zitten. Dus als je er nog wil, zal je moeten ruilen.
0: Kunnen ze
1: op de
0: goed,
1: speelplaats,
0: hè? Ja, schaarste creëren, hè?
1: Ah,
0: dat
1: ja,
0: doen
1: ja,
0: ze
1: ja,
0: graag, hè?
1: Dan
0: ja,
1: kost het veel, hè?
0: Ja, maar en op veel speelplaatsen is het ook verboden, hè? Mag het niet, WK-stickers? Omdat kinderen elkaar de kop inslaan voor stickers. Dus het mag niet meer. Dus er worden van die beurzen georganiseerd. Een soort van marktjes in de vrije tijd waar kinderen dan stickers mogen ruilen.
1: Oh.
0: Ja, ook de toergekte die hangt stilaan in de lucht. Vanmiddag om 4:00 dan stelt Visma Lease Bikes een selectie voor de Tour de France voor. Ja, zonder Wout van Aert dus, dat wisten we al. Maar bijvoorbeeld wel met Victor Kampenaerts. En er zitten heel veel Belgen in heel veel ploegen. Het is nog niet exact zeker wie allemaal zal meerijden. Maar het zou kunnen dat we met een record aantal Belgen starten in de Tour. Voor het eerst meer dan 30.
1: Hey, heel mooi, fijn.
0: Hè?
1: En jij kijkt graag naar de Tour de France,
0: ja,
1: samen
0: toch
1: met de pet.
0: Ja,
1: toch?
0: Absoluut. En dat is ook extra leuk als je dan ja, voor België kan supporteren. Hè?
1: Nu vrijdag, je weet het al, de foute party van Q-Music. Je gaat de filmpjes achteraf zien en denken, was ik er maar bij geweest. Tickets, nog steeds beschikbaar in de Q-app en op qmusic.be. Geen schaarste daar. En vanaf 9:15 kan je ook de hele dag lang tickets winnen.
0: We tellen af naar de nummer 1 in deze foute 728. Met vrijdag de finale en dus bij Leven en Welzijn ook de hele dag met Maarten van Quali.
2: Gratis reclame.
0: En dat is ondertussen ook een traditie. Op de laatste vrijdag van juni, Born en Arne van de Q-Musical. Die zetten kleine zelfstandigen in de kijker. Met een op maat gemaakt reclamespotje dat zij echt in elkaar knutselen. En dan zenden wij dat gratis uit op de radio.
1: Misschien moeten we wel even laten horen wat dat dan precies is. Dat is misschien wel good to know, toch?
0: Ja, dit hebben ze bijvoorbeeld vorig jaar gemaakt voor Q-luisteraar Mieke. Zij verhuurt boten met haar bedrijfje Le Boot. Het kan eventueel nog inspiratie zijn voor deze grote vakantie.
2: Le Boot. Het is Frans, het is Engels, het is internationaal. Le Boot verhuurt motorjachten voor meerdaagse boottochten in België. Want niets schreeuwt vakantie als doelloos dobberen op onze vervuilde, gifgroen-grijze, stinkende binnenwater. In een drijvende mobielhome heerlijk samen met vrienden of familie genieten van een paar dagen verveling, alcohol, frustratie, rancune en veel te dicht op elkaars huid zitten.
3: Gebukt koken in de kajuit. Lepelen met onkel Rudy in een stapelbed.
4: Ja, Ritotje.
5: Onkel Rudy, dus ik, uw neefje Thomas.
3: En openhartige gesprekken met je moeder na haar 30 fles rosé.
6: Weet jij wel, de papa, hè? Ah, wel. Die zuwe papa helemaal niet.
2: Dat is de beste manier om die familiale spanningen te doen verdwijnen.
7: Hier

0: bij deze de disclaimer. Vrijdag delen wij de hele dag gratis reclamespotjes uit. Inschrijven daarvoor, dat kan in de Q-app of via qmusic.be.
1: We zijn bezig met de mafste hitlijst ter wereld. De foute 728. En ik heb even opgezocht waarover het volgende liedje gaat. Dus de titel verwijst in letterlijke zin naar een natuurlandschap. Ja. Maar symboliseert in de context van het liedje overduidelijk de vrouwelijke borsten.
0: Mameloezen.
1: Ja,

0: Nummer 564. Het gaat over de heuveltjes.
1: Ja.
0: En in de heuvels is het meestal een beetje frisser.
1: Ja,
0: ook,
1: ik kan u zeggen, bij 35 graden niet.
0: Nee?
1: Nee.
0: Oh, aan de zee is het over het algemeen toch wat frisser.
1: Tot en met vrijdag zullen er daardoor ook elke dag 8 extra treinen rijden naar de kust. Maar ook vandaag zullen er minder piekuurtreinen rijden in ons land. Want 1 op de 5 van die treinen hebben ook geen airco, dus dat is... Niet te doen, hè, boven de 30 graden.
0: Ik heb dan net wel gezegd dat ik van de warmte hou, maar op de trein, nee. Met zo iemand die heel erg stinkt naast je huis, van die stinkers in de trein, nee.
1: Maar ja, dat kan je ook niet aan doen als het zo warm is.
0: Ik heb nu zelf wel ontdekt dat ik de laatste dagen stink ik heel snel.
1: Ik ben blij dat je het zelf zegt. Dus,
0: Aretha Franklin komt eraan met een belangrijk verzoek. Een beetje eerbied, ontzag, waardering, respect.
2: Yes, we gaan opstijgen. Zeg, dan wat gaan we kijken?
3: Ja, naar niks, hè, want we hebben geen tablet, geen koptelefoon.
2: Ja, schat, ik wou wachten op de zolder.
3: Allee.
4: Wachten doe je op de vakantie, niet op de zolder. Bij Van den Borre geniet je elke dag van de laagste prijsgarantie. Want spot je het binnen de 30 dagen goedkoper, dan betalen we je het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
5: Wat ik nu ga vertellen, heb ik van heel mijn leven nooit aan iemand anders verteld.
6: We kennen Anna als het kloppende, warme hart van familie Van den Bossen. Maar de bomma verbergt al sinds de Tweede Wereldoorlog een duister geheim.
7: Ja, ik heb toch niks meer te verliezen nu.
8: Oppakken!
7: Nee, Peter, nee!
6: We reizen terug in de tijd naar de rauwe waarheid van 1944. De finale week van Familie. Van maandag tot vrijdag bij VTM en op VTM Go.
9: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €5,35. Aldi, altijd slim.
10: Vanavond bij VTM is Anna geen vijs, maar een belangrijke moer kwijt in Familie. En VTM 2 komt met iets nieuws en gooit letterlijk alle remmen los. Vanavond bij VTM en VTM 2.
11: Proud to be fout. Dit is de Foute 728. Nummer 563.

0: belangrijke boodschap voor alle macho's en heethoofden de laatste tijd. Aretha Franklin en Respect.
1: De foute 728.
2: Over macho's gesproken, Maarten ligt ziek in bed. Dus Vincent van Geel to the rescue. Maar dat komt nog goed uit, want jij bent een hele grote fan van foute muziek.
0: Oh, fantastisch. Maar ik luister al naar alle mogelijke foute muziek sinds 2001, sinds de start van Q. Dus ik heb alle, en dat gaan misschien een heel aantal oudere luisteraars wel herkennen, ik heb alle foute cd's thuis en ik zette die ook altijd op. Mijn ouders zijn zot geworden in de auto onderweg naar Zuid-Frankrijk in de zomer. Dus ik, ja, foute muziek is voor mij een soort van...
2: Ah, je gaat bijna emotioneel worden.
0: Ja. Nu heb je een vat tranen open gedaan, denk ik. Maar ja... Ik kan er niks mee eten.
2: Ah, maar mensen zijn een macho gewoon in de ochtendshow, hè? Dus pak u, Vinnie. Maar daar trekken we ons aan op, hè? Terwijl we Maarten natuurlijk ook missen. Er is heel veel foute muziek gelukkig de hele week bij Q tot vrijdagavond. Jan uit Oostende, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Hallo, je hebt een update, Jan?
3: Ja, het is er in Oostende aan het regenen.
0: Nee.
2: Dat is toch niet waar, aan het regenen?
3: Ja.
2: Oh, en koelt het goed af, Jan? Is het heerlijk?
3: Ik heb ondertussen mijn kledij om te veranderen naar regenkledij. Dus.
0: Ja, ben je met de fiets?
3: Nee, ik ben met een auto. Ben met een auto richting werk.
0: Regenkledij in de auto, je kan niet voorzichtig genoeg zijn.
2: Dat zeg ik ook altijd.
0: Op een dak, gewoon laten regenen binnen.
2: Ja. Jan, fijne foute dag nog, hè. Salut, hè.
3: Dank wel.
0: Dag.

0: Ocean. In moeilijke tijden zijn het de sterksten die doorgaan in actie schieten. Hè. En dan naar het nieuws van 7:30. Delphine, al maar meer Vlamingen zijn mantelzorger.
1: Ja, 1 op de 5 werkende Vlamingen zorgt daarnaast nu ook voor iemand uit zijn omgeving. Soms zelfs nog eens meer uren dan in een volledige werkweek daarnaast dus. En dat is een belangrijke groep mensen die het zorgsysteem ontlasten, zegt bevoegd minister Genee. Daarom gaat ze hem beter ondersteunen. Zo komt er een nieuwe infobrochure, die is er al. Want Genee wil inzetten op meer samenwerkingen, meer advies, administratieve hulp, opleidingen, die mensen ook wat ontzorgen voor zover dat kan. Het is vandaag dan ook de dag van de mantelzorger. En op het WK voetbal is er nu ook een nieuwe topschutter aller tijden. Lionel Messi scoorde gisteren 2 keer voor Argentinië. Dat waren zijn 17e en 18e goal ooit op WK's. 2 meer zijn dat er nu dan de vorige topschutter. Dat was de Duitser Miroslav Klose. Dit WK alleen al heeft hij 5 keer gescoord, Messi. En dat had nog meer kunnen zijn, want gisteren heeft hij een strafschop gemist. Maar mogelijk scoort hij er de komende dagen of weken wel nog.
2: Dag Frank, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Ja, op veel plaatsen is het aan het regenen, krijgen wij hierdoor in de Q-app. Wat is de situatie precies op dit moment?
3: Ja, inderdaad, in het westen van het land. Het is zo dat eigenlijk een felle regen- en onweerszone dat die ontstaan is boven Engeland. Die heeft heel de nacht kunnen overleven en die begint nu weer wat te activeren. Dus moeilijkheid is dat eigenlijk geen enkel weermodel dat geeft. Dus ik kan mij alleen maar baseren op radarbeelden en daar zie ik dat die toch wel heel makkelijk nog richting oostwaarts trekt. Dus met andere woorden, ja, vanaf het westen gaat het gewoon regenen. Er is ook kans op onweer, want het is echt wel een fel gebied dat eraan komt. De meeste felste onweersbuien die zijn sowieso voor ten zuiden van ons land, voor het noorden van Frankrijk. Maar wij gaan er dus ook mee te maken hebben. En als dat dan eenmaal begint op te lossen en ook gaat wegtrekken, ja, dan gaat dat weer volledig opklaren. En dan na de middag bijvoorbeeld, dan wordt het opnieuw zonnig en warm met temperatuur uiteindelijk van zo'n 32 graden.
2: Ja, en het crisiscentrum zou ook misschien code rood gaan afkondigen. Daarover gaan ze deze voormiddag samen zitten. Want wat brengen de komende dagen, Frank?
3: Ja, het zou misschien wel terecht zijn, hè, want temperaturen gaan echt wel de hoogte in. En dat zijn ongeziene waarden toch wel. Hè. Woensdag bijvoorbeeld, dus morgen gaan we richting 36 graden. Donderdag 36, 37 graden. Vrijdag 37, lokaal misschien zelfs 8 of 39 graden. Dus dat is bloedheet weer. Dat het toch wel aankomt. Dus met andere woorden, zij die airco hebben, dat zal goed zijn. Anderzijds toch altijd schaduw gaan opzoeken en een beetje proberen verkoeling ergens te vinden. Want ook in het weekend blijft het nog altijd warm zaterdag. 35 graden, zondag iets frisser. Heel raar klinkt dat hoor, want het wordt nog 31 graden.
0: Wauw, 31!
2: Dat al fris noemen.
0: Het is bij ons thuis, bij Dorothee en mij, het gaat niet meer. Wij hebben geen airco, nee, we krijgen het niet meer cool.
2: Dus ja, nee, het koelt inderdaad niet meer af.
0: Tot volgende week, maandag zeker zo. Hè. Het zal nog altijd warm zijn. Hè.
3: Ja, ik moet eerlijk toegeven, ik heb sinds een paar weken airco in de kamers. Ik kan het iedereen aanraden, want het is eigenlijk niet zo duur. En ja, wat een verschil en wat een zaligheid.
0: Bedankt Frank, je bent op tijd met je tip.
3: Voilà bij deze, maar dus misschien voor volgend jaar. Ja. Hè, als het dan nog eens warm wordt, dat je ergens in de winter die aankoopt.
2: Dat is het beste moment, hè, in de winter. Hè. Dan is er weinig vraag naar. Dus Frank, tot over een uurtje.
3: Ja, tot straks.
4: Het hele jaar door comfort in huis. Met een Daikin Airco. Daikin.
2: 5 files op onze snelwegen waar je meer dan een kwartier verliest. De langste file staat richting Gent op de E17 tussen Sint-Niklaas Centrum en Lokeren. 23 minuten erbij tellen. Richting Brussel op de E314 tussen Aarschot en Leuven ook 20 minuten extra. E40 tussen Haasrode en Bertum 20 minuten erbij tellen. Richting Antwerpen E17 tussen Haasdonk en Antwerpen West een kwartier extra. En op de Brusselse binnenring tussen Expo en Vilvoorde een kwartier extra.
5: De foute 728. Overzicht.
0: Ja, het gaat hier goed vooruit op nummer 570. De confetti is met The Sound of Sea.
2: 569, I Will Survive.
0: 568, Queen and Don't Stop Me Now.
6: Stop me now. I'm having such a good time. I'm having a ball.
2: 567, een heel zwoel liedje, Turn Me On.
0: Is goed voor de foute schuren van Jolien op de foute party.
2: Ja.
0: 566 Boys Town Gang.
7: You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you.
2: Op 565 dat andere liedje van Captain Hollywood Project.
0: More and More. En dan de mooie vormen van Bart van... Niet van Bart van Maat, de heuveltjes van Erika.
8: De heuveltjes van Erika. zijn een streling voor het oog.
2: Ja, en heel toepasselijk één plekje hoger. Een beetje respect. Aretha Franklin.
0: 562 was voor Astroline en Feel the Fire.
2: Met je ogen dicht zit je dat toch in dat draaiend ding op de kermis, zo, hè? De jungle speed, zo heet dat? De jungle trip. Zo.
0: Ik ga niet zo graag naar de kermis.
2: Maar dan zo horizontaal, zo cirkels, maar alleen zo, snap wat ik bedoel, hè?
0: Oh, overgeven gewoon.
2: 561 Billy Ocean.
0: Ja, en 60 plaatsen stijgen in de foute 728. Dat is blijkbaar niet zo moeilijk. Dat is gemakkelijk. Camille Spiesen staat klaar.
5: Dit is de foute 728. Welke foute hit is jouw nummer 1? Wordt het K3? Margriet Hermans?
9: Lekker blijven hangen.
5: Of Gigi D'Agostino? Stem nu op qmusic.be of in de Q-app. Nummer 560.
10: Mijn naam is

0: Shinobi.
1: Ja, Jens uit Ierichem stuurt een berichtje.
2: Dag Maarten en Dorotje. Ik bedoel Dorotje en Vincent. Hoi, de Maarten is ziek. Het is even voor te zeggen dat je alle twee goed bezig bent. En blijf zo verder doen, hè.
1: Bedankt, Camille.
3: Zou die ook goed Camille's pistas kunnen nadoen?
1: Nee, dat denk ik niet.
3: QDJ Jolien Roets, die kan dat heel goed, hè.
1: Ja?
3: Die kan dat echt heel goed. Okay. Ja. Je moet haar dat vanmiddag maar eens vragen. Ja, stuur haar een berichtje in de Q-app of zo. Tussen 1 en 4, dan zorgt zij voor de foute muziek samen met Joren Linsen.
1: We zijn één grote foute familie. Met nu de zussen June, Anita en Root Pointer in de lijst. Ja.

0: Echte avonturiers kennen ze al. De Echo Offroad sandalen. Verkrijgbaar in de Betere Schoen- en Outdoorzaak. Echo. Gemaakt om te wandelen.
1: Ricci, citroen met framboos. Bekend.

0: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
1: De Foute 728.
2: Proud
1: to be Fout.
3: Q Music.
1: Nummer 500.

0: van de favoriete films van Dorothee. Bridget Jones' Diary. Komt hij toch?
1: Is dat
0: Love Actually.
1: Love Actually.
0: Ja, ja, ook een van je favoriete films.
1: Maar ja, ik snap het wel. Het is het legendarische nummer waar Hugh Grant op danst. En die is ook legendarisch in Bridget Jones, natuurlijk.
2: De Foute 728.
1: Er zijn zo van die leuke cijferdingetjes die toeval zijn, maar zo gewoon plezant voor de mensen die bijvoorbeeld van Excel en orde houden. De derde keer K3. Hoor je nog voor 8 uur. Goed. Dat is toch plezant, hè? Het is de hit.

0: waarmee we Hanne, Marten en Julia leerden... Nee, sorry. Hanne, Marten en Klaasje leerden kennen, zo is het. Five staat 5 keer in de lijst.
1: Oh, dat is mooi. Goed gedaan allemaal.
0: 4 of 6 keer, dat zou toch belachelijk zijn? Ja. Je moet zeggen, dit is ja, de vierde...
1: De zesde keer, five.
0: Nozel toch. Ja. De derde van die 5 komt eraan. Eerst even naar ja, iemand die ook moet thuisblijven, zoals onze zieke Maarten Koen uit Gerardsbergen. Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij kan extra goed naar de foute 728 luisteren en extra veel. Wat is er gebeurd, Koen?
2: Ja, ik heb vorige week vrijdag mijn teen gebroken. Oei. Dus ik kan heel moeilijk stappen voor het moment.
0: En hoe heb je die gebroken?
2: Oh ja, ik zat vorige week vrijdag met mijn zoon in het zwembad. En ja, ik was een beetje wild aan toen, mijn zoon, en is op mijn teen gevallen.
0: Op je teen gevallen?
2: Ja. Het was een laag zwembadje. Dus.
1: Oh ja, dat zijn de risico's als het zo warm weer is. Hè. Dan begin je dingen te doen in het zwembad. Ja, dat is, ja.
0: Ja, en hoe is het met je zoon afgelopen? Heeft hij er iets aan overgehouden?
2: Nee. Die is perfect in orde. Okay. Die is perfect in orde.
0: Ja, maar en wat doe je normaal gezien? Wat doe je van werk, Koen?
2: Ik ben elektricien.
0: Ja.
2: Dus ja.
0: Dat
1: gaat moeilijk. Ja. Heb je airco binnen?
2: Ik heb airco binnen, ja.
1: Ah, goed.
0: Oh, wat is de temperatuur in je huis, Koen?
2: Een aangename 22 graden.
0: Oh, jongen, toch. Echt.
1: Dat is goed, hè. Een zoon op je teen laten vallen om niet te moeten gaan werken in deze hitte. Kijk.
0: Oh,
1: ja, gebroken teen thuis. Oh, zo erg.
0: Goed gespeeld, ja. Koen. Ja.
1: We zullen het tegen iemand zeggen, hoor. Je baas luistert niet mee.
0: Zullen wij doorgaan met de lijst? Wil jij misschien het volgende liedje aankondigen? Het is Five and Slam Dunk the Funk.
2: Ja, geen probleem. Met plezier.
1: Doe maar.
2: Hier is dan Five met Slam Dunk the Funk.
0: Dat had ik zelf niet beter gekund. Veel beterschap. Salut, hè.
2: Dankjewel.

0: 10.000 luchtballonnen. De meisjes van K3 staan na ABBA het vaakst in de Foute 728. 10 keer in totaal.
1: Dit is de Foute 728.
2: En vrijdag staat K3 ook op de Foute Party met Klaasje.
0: Oh, ik heb er zoveel zin in. In dat concert van K3 op de Foute Party, dat gaat fantastisch zijn. Dat
2: ja,
0: weet je nu al.
2: Ik denk dat ook. Ja, Marten is dus met de zwangerschapsrust. Hè, en Klaasje was al ingevallen bij de musical Door een Roosje. Maar nu treden ze dus ook ja, op met Klaasje erbij. Dat is dus ook wel een unieke samenstelling. Hè, die je na pakweg deze zomer ook waarschijnlijk niet meer of niet zo snel meer gaat zien.
0: Twee blondines bij K3. En ik vind het ook zo leuk dat ze Klaasje hebben gevraagd. En dat Klaasje ook heeft gezegd, ja nou, dat wil ik wel graag doen.
2: Ja, zo is het exact gegaan.
0: Zo is
2: ja.
0: het gegaan.
2: En ze doet dat ook echt goed. Hè, alsof ze nooit is weg geweest. Klaasje, ben heel blij dat ze even terug is.
0: Over een uurtje kan je tickets scoren voor de Foute Party met de Foute Quiz. Voor we naar het nieuws van 8 uur gaan, nog één foute hit. Dit is Maniac op nummer 556 in de Foute 728.

0: 1 over 8. Nee, 1 voor 8. Een heel erg goeiemorgen.
1: Straks bij Maarten en Dorothee.
2: Geen Maarten, wel heel veel sfeer, maar het een heeft niks met het ander te maken. Hè. Het is gewoon, die bestaan naast elkaar. Gert Verhulst is in de val gelokt door Jan Smit, de snoodaard. Oh. Het lijkt de synopsis van een aflevering Samson en Gert, maar het is echt gebeurd.
0: Jan Smit passeert voor de eerste keer in de foute 728 zometeen. En we kunnen ons Zuid-Afrikaans ook nog eens bovenhalen.
3: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
4: Met een zonneslag in het ziekenhuis in Madrid, vakantiepret wordt vakantiepech.
3: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
0: 8 uur, goedemorgen. Het nieuws krijgen van Delphine.
5: Goedemorgen. Het crisiscentrum komt samen over de hittegolf. Gisteren gebeurde dat al in spoed. Over een uur bespreken ze verder met het KMI en Volksgezondheid of er extra hittemaatregelen moeten komen. In afwachting kunnen we best te veel water drinken en waakzaam zijn voor kwetsbare groepen, zegt professor Tim Navrot.
6: Ouderen, de sterfte ligt gemiddeld tijdens hittegolven 5-10% hoger. Ook vroeggeboortes zien we meer op dergelijke dagen, 15% stijging. Ook jonge kinderen is een gevoelige groep, hart- en vaatpatiënten, slecht slapen. Voor mensen bijvoorbeeld met mentale gezondheid, kan dat ook een bijkomend risico zijn.
5: Door de hitte legt de NMBS tot en met vrijdag extra treinen in van en naar de kust. 4 heen en terug naar Oostende en Blankenbergen. Ook veel scholen nemen hittemaatregelen. In Etterbeek gaan de scholen 's namiddags dicht. In Gent vervangen de stadsscholen de lessen door andere activiteiten zoals waterspelletjes. 1 op de 5 werkende Vlamingen is mantelzorger en zorgt dus voor iemand uit zijn omgeving. Dat blijkt uit cijfers van Vlaams minister van Welzijn Carolien Genee. Zij wil die groepen beter ondersteunen omdat ze belangrijk zijn voor ons zorgsysteem. Zoals met het expertisepunt mantelzorg.
7: Zij zijn niet alleen een luisterend oor, maar delen ook expertise. Geven ook aan hoe dat je je mantelzorgstatuut en je werk meer kan combineren. Dus er is heel veel informatie beschikbaar, maar die komt niet altijd tot bij de mensen die in de praktijk mantelzorgers zijn. En dat willen we dus nog versterken.
5: Er is daar bijvoorbeeld een nieuwe infofiche voor verspreid. Er komen verschillende werkgroepen in de verdere vredesgesprekken tussen de VS en Iran over de oorlog in het Midden-Oosten. Dat heeft Iran zelf bekendgemaakt. Die werkgroepen focussen bijvoorbeeld op het Iraanse kernprogramma of op de sancties voor de beide landen. Dat vredesakkoord wordt de komende 2 maanden verder uitgewerkt. Sport op het WK voetbal won Algerije vanmorgen met 2-1 van Jordanië. Noorwegen won dan weer met 3-2 van Senegal en in dezelfde groep versloeg Frankrijk Irak met 3-0. Noorwegen en Frankrijk zijn daardoor nu zeker van de volgende ronde. Onze Rode Duivels die zoeken hun positieve vibes op dat WK. Na 2 keer gelijkspel in de groepsfase willen ze zaterdag echt winnen van Nieuw-Zeeland. Dat zei kapitein Jori Tielemans tijdens een persmoment vanmorgen.
8: Voetbal is unpredictable. Soms komen er zaken die je niet kan voorzien. En in deze omstandigheden moeten wij wel heel blij zijn met een kwalificatie, zeker. Als je op voorhand zegt, ja, wij willen 9 op 9, natuurlijk willen we dat. We willen heel makkelijk winnen ook, maar soms gebeurt dat ook niet.
5: Ze hebben intussen ook weer getraind. Jeremy Doku was er niet bij. Die komt vanavond terug vanuit Londen na de geboorte van zijn zoontje. En ook Joachim Seys deed niet mee. En nog op dat WK is er nu ook een nieuwe topschutter aller tijden. Lionel Messi scoorde gisteren 2 keer voor Argentinië. Dat waren zijn 17e en 18e goal ooit op WK's. 2 meer dan de vorige topschutter, de Duitser Miroslav Klose. Volop zon vandaag, maxima tot 33 graden. Morgen 36, donderdag 37 en vrijdag zelfs 38 graden.
0: Jawel!
2: 5 files op onze snelwegen waar je meer dan een kwartier verliest. De langste file staat op de Brusselse binnenring. Tussen Expo en Machelen moet je 25 minuten extra rekenen. Richting Brussel enige 10 tussen Zemst en Machelen 20 minuten extra. E314 tussen Aarschot en Wilselen-Dorp 20 minuten erbij tellen. Richting Antwerpen schuif je aan op de E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West 20 minuten erbij. En op de E313 tussen Massenover en Antwerpen-Oost ook een kwartier extra.
1: All systems go! De foute 728. Fireball. Maarten en Dorothee.
2: Ik geloof dat Maarten hierop ooit heeft gedanst op een schoolfeest. Zo is hij er toch een beetje bij vanochtend.
1: Want wij zijn proud to be fout.
9: 555.

0: De foute.
1: Moest geen mensen te copycat op.
0: 728.
2: Kijk met de play music.
0: Proud to be fout. Nummer 554.

0: Smit in de foute 728.
1: Jan Smit is natuurlijk een goede vriend van Gert Verhulst. Ze zijn onlangs nog samen op stap geweest, dat doen ze vaker. En Jan heeft Gert toen in de val gelokt. Dat hebben we gehoord in de podcast Fik en Gert.
2: Maar Jan is nogal gek van Sambuca.
3: Ja.
2: Een soort anijslikeur is dat eigenlijk. Hè?
3: Heel lekker in de koffie ook.
2: Ja, heel lekker. En dat, ja, elke keer stond er plotsklaps een glas Sambuca tussen al de rest. Tussen de wijn en dan nog eens een gin tonics. Elke keer stond er Sambuca bij. Als het glaasje voor de mijn neus staat, dan heb ik het heel lastig om eraf te blijven.
3: Ja.
2: Dus ja, ik heb dus heel de avond tussen de andere dranken door Sambuca gedronken. Ja, maar Jan bestelde dat altijd. Snoot.
3: En die lokte jou werkelijk in de val.
1: Maar ik kan... Dat is zelfs, soms heb je toch dingen die je zo niet kan bevatten. Ik heb dat bijvoorbeeld als ze zeggen bij Euromillions heeft iemand 175 miljoen gewonnen. Dan denk ik, dat snap ik niet. Als Gert die dranken opsomt, dan denk ik, ik snap het niet. Hoe je dat allemaal kan drinken op één avond.
0: En dat mag je zeker niet doen bij 33 graden. Dat
1: nee, ook niet. Maar, en ook ja, in de val gelokt. Het is nu ook niet dat Jan Smit eigenhandig zo die shots in Gert zijn mond heeft gegoten. Dus, allez. Ja.
4: Het is dinsdag 23 juni.
1: Maarten gaat er even uitzieken vandaag. Die was gisterenochtend eigenlijk al heel slecht aan het gaan. Al meer dan een week ook aan het sukkelen met dan die ontsteking onder die tand. Die tand is er nu wel uit, maar ja, je kan de tand wel uit de man halen, maar de...
0: Ai,
1: man,
0: hoe ga je dit nu
1: niet,
0: verder zeggen?
1: De man niet uit de tand? Niet meteen genezen. Ach, dat wilde ik eigenlijk zeggen. Dus ik krijg gezelschap vanochtend van mijn wederhelft en ons voorprogramma ook van de ochtendshow, Vincent van Geel.
0: Goedemorgen. Vandaag start het officiële deel van het staatsbezoek aan ons land van de Japanse keizer en keizerin. Heb je dat gezien, Elisabeth, die de keizer begroette? En Elisabeth is 25 koppen groter dan de Japanse keizer.
1: Ja, en zij moet ook buigen voor hen.
0: Ja.
1: Dus ja, zij moet echt...
0: Echt, maar serieus, diep door de knieën gaan. Japan is een belangrijke economische partner voor België. Meer dan 280 Japanse bedrijven zijn actief in ons land. Een drukke dag vandaag. Vanochtend een ceremonie op het Paleizenplein in Brussel. Ze gaan ook zwaaien van op het balkon van het stadhuis op de Grote Markt. En vanavond is er een staatsbanket in het kasteel van Laken.
1: Ja, ik passeerde daar vanochtend aan het Paleis van Laken en ik kijk altijd. Als ik passeer, kijk ik. Want ik denk dan altijd, misschien zie ik toevallig Philippe voor het raam staan. Dat is altijd mijn hoop, al die jaren al. En ik zag vanochtend heel veel licht branden. Dat is normaal gezien niet het geval. Dan is er nooit zoveel licht, want dus daar logeren ze ook. De Japanse keizer en keizerin worden daar wakker in een koninklijk bedje.
0: Door het uurverschil is de Japanse keizer gewoon al vroeg wakker.
1: Dat dacht ik ook. En dan slaat mijn fantasie al op hol. Hè. Dan denk ik van, oh, zou er misschien al iemand een koffietje aan het maken zijn? Of zouden die zo al denken, goh, we gaan al een eitje bakken? Of wordt de tafel al gedekt voor als iedereen wakker wordt?
0: Doet er mij een beetje aan denken. Dorothee is altijd heel erg gefascineerd geweest door het Koningshuis. En we waren een paar weken geleden aan de Koninklijke Serres in het kasteel van Laken. En Dorothee wilde een foto nemen van het kasteel. En toen kwam er een security guy en die zei, no.
1: Hey, maar dat was eigenlijk raar, want
0: heel kwaad, hè?
1: Langs voor mocht je wel een foto nemen. Maar ik wilde zo'n beetje schuin. Dacht ik, oh ja, cool, maar dat mocht
0: dan
1: niet.
0: Nee, want dan kan je binnenkijken. Dan kan je door het raam kijken.
1: Ja, maar ik kon vanochtend ook binnenkijken, want het licht was aan. Dus ja.
0: Ik hoop vooral dat er airco is in het paleis. Er is een uitzonderlijke hittegolf bezig in ons land met temperaturen tot 37. Vrijdag 38 graden. De kans is reëel dat code rood wordt afgekondigd. En daarover zit het crisiscentrum vanochtend samen. Ook in de zoo van Plankendaal en Antwerpen is het warm. De dieren krijgen daarom grote ijsblokken met bevroren eten erin. Ingevroren fruitsalade voor de apen. Bevroren vis voor de pinguïns. En een ijskoud stuk vlees voor de leeuwen. Lekker, hè? En alsof dat nog niet genoeg was. Disco Samba, nu op nummer 553 in de foute 700.

0: dit nummer. Ay caramba, Brazil. Op nummer 553, Two Man Sound en Disco Samba.
1: De Foute 728.
0: Toch een kleine opmerking. Wouter uit Brugge stuurt in de Q-app. Wat? Dorothee zei daarnet, Vinny het voorprogramma. Ik bekijk meer Maarten en Dorothee als afterparty van de Vinny.
2: Ah, ja. Dat de fans van vroeg vanochtend die lekker blijven hangen. Ja,
0: voor als je mij nog nooit gehoord hebt. Ik heb een programma elke ochtend tussen 4 en 6 nog voor de ochtendshow van Maarten en Dorothee.
2: En jij blijft dus ook lekker hangen omdat Maarten ziek is vandaag. Dus,
0: lekker blijven hangen.
2: Voilà, merci om ons uit de nood te helpen. Christine uit Menen die stuurt in de Q-app hier op dit moment hele dikke druppels aan het vallen. Het is blijkbaar vooral in het westen van het land, dat zei Weerman Frank daarnet, zo even een beetje regen. Oeh, wat verkoeling. En ondertussen beginnen mensen in de Q-app ook mee te fantaseren. Hè. We hadden het net over de Japanse keizer en keizerin die logeren op het paleis in Laken, waar ik vanochtend vroeg veel meer licht zag branden dan anders. Sebastien uit Brugge die stuurt, zou er een Japans toilet staan? Kwestie dat ze zich thuis voelen. Ja, of had Philippe dat al? He, je hebt toch heel veel mensen ondertussen in Vlaanderen die ook in de ban zijn van een Japans toilet.
0: Een koning moet op alles voorzien zijn, denk ik. Dan vraag ik me af, eet de Japanse keizer liever rijst of wil die graag onze stoofvleesfrit proeven?
2: Ja. Jong, zoveel vragen. Petra uit Houthulst, die heeft iemand on the inside. Haar dochter die moet vanavond op het paleis zijn, dus misschien heeft zij een beetje meer info en moeten we Petra even proberen bellen.
0: We bellen haar zo meteen.
3: Exotisch eten op reis, dat kan slecht vallen. Maar wij zijn er voor u. Ook als je op reis meer op het toilet zit dan op het strand.
4: Op het strand? Oh, nee, dat gaat niet. Oh.
3: Etias. Ontdek onze Assistance Family Verzekering op jaarbasis. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de bijstandsverzekering op etias.be.
5: Wallace, we hebben alles om morgen te vertrekken.
6: Ja, we hebben geen oplader, geen tablet, geen koptelefoon.
7: Ik wacht op de zolder, mijn schat.
6: Ja.
8: Wachten doe je op de vakantie, niet op de zolder. Bij Van den Borre geniet je elke dag van de laagste prijsgarantie. Want spot je het binnen de 30 dagen goedkoper, dan betalen we je het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
9: Lotto is op zoek naar stembanden. Stembanden om onze rode duivels mee naar de winst te schreeuwen.
10: We love you, Belgium!
9: En die ook schreeuwen als ze horen dat er 1 miljoen euro extra in de jackpot zit.
10: Jackpot, we love you!
11: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 6 miljoen 500.000 euro. Lotto.
10: Let's go!
11: Omdat het kan.
12: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
13: Bon, de Nico komt niet.
12: Zij die het vergeten.
13: Els, waar zei jij?
12: En zij die vergeten te annuleren.
13: Zeg, iemand een tom gehoord?
12: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
13: Ah, zalig.
12: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.

0: disney.be.
1: Go Yellow!
2: FX's The Bear is terug, exclusief op Disney+. Bereid je voor op het laatste seizoen.
3: This is how we keep this place alive.
4: This is The Bear.
2: De award-winnende serie FX's The Bear. Stream vanaf 26 juni exclusief op Disney+.
5: De Foute 728.
6: Proud
5: to be fout.
7: Q Music.
8: Nummer 552.

0: leukste aan dit nummer vind ik die... Zwet, want dat is natuurlijk wat we allemaal met z'n allen aan het doen zijn. Ja. Zweten. Oh.
1: Exact. Het is dinsdag 23 juni, dag 2 van de foute 728. En ook ja, dag, ik kan de tel niet meer bijhouden, van het staatsbezoek aan ons land van de Japanse keizer en keizerin. Maar eigenlijk begint vandaag pas het echte officiële deel van dat bezoek. Er is een ontmoeting met de premier, met Bart de Wever en zo. Een ceremonie op het Paleizenplein. En vanavond een groot officieel banket. Petra uit Hout. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Dorothee en Vinnie.
0: Hallo.
1: Ja, jouw dochter moet vanavond op het paleis zijn. Wat moet ze daar gaan doen?
2: Zij moeten met scholen van de Groene Poorten vertrekken. Zij zo dadelijk met de bus in Brugge naar het Koninklijk Paleis. En dan moeten ze twee keer het banket repeteren. Dan moeten ze hun omkleden, want ze moeten een bepaald soort kledij aandoen. En dan moeten ze ja, allemaal regels en etikettenles volgen, hoe dat ze de koning en de koningin moeten begroeten en hoe dat ze de Japanse ja, delegatie moeten begroeten. En dan een heleboel regeltjes en dingetjes dat ze dan de mensen moeten ja, van eten voorzien.
0: Ja, maar wat mij vooral interesseert, Petra, is weet jij wat er gegeten wordt vanavond?
2: Nee, mochten de kinderen ook niet weten tot de laatste minuut. Nee, ze mogen zelfs pas in de keuken een kwartier voordat ze moeten opdienen, mogen ze maar in de keuken aanwezig zijn.
1: Huh? En weet je hoe dat komt? Is dat iets met veiligheid of zo?
2: Nee, ja, veiligheid. En ze hebben ook blijkbaar waren er 15 pagina's met verschillende mensen die allergieën hebben en die dingen niet eten.
0: Ja, het is wel zo dat Japanners zijn ons zwaar eten vaak niet gewoon. Hè. Wij eten redelijk vet tegenover wat de Japanners eten. Dus dat is een beetje een risico voor de keizerlijke maagjes, denk ik.
2: Ja, inderdaad. En de vrouwelijke Japanse...
0: Ja, de keizerin.
2: Heel weinig. Ja,
1: oh, de vrouwelijke Japanse keizer, klopt ook. Ja, eet heel weinig.
2: Ja, eet heel weinig verschillende dingen. Ja, blijkbaar, haar papier was maar met 5 of 6 ingrediënten.
0: Oh, wauw. Dat is niet veel.
2: Ja, mijn dokter, ze vond het spannend. Maar ook, ze is zo... ik moet daar deze nacht... moet ik haar gaan halen, dus ik ben heel benieuwd. Want het is een hele lange dag. Het is al weg van 6 uur. En ze komt maar vanavond om 1 uur terug op school.
1: Petra, dus, ik hoor een hele fiere mama. Je mag morgen altijd laten weten hoe het geweest is. Fijne dag, hè.
2: Zal ik zeker doen. Dankjewel, hoor.

0: Crisiscentrum komt samen over de hitte.
1: Ja, over een half uurtje is er een vergadering met het crisiscentrum, maar ook Volksgezondheid, de regionale crisiscentra, het KMI is daarbij. Het wordt deze week dagenlang warmer dan 35 graden, dus bekijken ze of er vanuit de overheid extra hittemaatregelen moeten komen en welke dat dan zijn. Moeten scholen bijvoorbeeld vroeger sluiten, activiteiten geschrapt worden of zo? Er is ook sprake van dat code rood afgekondigd wordt. Daar worden dan specifieke maatregelen aan gekoppeld. Al zei het KMI mij wel zo pas nog dat het normaal enkel gebeurt bij 40 graden en dat geven de voorspellingen nu net niet. En pech dan voor wie de Panini WK-stickers verzamelt, want er zijn er te weinig blijkbaar. Het is zo'n succes dat ze bijna overal uitverkocht zijn en sommige krantenwinkels krijgen ze in ons land zelfs als een week niet meer geleverd. Volgens die krantenwinkels heeft Panini minder stickers verdeeld in ons land, omdat de vraag naar de WK's van 2014 veel lager lag dan vroeger. Maar nu zijn die stickers weer hip en nu moet je zelfs naar ruilbeurzen gaan om er weer aan te raken.
2: Dag Frank, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Tot en met vrijdag zullen er elke dag 8 extra treinen rijden naar de kust. Ik denk dat het wel de moeite kan zijn, mocht je vrij zijn, om daar wat te gaan afkoelen, hè?
3: Ja, ongetwijfeld natuurlijk. Het is niet dat het daar nu echt koud zal zijn, maar temperaturen liggen toch net altijd een fractie lager ten opzichte van het binnenland. En je hebt altijd natuurlijk water bij jou, dus waar je altijd kan afkoelen. Dus dat lijkt mij zeker een goede keuze. Ja,
2: Want vandaag is het begint regenachtig aan de kust, zeker, hè, vanochtend?
3: Ja, wel, het is zo dat eigenlijk een regen- en onweerszone boven Engeland, dat die normaal ging die verzwakken en verdwijnen op de weerkaarten. Wel, dat is niet het geval. Hè. Dus alle weermodellen zijn volledig fout. Dus moeten we het doen met wat het radarbeeld geeft en wat observaties geven. En dan zie ik inderdaad dat het aan het regenen is. Fel aan het regenen bij momenten, zelfs zeker in het westen van het land, met ook kans op nog onweer. En de verwachting is dat dat verder doortrekt richting het centrum van het land. Ook het oosten kan misschien nog wat regen krijgen in de loop van de ochtend. Het laatste natuurlijk, dat zal tegen de middag zijn. Denk ik zo wat. En uiteindelijk gaat het verdwijnen. Hè. Dus dan gaat de regen wegtrekken richting het zuiden. En dan wordt het opnieuw zonnig en warm, hè, met temperaturen van 32 graden. Ja, en dan vanaf morgen zijn we vertrokken voor onvoorziene hitte. Hè, met morgen temperaturen van 36 graden. Donderdag 36, 37 graden zelfs. Is mogelijk vrijdag mogelijk de warmste dag 37. Ik heb per plaatselijk 39 graden staan dat het kan worden. En dat worden zonovergoten dagen. Hè. Dus de schaduw gaan we zeker moeten opzoeken. Het weekend wordt het dan iets minder warm, zo moet ik het zeggen. Zaterdag 35 graden, zondag 31. Vooral zondag is de kans op een warmteonweersbui groot. Maar voor de rest blijft het toch grotendeels ook droog.
0: Ik weet nog, toen het heel erg warm begon te worden, zei Dorothee 30 of 35 graden, wat is het verschil? Maar als het 39 graden wordt...
2: Ja...
3: Ja, dat is gelijk dat je in een oven zit, hè. Zo simpel is het. Ja. Dus dat is echt warme lucht dat je inademt, hè. Ja, heel warme lucht.
0: Goed. We slaan ook ons wel door, hè, Frank.
3: Maar ja, tuurlijk. We gaan dat wel overleven, hè. Sowieso.
0: Dankjewel. Salukes, hè.
3: Ja, salut, ja.
2: Zes files op onze snelwegen waar je meer dan een kwartier verliest. De langste file staat op de Brusselse binnenring tussen Expo en Machelen. 25 minuten extra. Op de buitenring vanaf Mont-Saint-Jean 20 minuten erbij tellen. Richting Brussel schuif je aan op de enige 10 tussen Zemst en Machelen. 23 minuten extra. E40 tussen Haasrode en Sint-Stevens-Woluwe 20 minuten erbij tellen. Richting Antwerpen E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West 20 minuten extra. En op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost een kwartier erbij tellen.
4: Dorothee's Doordenker.
2: Een vriend die je laat lachen als je wil huilen, is goud waard.
4: De Foute 728. Overzicht.
0: Op 560, Camille Spiesers.
5: Het is niet moeilijk. Het is gemakkelijk.
2: Op 559, de Pointer Sisters.
0: Five staat 5 keer in de lijst op 558 met Slam Dunk the Funk.
2: En de derde keer K3 tot nu toe, 10.000 luchtballonnen op 557.
0: Op 556 Maniac.
2: Patta patta, één plekje hoger.
0: Jan Smit, als de morgen is gekomen, hij heeft weer verloren van de

0: Als je het nog niet aan het doen was, dan heeft de Inner Circle je wel laten zweten. Sweat.
1: En op 551 Toto.
0: En de nummer 550 is bij deze temperaturen heel herkenbaar voor heel veel mensen, denk ik.
2: Dit is de Foute 728. Welke foute hit is jouw nummer 1? Wordt het Samuel Welten? DJ Paul Elstak? Of Willy Sommers? Stem nu op qmusic.be of in de Q-app. Nummer 550.

0: Flanders Expo in Gent.
1: Als je wil meespelen, dan stuur je Proud to be Fout in de Q-app.
2: Barbecue-topper in promo gespot. Nu bij Colruyt. 35% korting op balletjesbrochetten.
3: 35% op balletjesbrochetten? Ideaal voor een familiebarbecue.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
4: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenore. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Score alle aanvuldeals bij Bol.
2: De Foute Party. Nu vrijdag in Flanders Expo Gent. Here we go.

nummer 549, Bronski Beat en Small Town Boy. Zometeen een foute hit van de artiest die de Lifetime Achievement Award heeft gekregen op de Mias dit jaar. Dus een icoon.

0: Goedemorgen.
1: Hallo, hallo, hallo.
2: Goedemorgen.
1: Zeg, hoe zit het met de foute kriebels en de foute vibes bij jou deze week, Jens?
0: Het begint daar al te komen.
1: Ah, oké, dat is goed. Je hebt nog even tijd, inderdaad. We zijn aan het aftellen naar de nummer 1 en vrijdagavond. Na de nummer 1, dan verhuizen we de boel naar Flanders Expo in Gent. Vorig jaar was je op vakantie, maar dit jaar kan je komen naar de foute party. Waarom heb je dan nog geen tickets?
0: We waren aan het afwachten voor de laatste moment. We wisten nog niet wat we gingen doen. En we dachten, ja, nu we toch tickets konden winnen, zeggen altijd eens proberen.
1: Als het maar gratis is, eigenlijk.
0: Ja, ja, ja, dat zeker.
3: Heel veel succes.
4: Allee, allee, speel mee. Dit is de Foute Quiz.
1: Van foute muziek zullen cryen at the discotheque als er geen foute muziek gedraaid wordt. Want die liefde is dieper dan de diepste zee. Ook Raymond zong over zijn liefde voor muziek. Welke Raymond? A. Van het groene bos of B. Van het groene woud? Wat is het foute antwoord, Jens?
0: A.
1: Dat is helemaal fout.
3: Helemaal fout. En yes. Dus jij wint 4 tickets voor de Foute Party vrijdagavond in Flanders Expo. Jens, proficiat. Naar welke artiest kijk je uit? Zeg K3. Ja, K3. Voilà.
1: En wat zou je graag eten?
0: Als het maar vettig is.
3: Heel goed, heel goed. Perfect antwoord. We zien je daar en over een uurtje spelen we opnieuw. Dag Jens, jojo.
0: Dankjewel.
4: Dat is Goed Fout. De Foute Quiz.

0: Ja, ze was ook te zien in het 10e seizoen van The Voice van Vlaanderen. Als we alle ex-coaches er nog iets bij kwamen. En toen bleef ze Maarten en mij ook het rescue team noemen.
1: Zo
0: dan
1: mooi.
0: Zei ze, allee, die van het rescue team moeten komen.
1: Ja. Veel betere naam eigenlijk.
0: Dan de comeback team. Stage.
1: Zeker. The King of Rock'n'Roll staat klaar. Schelden mag niet, maar als het de naam van één van de artiesten in de foutjes 728 is, dan kan ik niet anders.

0: Kelly uit Geefbed zegt I love Elvis. Ja, wij allemaal. Hè. Hoe doet Jazz uit New Girl dat ook weer als ze Elvis nadoet?
1: Maar Elvis, dan weet ik niet. Ja.
2: Hey mama.
1: Ja, hey mama. Zo, dat. Ja. Maar ja, nu ben ik eigenlijk Jazz aan het nadoen die Elvis Presley nadoet. Dus ja. Kijk gewoon zelf naar New Girl.
0: 546, Suspicious Minds.
3: Straks bij Maarten en Dorothy. Verdubbel je loon in 60 seconden.
1: Ja, deze week bij Q is eigenlijk een beetje de essentie van dit spel. Je kan meer krijgen, maar we pakken nooit iets af.
0: Ah, ja.
1: Je kan meer foute muziek krijgen de hele week bij Q, maar verdubbel je loon in 60 seconden loopt ondertussen ook gewoon door. Vandaag waagt Mathieu uit Stekenen zijn kans. Hij is ambtenaar bij de dienst Burgerzaken in Sint-Niklaas. Dus je moet bij hem zijn voor bijvoorbeeld je nieuwe identiteitskaart en zo. We zijn benieuwd hoeveel hij verdient en of hij deze maand misschien iets meer krijgt.
3: Verdubbel je loon in 60 seconden. Straks om 9:30.

0: Het hele jaar door comfort in huis. Met een Daikin airco. Daikin.
1: Zomerpretpret met de zomerpas van De Lijn. Je betaalt één maand en reist één maand gratis onbeperkt met bus of tram. Dat is twee maanden zoveel zomerpretpret dat je er een hele winter na pretpret aan overhoudt. Koop voor 16 juli als nieuwe abonnee je 1 plus 1 maand gratis zomerpas in De Lijnwinkel of op delijn.be. De Lijn, beweeg mee.
2: Sluit deze zomer bij Van Mossel een private lease contract af en krijg twee Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit, voor iedereen.
3: 9 uur, goedemorgen. Het nieuws krijg je van Delphine.
4: Goedemorgen. Het crisiscentrum zit samen over de hittegolf. Gisteren was er al een spoedvergadering. Vandaag wordt er verder gekeken met Volksgezondheid en het KMI of er extra hittemaatregelen moeten komen. KMI-weerman David Deenouw zit bij dat overleg.
5: Dat begint heel vaak met een weerbriefing. En dan gaan de specialisten daarmee aan de slag om de impact te bepalen. Dus code rood is vooral bij hittepieken van 40 graden of meer. Met de huidige voorspellingen komen we aan 8,39. Maar er staat ook in de uitleg over de waarschuwing van het KMI dat we kunnen afwijken als er ook verzwarende elementen zijn.
4: In Antwerpen is gisteravond iemand van 19 gewond geraakt bij een steekpartij in het Rivierenhofpark. De politie pakte 8 verdachten op, onder hen 2 minderjarigen. Ze onderzoekt nog wat er precies gebeurd is. Er komen verschillende werkgroepen in de verdere vredesgesprekken tussen de VS en Iran over de oorlog in het Midden-Oosten. Dat heeft Iran zelf bekendgemaakt. Die werkgroepen focussen bijvoorbeeld op het Iraanse kernprogramma of op sancties voor de beide landen. En de panini-hype is veel groter dit jaar dan verwacht, want er zijn veel te weinig van die WK-stickers. In veel krantenwinkels zijn ze al uitverkocht. Volgens hen heeft verdeler Panini minder stickers voorzien voor ons land, omdat de interesse bij de vorige WK's alleen maar minder werd. Volop zon dus vandaag en heet, maximaal tot 33 graden. Morgen tot 36 graden, donderdag 37 en vrijdag zelfs 38 graden.
6: Panini-stickers zijn toch eigenlijk een beetje zoals die kaas van Steffi Merci, hè? Zo schaarste creëren en dan de hype groter maken.
7: Ja,
6: en de prijzen opdrijven. Ja, hè, toch, inderdaad, prijzen opdrijven. Dat zijn de goede commercianten, hè? Die weten hoe het spel werkt. Zet files op onze snelwegen waar je meer dan een kwartier verliest. De langste file staat op de Brusselse binnenring tussen Expo en Machelen. 25 minuten extra rekenen daar richting Antwerpen E17 tussen Haasdonk en Antwerpen West. 20 minuten extra. E313 tussen Massenhoven en Antwerpen Oost. Daar moet je ook 20 minuten erbij tellen. Richting Brussel dan op de E19 tussen Zemst en Machelen. 20 minuten erbij tellen. E40 tussen Bertum en Sint-Stevens-Woluwe. Een kwartier extra. En dan nog richting Gent op de E17 tussen Waasmunster en Beervelde. Ook een kwartier extra.
3: Rond deze tijd ben je foute hits gewoon op de radio. Maar ook na 10 uur gaat de foute 728 verder. Met nu Eddie Wally. Je hoeft

0: tien over negen, Ride on Time, Black Box.
1: Maarten, die ziekte een dagje uit. Wij hopen dat hij morgen beter is, maar ik vond het ook heel gezellig met jou vanochtend.
0: Ah, dankjewel, ik vond het ook insgelijks.
1: Dus bedankt om wat langer te blijven plakken na 6 uur. Ik denk wel dat ik deze namiddag zo even op mijn eigen gaan moeten zijn.
0: Ja, nee, ik ook wel. Ik ga even zwemmen of zo, iets anders doen.
2: De Foute 728.
0: Ja, dat zijn de leukste weken van juni, vind ik, als een WK hand in hand gaat met de Foute 728.
1: Dat valt vaker samen, hè, maar dan heb je zo twee vibes die elkaar eigenlijk alleen maar versterken.
0: En als die hitte er nog eens bij komt, is het helemaal goed voor mij. En op het hete WK voetbal heeft Lionel Messi opnieuw een record beet. Hij heeft tegen Oostenrijk op het WK 2 keer gescoord.
3: Oh, Lautaro Martinez. Hij had hem nogthans gezien. Almada laat lopen, Messi! Yo! Lionel Messi in de Barça-mal. Zo hebben we hem honderden goals zien maken. Argentinië scoort voor de 4e keer dit WK. 4e keer Lionel Messi. Messi komt naar zijn binnenkant, levert hem perfect af. Maar echt perfect. Alvarez, een tik te veel nodig. Paredes denkt, oh, die kleine moet scoren. Messi! Nee. En nog eens. En nu ja, Lionel Messi. Argentinië 2-0 voor.
0: Ja, de kleine. Bleef ook 2-0. Trouwens, daarmee heeft Messi zijn 17e goal gescoord op een WK. En dat maakt van hem de nieuwe recordhouder.
1: Ook in de story zijn ze vandaag proud to be fout. Het is een groot interview met een van onze favoriete foute artiesten, met Willy Sommers. En hij heeft het onder andere over zijn grootste hit. Het staat 20 jaar dit jaar.
0: Niet van 20 jaar.
1: Ja, een bijzondere verjaardag. Het kan ook nog op 1 belanden in de Foute 728. Je kan nog stemmen, hè. Voor jouw foute favoriet in de top 10. 7 Anjers, 7 Rozen. Dat vindt Willy zelf zijn grootste hit.
0: Echt?
4: 7 Anjers, 7 Rozen.
0: Ik snap het wel. Een bruidsboeket voor jou.
4: Een bruidsboeket voor jou.
0: Dat was een liedje. Wij zongen dat vroeger in de kleuterklas of in de lagere school, maar dat, met een vunzige tekst. Maar kan er niet meer opkomen. Moet even over nadenken.
1: Ja, en even laten bezinken en vergeten dan. Maar het is ook een nummer 1 hit geweest in Spanje. Dus het is Willy in het Spaans, omdat het daar zo'n hit was.
4: En mi sueño te robé.
0: Oh, ik vind het heerlijk, hè? Een heerlijk zuiden.
1: Dus vandaar snap ik wel dat dat voor zijn gevoel de grootste hit is, als je daarmee ook in Spanje kan scoren.
0: De favoriete foute hit van Aster en Zemana komt eraan. En ondertussen zijn we ook aan het aftellen naar vrijdagavond. En dan staat Belle Perez na een lange periode opnieuw op het podium op de

0: Hey, ik ben Astrid Zahimana en mijn favoriete foute hit is Give Me All Your Lovin' van ZZ Top, omdat er weinig betere riffjes zijn om een nummer mee te beginnen dan hier.
1: Nummer 541.

0: Give Me All Your Love en de favoriete foute hit van Astrid en Zemana op nummer 541. Voor we verder gaan met de lijst, even achterom kijken.
1: De foute 728. Overzicht.
0: 550 Laurent Wolff. I don't wanna work today, maybe I just wanna
2: stay. Just take it easy cause there's no stress. Op 549 Small Town Boy.
0: Eentje hoger, Axel Red.
2: Een disco bitch op 547.
0: The King of Rock and Roll, Elvis Presley en Suspicious Minds op nummer 546.
2: En er zitten ook wel wat trompetjes in de nummer 545. Ja, nu niet hier, maar ja, trompetta. Willy William.
0: Oh, een Vlaamse held, hè. Eddie Wally en Cherie op 544.

0: 43 Black Box.
1: Het is de Vlaamse Jennifer Lopez, Bella Perez.
0: Mooi gezicht.
1: Het is iets van mij, iemand stuurde het in de QR.
0: Ja, maar dat is zeker wel. En op 541 is Dizzy top.
1: Als je nooit heel erg vroeg wakker bent, ik ben Vincent van Geel. Je hoort me normaal gezien nooit op dit uur, maar Maarten is ziek thuis en ik hou Dorothee gezelschap. En Dorothee is mijn lief, wij wonen samen.
0: Dat is veel info.
1: Ja, maar ik zal even nog meer info...
0: Het is echt een soort van biografie over Vincent van Geel.
1: Ja, ik wil graag even iets delen over mezelf, ja? Om elkaar beter te leren kennen. Ik was 11 jaar in het jaar 1998. En ik zit in de zetel in de woonkamer bij mijn ouders en ik kijk naar de muziekdoos. En op het podium van de muziekdoos, dat werd opgenomen in de Carré in Willebroek, denk ik.
0: Ja,
1: op het podium, stripfiguren. Ja. En ik was helemaal verkocht. En die stripfiguren, dat waren de cartoons. Nu in de Foute 728.
2: Dit is de Foute 728.

0: Het Q Beach House.
1: Q Beach House.
0: Staat klaar voor een hete zomer. De wind in je haren, het zand tussen je tenen en live muziek op het strand van Oostende.
1: En ik zal er ook bij zijn.
0: Kom zaterdag naar de officiële opening met Camille live op het strand. Het nieuwe Q Beach House. Daar wil je geen seconde van missen.
1: Ik zie jullie daar. Q.
0: Check wat je kan beleven op qmusic.be of in de Q-app.
1: Maximum summer. Q.
2: Music.
3: Een zomer vol liefde. Dat kan tellen.
4: Wilt jij met mij een meloen delen?
5: Ola. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloup meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen. Want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
6: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
7: Sterretje of barst in je auto eruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
8: Info en voorwaarden op carglass.be.
9: Hoogstraten aardbeien.
10: Hoogstraten.
11: Na 140 jaar innoveren gaat Mercedes-Benz 140 uur tracteren. Zo geniet u van aantrekkelijke voordelen en 3 jaar onderhoud op een selectie modellen. Actie geldig tot en met 27 juni. Info en voorwaarden bij een erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
12: Goedemorgen, het is 9:30 en er staan 6 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste file op dit moment staat richting Brussel op de enige 10. Tussen Zemst en Machelen moet je 20 minuten extra rekenen. E40 tussen Bertem en Sint-Stevens-Woluwe 10 minuten erbij tellen. Richting Antwerpen gaat het traag op de E313. Tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost 20 minuten extra. A12 tussen Aartselaar en Wilrijk ook 10 minuten erbij tellen. E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West. Daar moet je 10 minuten extra rekenen. En dan nog een file op de Brusselse binnenring tussen Expo en Vilvoorde, 12 minuten extra.
0: 10 vragen, 60 seconden. Verdubbel je loon.
13: Goedemorgen, dag Mathieu uit Stekenen.
14: Ja, goedemorgen, dag Vincent en Dorothy.
12: Hallo.
13: Wat doe je van werk, Mathieu?
14: Wel, ik werk bij de dienst burgerzaken van de stad Sint-Niklaas.
13: Wat houdt dat concreet in?
14: Wel, god, dat in eigenlijk dat burgers bij ons komen en ze komen voor een nieuwe identiteitskaart, een rijbewijs, een reispas. Ze komen ook voor te verhuizen, dus dat verwerken wij eigenlijk allemaal.
12: En hoe werkt het bij jullie in Sint-Niklaas? Is het, mag je met een pasfoto komen voor je identiteitskaart of neem jij die foto?
14: Wij nemen die foto's al zelf, ja.
12: Dat was,
14: en dat werkt heel goed, dat systeem. Dus voilà.
12: Onlangs was het in Brussel bij mij ook, want ik moest ook een nieuwe foto laten nemen voor mijn identiteitskaart. En die eerste was echt heel lelijk. En die vrouw zei, ja, maar je mag nog eens. Die zei, ik ben zelf 7 keer heb ik een nieuwe foto genomen.
14: Okay.
12: En ik dacht, dat ga ik die vrouw niet aan doen. Dus de tweede lelijke heb ik dan gewoon genomen.
13: Ja, maar je kwam daarmee thuis en het was drama, drama, drama. Want de foto die er nu op staat is nog altijd niet goed, hè?
12: Nee, het is lelijk. Maar ja, Mathieu, wat vind jij voor jezelf? Hè? Behapbaar. Wanneer word je gefrustreerd als iemand blijft om een nieuwe foto vragen?
14: Goh, ik ben nogal een geduldige persoon. Dus ik wil wel natuurlijk dat de mensen ook er goed op staan natuurlijk. Maar ja, ik heb natuurlijk ook niet zo heel veel tijd voor een product aan te vragen. Maar ja, ik laat hem meestal wel eens zien aan de mensen. En dan, als ze dan akkoord zijn, dan vragen we hem aan de kaart.
13: Je bent goed in je job. Ik hoor het. Hoeveel verdien je daar elke maand netto mee?
14: Dat is 2284,41.
12: Mathieu, als je onze 10 vragen juist beantwoordt, verdubbelen wij je maandloon. Je mag 1 keer passen per vraag. Die krijg je dan op het einde, een tweede en een laatste keer. En bij een fout antwoord dan is het afgelopen. Ben je er klaar voor?
14: Ja, zeker en vast.
13: Oké, ik ga aftellen. 3, 2, 1, start.
12: Wat is de voornaam van de vrouw van oud-keeper Jean-Marie Pfaff?
14: Carmen.
12: Aan het WK van welke fitnessrace nam Wart Lemmelijn deel in Zweden?
14: Irox.
12: Voor welk chemisch element staat Fe in de tabel van Mendeleev?
14: Pas.
12: Wat is de nationaliteit van de schilder René Magritte?
14: Belg.
12: Welk merk auto heeft de vrouw die Samuel Welte bezingt in Echte Liefde is te koop?
14: Pas.
12: In welke film speelt Ryan Gosling de hoofdrol, The Shining of The Notebook?
14: The Notebook.
12: Op welk social media platform kon je Farmville spelen?
14: Pas.
12: Hoeveel klinkers zitten in het woord fout?
14: 2.
12: Van welke Italiaanse stad zijn Malpensa, Linate en Bergamo 3 luchthavens?
14: Pas.
12: Welke saus doe je naast ketchup op een standaard curryworst speciaal?
14: Mayonaise.
12: Voor welk chemisch element staat Fe in de tabel van Mendeleev?
14: IJzer.
13: Het is gedaan, ja.
12: IJzer is juist, maar helaas buiten de tijd, buiten de 60 seconden.
14: Ja.
12: Oh, ik hoor daar ook een beetje teleurstelling op de achtergrond.
14: Ja, ja, er is inderdaad wel wat teleurstelling. Onze dag gaat een beetje om zeep zijn.
12: Oei. Oei. Maar je gaat een onnozel spelletje de dag toch niet laten verpesten?
14: Nee. We gaan er terug voor gaan meteen. Maar ja, het is natuurlijk even de eerste ontgoocheling.
13: Dat is waar. Kunnen we het goed maken met de foute 728 vandaag, Mathieu?
14: Ja, fantastisch. Daar gaan we zeker verder naar luisteren.
12: Ah, dat is keigoed. Wie weet passeert dan ook nog wel Echte Liefde is te koop. Ze heeft een Maserati, dat is de tekst daaruit. Ja. Farmville kon je op Facebook spelen en de drie luchthavens die liggen in Milaan. En je hebt 6 juiste antwoorden binnen de tijd gegeven. Dus €60 misschien leuk voor een terrasje met de collega's daar, Mathieu.
14: Ah ja, voilà. Ja, die zijn direct akkoord.
12: Ah, en dan is het weer helemaal goed. Salut, hè.
14: Ja, super. Goed, bedankt.
13: Hè.
0: Dit is de Foute 728. Welke foute hit is jouw nummer 1? Wordt het Wim Soetaar?
2: We gaan dansen in de zon. Baila,
0: baila, baila, baila. Even serieus. Baila, baila, baila. Of X-Session. Stem nu op qmusic.be of in de Q-app. Nummer 538.

0: dag 2 van de foute 728 bij Leven en Welzijn tellen Maarten en ik vrijdag de hele dag af naar de nummer 1 met Nadine, de foute party in Gent.
1: En we hebben jou er heel graag bij. We spelen over een paar minuten de foute quiz.
0: Jij geeft het foute antwoord en de 4 tickets zijn binnen. Stuur Proud to be Fout in de Q-app als je graag wil meedoen.
1: Eerst de sexy lady van Shaggy, na sexy lady Irene Cara.

0: sexy lady van Shaggy. En nu gaat hij nog lachen, hè. Op nummer 535 in de fouten, 728. En natuurlijk ook een nummer voor Dorothee, sexy lady.
1: Ja, het is goed dat je met mijn bijzit bent, want anders... Ager is niet ver.
0: Zometeen het lijflied voor alle vrachtwagenchauffeurs.
2: Dames en heren, hier is ze dan. De vrouw op wie we al 5 minuten zitten te wachten. Geef haar een daverend applaus.
3: Thais uit Kortrijk.
1: Hallo.
4: Hallo.
1: Je hebt een weekje vrij, want maandag studeer je af als verpleegkundige. Nu al proficiat.
4: Dank u wel.
1: Wat zijn de plannen dan nog voor deze vrije week? Wat ga je vandaag doen bijvoorbeeld?
4: Vandaag ga ik met een Vespa rondtrekken in Henk.
1: Oh, oké. Okay. En, ja. en gewoon daar een beetje rondrijden, een beetje sightseeing doen?
4: Ja, het zijn uitgestippelde routes die de mensen hebben voorzien.
0: Goh, ik ben ooit onderuit gegaan met een Vespa.
1: Ja, maar dan moet je
0: een beetje
1: niet
0: schrik van gepakt.
1: Zeggen de ochtend dat Thais het straks
0: sorry,
1: gaat doen.
0: Thais, sorry. Heb je ooit al op een Vespa gereden, Thais?
4: Ja, dat toch wel.
0: Ah,
4: ja.
0: Oké, maar dan is er geen probleem. Nee, bij mij was dat de eerste keer onderuit gegaan en nooit meer opnieuw. Nee,
1: dat verklaart wel veel natuurlijk. Heb je vrijdagavond nog een gaatje in jouw vrije week?
4: Goh, ik dank het wel. Dat zou misschien wel de eerste keer kunnen zijn dat ik naar de foto party kan gaan.
0: Oh, heel fijn, maar dan gaan we beginnen spelen, hè?
2: Allee, allee, speel mee. Dit is de Foute Quiz.
1: De fans van Foute Muziek die luisteren een heel jaar door naar de Foute Radio. Liefst van al drijvend op een luchtmatras op het water. Ook Bart Kael is een echte waterrat. Maar wat hij niet zo goed kan, is zeilen. Wat gebeurde er met Bart toen hij voor het eerst het water opging? A. Dan sloeg die een flater. Of B. Dan viel die in het water. Wat is het foute antwoord?
4: Oh, ik denk B.
1: Dat is helemaal fout.
0: Goed, jij wint 4 tickets voor de Foute Party vrijdagavond in Flanders Expo. En het wordt jouw eerste keer, Thais. Leuk, hè?
4: Ja, klopt.
1: Ja?
4: Ja.
1: Dat vind ik heel intiem allemaal. Maar heb je ook zin om naar de Foute Party te komen? verkleed je.
4: Ja, hoor.
1: Je wil niet de enige zijn die daaruit de toon valt. Zeker niet bij een eerste keer. Zorg eruit dat je eruit ziet alsof je weet wat je aan het doen bent.
4: Mm-hmm. Ik weet het eigenlijk nog niet wat ik ga doen. Nee, het komt heel verrassend uit de hoek. Ja.
1: Oh,
0: nog 4 dagen om erover na te denken. We zien je daar, Thais. Salukes, hè.
4: Oké, dank u.
0: Over een uurtje maak je opnieuw kans op tickets. En Ulrik en Matthias komen eraan.
2: Dat is goed fout. De Foute Quiz.

0: exclusief op Disney+. Bereid je voor op het laatste seizoen.
1: This is how we keep this place alive.
2: This is the bear.
0: De award-winnende serie FX's The Bear. Stream vanaf 26 juni exclusief op Disney+.
3: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang topdeals. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een

0: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Shop nu op amazon.com.be.
1: Ritchie, citroen met framboos.
2: Ritchie, Belgische limonade.
3: Altijd verfrissen.
4: Ritchie.
5: Ruby Red Tomaten van Bellorta. De smaak van hier om samen van te genieten.
6: Bellorta, Bellorta, verbonden door smaak.
7: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
8: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
7: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
8: Ja, blijf gaan.
7: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
9: Annulering door herexamens. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
10: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
11: Goedemorgen, nieuws van 10 krijg je van Delphi.
12: Goedemorgen. Het crisiscentrum bespreekt mogelijke hittemaatregelen. Het zit samen met onder meer Volksgezondheid en het KMI, omdat de temperaturen dagenlang boven 35 graden blijven. Mogelijk gaan we naar code rood, zegt KMI-weerman David Deenau. Hij zit bij dat overleg.
13: Code rood is vooral bij hittepieken van 40 graden of meer. Met de huidige voorspellingen komen we aan 8,39. Maar er staat ook in de uitleg over de waarschuwing van het KMI dat we kunnen afwijken van de strikt meteorologische criteria als er ook verzwarende elementen zijn, zoals bijvoorbeeld hoge minimumtemperaturen of andere.
12: Voorlopig is code oranje afgekondigd vanaf morgenmiddag. Jongeren die vaak frisdrank drinken, hebben later meer kans op een hoge bloeddruk. Dat blijkt uit een studie in de Standaard. Het gaat dan over 2 of meer gesuikerde dranken, ook fruitsappen, per dag als je tussen 9 en 16 jaar bent. Dat resulteert als volwassenen in dubbel zoveel kans op een verhoogde bloeddruk. En het is vandaag exact 10 jaar geleden dat de Britten tijdens een referendum kozen voor de Brexit. 52% van de Britse kiezers kozen ervoor om de EU te verlaten, maar 10 jaar later heeft dat eigenlijk weinig opgeleverd, zegt professor Europese politiek Hendrik Vos.
14: Ze zeiden van, we gaan weer baas worden over ons eigen land. Dat betekent dat we meer geld zullen hebben om in de gezondheidszorg te steken. We gaan migratie aanpakken. Maar in de praktijk zie je dat het leven duurder is geworden, dat de handel veel stroever loopt.
12: En ook politiek loopt het sindsdien stroef. Gisteren stapte de 6e premier op sinds de Brexit. Volop zon vandaag, maximaal tot 33 graden, morgen 36, donderdag 37 en vrijdag zelfs 38 graden.
15: Pew!
12: En op dit moment staan er 7 files op onze snelwegen van 5 minuten of meer. Op de A12 in de richting van Antwerpen moet je aanschuiven tussen Aartselaar en Wilrijk, 11 minuten extra. En op de E17 tussen Kruibeke en Antwerpen-West, 8 minuten. Richting Brussel op de E19 tussen Zemst en Machelen verlies je 9 minuten. Op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Sint en Linkeroever en Antwerpen-West is het 8 minuten langer. Richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne ook 8 minuten. Brusselse binnenring dan nog tussen Groot-Bijgaarde en Jette 6 minuten. En tussen Strombeek, Bever en Vilvoorde Koningslo 5. Sta je dan toch nog ergens anders aan te schuiven, dan verlies je op dit moment minder dan 5 minuten.
16: All systems go!
17: De foute 728.
18: Fireball.
17: En Ulrike.
11: Corona is iets wat we niet graag horen, behalve in de foute 728. Naar Richard Marx.
19: To be 532.

0: The Rhythm of the Night van Corona. This is the rhythm of the night. Staat dit jaar op 531. Ja, corona doet ons altijd denken aan die vreselijke periode van 6 jaar geleden ondertussen. Maar het is ook een biermerk, gelukkig, en een foute groep.
1: Inderdaad, dit is al dag 2 van de foute 728. Jouw opdracht, dat is gewoon zo vaak mogelijk luisteren. Want voor je het weet gaat het alweer vrijdag zijn. En dan ga je spijt hebben dat het alweer klaar is.
0: Zeker, deze 10 nummers hebben we net gehad.
2: De foute 728. Overzicht.
0: 540 cartoons en Duda.
3: Everybody sing the song.
1: Op 539 Jimmy Cliff en Reggae Night.
0: Van het ene uiterste in het andere 538 La Bouche en Be My Lover.
1: Geen foute 728 zonder Get Ready. Op 537 met Samen.
0: Wij blijven samen. Op een mooie afscheid. Wij blijven samen. 536, een goede portie fame.
1: 535 is dit jaar voor Shaggy met Hey Sexy Lady.
4: Hey Sexy Lady.
0: Feestje daarnet op 534 met Henk Wijngaard en met de vlam in de pijp.
5: De vlam in de pijp, scheur ik door de Brennerpas.
1: 533 is voor Tokyo Ghetto Pussy met Everybody on the Floor.
0: Jouw klemtonen, Rurike.
1: Wat dan?
0: Was vooral op Pussy.
1: Oh, dat was per ongeluk.
0: Ja. 532, daarmee zijn wij gestart vandaag. Richard Marx en het prachtige Right Here Waiting.
1: Ja, Leentje stuurde daarover zo mooi. Het zou eeuwig moeten blijven duren, deze lijst. 531, Corona, The Rhythm of the Night.
3: This is the rhythm of the night.
1: Nu gaan we de vuile was buiten hangen.
0: Vuil is het zeker.
1: Heel dubbelzinnige tekst, maar ik weet niet of dat veel mensen dat echt doorhebben.
0: Op 530, kleine wasjes, grote wasjes, stop ze in jouw wasmachine.
2: De foute 7.

0: buren zijn niet blij. Ah, Joy, daar moet je je deze week iets van aantrekken, girl.
1: Brengen, spoelen, juggelen.
0: Laat ze maar draaien, die wasmachine.
2: Dat is zo dubbelzinnig. Mensen gaan dat niet door, hoor.
0: Ja, het is waar. Ja. Het gaat over een soort van nattigheid natuurlijk. Ook wat nattigheid in West-Vlaanderen. Daar is het aan het regenen op dit moment.
2: Zalig, heerlijke verkoeling. Qua dat dat hier ook was. Werner uit Hombeek die stuurt dan weer dat het veel te snel voorbij gaat. Dit is de beste week van het jaar. Werner, ik zou willen aanraden, dat is iets dat ik onlangs heb gelezen ook zelf, dat je echt jezelf moet trainen op in het nu proberen te leven. Dus nog niet denken aan morgen.
0: Ja, zo echt in het moment.
2: Ja, niet denken in het verleden, maar gewoon... Dit is het enige wat we nu hebben en we moeten daar nu van genieten.
0: Ja, oké. Okay. Amai, zo wijze woorden, Ulrike.
2: Af en toe komt er een keer iets verstandig uit.
0: Ik ben niet gewoon van u.
3: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel, just?
4: Ah, wel, ik zat eens op zoek.
3: Nee, niet doen. Nee, hé, de seconddata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
4: Sst. Hey, Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà. Hotel is 2 straten verder.
3: Nou, oh, top hè, die Kate.
5: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
6: Rijvers, het meest verrassende festival van Vlaanderen. Met onder meer Clouseau, Pommelien Thijs, Bankzitters, Bazaar, Suzanne en Freek, Young Yellow en de jeugd van tegenwoordig. Rijvers, in Lievegem tussen Gent en Brugge, 13 tot en met 16 augustus. Koop je tickets nu via rijvers.be.
7: Wat ik nu ga vertellen, heb ik van heel mijn leven nooit aan iemand anders verteld.
8: We kennen Anna als het kloppende, warme hart van familie Van den Bossen. Maar de bomma verbergt al sinds de Tweede Wereldoorlog een duister geheim.
9: Ja, ik heb toch niks meer te verliezen nu.
10: Oppakken!
8: We reizen terug in de tijd naar de rauwe waarheid van 1944. De finale week van Familie. Van maandag tot vrijdag bij VTM en op VTM Go.

0: alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Lotto is op zoek naar stembanden. Stembanden om onze rode duivels mee naar de winst te schreeuwen. We love you, Belgium. En die ook schreeuwen als ze horen dat er 1 miljoen euro extra in de jackpot zit. Jackpot, we love you. Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 6 miljoen 500.000 euro. Lotto. Omdat het kan.
2: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met de streamingdienst naar keuze cadeau.
3: Amai, dat is internetjes.
2: Info op telenet.be.
4: Dit is de Foute 728. 529.

0: Acapulco is een plek in Mexico. Vroeger een moderne partyplek.
1: Ben je daar niet geweest?
0: In Acapulco niet, maar wel in Mexico. Ja, in Mexico een paar weken, maanden geleden. Maar ik zat aan de andere kant van Mexico toen. Okay. In Cancún en op het eiland Holbox.
1: Holbox.
0: En Holbox, ja, het is met een X geschreven, maar je spreekt het uit als Holbox. Is echt zo'n klein paradijs. Met zo van die parasolletjes. Er rijden daar geen auto's, er is daar niks. Alleen maar zon, zee, strand.
1: En tacos?
0: En tacos en veel margaritas.
1: Ah, dat is ook wel belangrijk.
0: Zeker.
1: Alles aan het volgende nummer is zo fout. En je gaat er nog de hele week mee in je hoofd zitten. Absoluut. Met Phil Kevin en Komaan en Doe Het op 500.

0: De man met de blonde krullen van vroeger op 10 om te zien.
1: Doe het nog een keertje met mij.
0: Phil Kevin.
1: Ja, breek die lach.
0: Ondertussen is hij iets minder blond en iets minder jong. Maar op zijn website noemt hij zichzelf nog altijd Mr. Kom aan en doe het.
2: Wauw, ondertussen is het 10:30. Er staan 5 files op onze snelwegen van 5 minuten of meer. Op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Sint-Annalink-Roever en Antwerpen-West 8 minuten extra. Richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne 5 minuten. Richting Antwerpen op de E313 tussen Randst en Borgerhout verlies je 5 minuten. Op de Brusselse buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem ook 5 minuten. En de binnenring dan nog tussen Strombeek-Bever en Vilvoorde-Koningslo ook 5 minuten. Sta je dan toch nog ergens anders aan te schuiven, dan gaat het dus vlotter. Minder dan 5 minuten extra.
0: ABBA komt eraan en ook Too Unlimited hebben we klaargezet voor jou.
3: Dit is de Foute 728. Welke foute hit is jouw nummer 1? Wordt het Samuel Welten? DJ Paul Elstak?
4: Wanna see the rainbow high in the sky.
3: Of Willy Sommers? Stem nu op tunemusic.be of in de Q-app.

0: ze staan 12 keer in de lijst dit jaar. Niemand doet beter. En dit was de vierde keer met Super Trooper op 525.
1: Zometeen een prachtig nummer van Freddie Mercury in deze foute 728. En ook de deurzakkers komen eraan. Die zingen dat het feest kan beginnen, maar... kan het ook effectief beginnen?
0: Het kan niet beginnen zonder jou, natuurlijk. Want we willen jou zien op de Foute Party dit jaar, nu vrijdag, in Flanders Expo in Gent. Je kan daar zelfs nog gratis bij zijn. Wat moet je doen? Je moet nu de Q-app erbij pakken en een berichtje sturen met daarin de woorden Proud to be Fout. Dan speel je straks misschien wel mee met de Foute Quiz.
1: Voilà, en je mag het sturen vanaf nu. Proud to be Fout.
2: Twee kleppers, één unieke locatie. Laura Tesoro en Clouseau. Donderdag 6 augustus.

0: proximusbens.be. Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
1: Excuse me.
2: Ja.
1: Die paardenkoets zal voor mij zijn. The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik? Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
2: Ai, nee. Ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
0: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton? Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
3: Zomerpretpret met de zomerpas van De Lijn. Je betaalt 1 maand en reist 1 maand gratis onbeperkt met bus of tram. En dan heel de zomer naar het zwembad voor waterpretpret. Of naar je oma om haar pretpretlichtjes te bezorgen. Koop voor 16 juli als nieuwe abonnee je 1 plus 1 maand gratis zomerpas in De Lijnwinkel of op delijn.be. De Lijn, beweeg mee.
4: Do, kun jij een geheim bewaren?
5: Ja, vertel.
4: Ik heb een ticket voor de foute party in mijn achterzak.
5: Maar je mocht toch sowieso binnen?
4: Ah ja, nee. Verpatsen aan mijn neef, hè.
6: Voor heel veel geld.
5: Hé, maar dat mag toch niet?
4: Shh, mondje dicht.
7: De foute party. Nu vrijdag in Flanders Expo Gent.
8: Here we go.
7: Grijp de allerlaatste tickets. Nu in de Q-app of op qmusic.be. Q.
8: Music.
7: Maar eerst de foute 728.
9: Nummer 524.

0: dat is zeker dat. Dat we gaan doen nu vrijdag met de deurzakkers.
1: Dames en heren, hier is ze dan. De vrouw op wie we al 5 minuten zitten te wachten. Geef haar een daverend applaus.
2: Julie uit Grimbergen.
3: Goedemorgen, Julie.
4: Goedemorgen.
3: Goedemorgen, goedemorgen. Zeg, eerst en vooral een belangrijke vraag, beste Julie. Waarom heb je nog geen tickets voor de foute party?
4: Ja, wel, ik had nog niemand gevonden om met mij mee te gaan. Dus gratis tickets, daarmee zal ik wel zeker volk vinden die wel een nieuws hebben.
3: Ik snap het. Daarmee ga je ze wel kunnen overtuigen. Ja, als het voor de niet is, ja. Is het voor de niet. Ja, dat is interessant. Ja. Zeg, en als je dus wint, dan krijg je 4 tickets. Heb je al een aantal personen in je hoofd die houden van gratis?
4: Ja, ik heb wel nog een paar mensen dat ik nog ga trachten te overtuigen om hier te gaan.
3: Okay.
4: En anders ga ik alleen.
3: En anders kom je alleen en heb je al een idee over een foute outfit? Want dat is uiteraard ook cruciaal voor de foute party.
4: Ja, ik heb nog wel het een en het ander in de kast steken.
3: Ja, haal er maar alles uit je kast. Eerst een fout antwoord. Hier ga je, Julie. Veel succes.
1: Allee, allee, speel mee. Dit is de Foute Quiz.
0: Fans van foute muziek geloven in ware liefde, zoals natuurlijk die van Nicole en Hugo. Het meest iconische koppel van Vlaanderen heeft dan ook een toepasselijk lievelingslied. You're the first, the last, my everything. Maar welke Amerikaanse zanger zingt dat nummer? Is dat A, Barry White, of B, Blackberry? Wat is het foute antwoord?
4: B.
0: Ja!
3: Fout! Dit is uiteraard niet Blackberry, maar Barry White. Dus Blackberry was helemaal fout. Jij krijgt 4 tickets van ons, Julie. We zien je vrijdag.
4: Jee, kom maar.
1: Dat is goed fout. De Foute Quiz. Nummer 522.

0: Foute 728. Overzicht.
1: 530 is voor wasmachine.
2: Wasmachine. 529, ATC and Around the World.
1: 528 brengt ons tot in Mexico, Loco in Acapulco.
2: 527 was voor Phil Kevin

0: 525, ABBA en Super Troopa.
1: Prachtig nummer op 524 van Freddie Mercury, Living on My Own.
0: Had een beetje hoger gemogen van mij. 523, de deurzakkers, het feest kan beginnen.
1: 522 is voor Last Night a DJ Saved My Life. Last Night a DJ Saved
0: My Life. En daarnet hoorde je Fool's Garden en een Lemon Tree op 521.
1: En zometeen gaan we opnieuw naar Mexico.
0: Oh, met margaritas?
1: Zeker, kom.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Boek de beste last minute nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy. Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
3: Sluit deze zomer bij Van Mossel een private lease contract af en krijg 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit, voor iedereen.
0: 1 over 11, je krijgt het nieuws van Delphine.
4: Goedemorgen. Zwangere vrouwen kennen de gevaren van hitte niet. Ongeboren en pasgeboren kinderen zijn extra kwetsbaar tijdens hittegolven. Maar een nieuwe bevraging aan de UGent toont dat zwangere vrouwen dat meestal niet weten.
5: We zien echt dat nog heel veel niet geweten is daar rond. Door de klimaatopwarming zien we een stijging van temperatuur. En dat wordt echt gelinkt aan vroeggeboorte, aan laaggeboortegewicht, doodgeboorte, maar ook zwangerschapsdiabetes. Maar dit is echt wel iets waar dingen zoals meer water drinken, zoals je dagplannen naar het warme weer een heel grote impact kunnen hebben.
4: Ze vragen aan zorgverleners om er beter over te informeren. Jongeren tussen 9 en 16 die vaak frisdrank drinken, hebben als volwassenen dubbel zoveel kans op een hogere bloeddruk. Het gaat al over 2 of meer gesuikerde frisdranken of fruitsappen per dag. In ons land zijn jongeren degene die het vaakst gesuikerde dranken drinken, gemiddeld 1 glas per dag. En in Italië is code rood afgekondigd voor hitte in 15 steden, zoals Rome en Milaan. Ook in Frankrijk geldt code rood al in een groot deel van het land. Bij ons geldt vanaf morgenmiddag code oranje in het binnenland. Er is momenteel wel crisisoverleg bezig over eventuele hittemaatregelen. Het wordt dan ook heet vandaag. Zon en wolken 33 graden en morgen en de komende dagen veel zon en dan wordt het elke dag nog wat warmer. Morgen 36 en vrijdag zelfs 39 graden.
0: Dankjewel Delphine, je bent de enige vrouw die we deze week serieus nemen. Want ja, het is de fout, dus ja. Jij bent zo echt de enige die binnen de lijntjes moet komen.
4: Ja, dat is waar. Dit is niet fout wat ik vertel.
0: Nee, wat Delphine vertelt is allemaal goed. Ulrike, dat is ook savan nog goed, hè,
6: de files. Ik ga mijn best doen om de files juist voor te lezen. Ja, er staan er 5 op dit moment, van 5 minuten of meer. Op de E17 richting Antwerpen, tussen Lokeren en Waasmunster verlies je 14 minuten. Richting Hasselt op de E313 tussen Massenhoven en Herentals-West 12 minuten. Op de E34 richting Brugge tussen Aardenburg, Kalseide en Polderke 10 minuten. Brusselse buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem 6 minuten langer. En dan nog op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Le Grellelaan en Antwerpen-Oost. Daar is het 5 minuten langer. Sta je toch nog ergens anders aan te schuiven, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.
0: Zometeen de foute favoriet van Bart Appeltrans.
7: De foute 728. Matthias en Ulrike.
0: Maar eerst keren we nog eens terug naar Mexico met de Humphrey Singers op 500.

0: 2020. Hey, ik ben Bart Appeltans en mijn favoriete foute hit is Ella Ella van Kate Ryan, omdat dat mij doet terugdenken aan mijn wilde uitgaansjaren.
1: Nummer 519.

0: Een cover van Frans Gall door Kate Ryan in de lijst gestemd, onder andere door Bart Appeltans, want hij is er grote fan van.
1: De Foute 728.
2: Oh, dit is dag 2 van deze heerlijke lijst. Het werken gaat blijkbaar toch vlotter bij veel mensen. Ook wel fouter. Tamara uit Oost-Nieuwkerken bijvoorbeeld, die is aan het werk.
3: Hey, Matthias en Ulrike, bezig met mijn broodronde. En de Foute 128. Ze horen mij al van ver afkomen. En het beetje regen hier is zalig. Roetjes.
0: Ja, roetjes terug, Tamara, daar in Oost-Nieuwkerken. Ja, een beetje regen komt daar inderdaad van pas. In West- en Oost-Vlaanderen heeft het toch wat gedruppeld al vandaag. Zullen de plantjes fijn vinden. Nu, zaterdag, is het Werchter Boutique.
2: Ah, je gaat daar naartoe zeker, hè?
0: Ik ga daar zeker naartoe. Ik heb daar heel veel zin in. Maar er is geen TV Classic dit jaar. Nee. Dat is gecanceld omdat Bryan Adams heeft moeten cancelen. Een van zijn bandleden moet geopereerd worden. En als die er niet bij is, dan kan het gewoon niet doorgaan, volgens Bryan Adams. Dus je kan daarover balen, maar ik vind het eigenlijk chic dat hem zo niet met een halve equipe daar wil arriveren.
2: Ja.
0: Ja.
2: Snap je? Is zo alles of niks.
0: Voilà. Dus geen Bryan Adams in België deze zomer. Wel in september, dan komt hij wel naar ons land. En hij staat ook in deze Foute 728 op nummer 518.

0: Het Q Beach House.
1: Q Beach House.
0: Staat klaar voor een hete zomer. De wind in je haren, het zand tussen je tenen en live muziek op het strand van Oostende.
1: En ik zal er ook bij zijn.
0: Kom zaterdag naar de officiële opening met Camille live op het strand. Het nieuwe Q Beach House. Daar wil je geen seconde van missen.
1: Ik zie jullie daar. Q.
0: Check wat je kan beleven op qmusic.be of in de Q-app.
1: Maximum Summer.
0: Q. Music.
2: Voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming. 1 plus 1, gratis. Mooi weer van...
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Dit is de Foute 728. 516.

0: Hanneke.
1: Hallo.
2: De Foute 728.
0: Hallo Martijn ook, fijn dat je luistert. Vanaf morgen geldt code oranje in het binnenland, dus het is beter om niet te veel te bewegen, zou ik zeggen. Maar ja, er moet wel gewerkt worden natuurlijk. Tim uit Aartselaar bijvoorbeeld, die is aan het kuisen op het werk. Het gaat wel een pak vlotter met ons blijkbaar in zijn oortjes.
3: Dat is fijn. Heel veel mensen die ook aan het strijken zijn op dit moment, maar ik denk als je de was nu vanmiddag gewoon buiten hangt, dan gaat de zon dat toch gewoon strijken?
0: Ja, dat is waar.
3: Dus,
0: ja, dat klopt, ja.
3: Allee, stop er gewoon mee.
0: Ja, voilà.
3: Maar we zitten wel degelijk in een hittegolf. Het is een hele warme week in België. Daar komt ook natuurlijk vaak gedonder van. Thunder van Gabri Ponte. 500.

0: Thunder, onweer, dat komt er zeker nog aan deze week.
1: Verder met de lijst nu de eerste en enige keer Guns N' Roses in de foute 728. Deze staat in de persoonlijke top 3 van Levi uit Liedekerke. Laat je maar eens gaan, Levi. Dit is Paradise City op 514.

0: Kent gaat nu zondag samen met zijn vriendin gaan kijken naar Guns N' Roses. Ze zijn nog altijd alive en kicking.
1: Sorry. Ik zit hier precies met Guns N' Roses in de studio.
0: Ja, het zal wel zijn, ze wat langer haar. Had wel gekund, maar helaas. De files, Jorike.
1: De files, ah wel. Er staan er twee op dit moment. Op de E313 in de richting van Hasselt moet je aanschuiven tussen Ranst en Herentals-West. Je verliest daar 14 minuten. En ook nog op de E17 in de richting van Antwerpen tussen Beervelde en Lokeren. Daar is het 9 minuten langer. Sta je nog ergens anders aan te schuiven, dan verlies je op dit moment minder dan 5 minuten.
2: Dit is de Foute 728. Welke foute hit is jouw nummer 1? Wordt het K3? Margriet Hermans.
3: Lekker blijven hangen.
2: Of Gigi D'Agostino. Stem nu op qmusic.be of in de Q-app. Nummer 513.
4: Didi na na na.

0: Saturday Night. Het is een goede editie dit jaar, want ze gaan 120 plaatsen vooruit en eindigen op 513.
1: De foute 728.
0: Ja, die van Wakefield. Die zingen Saturday Night, maar Friday Night is natuurlijk de night deze week. Dan is het de foute party van Q Music in de Flanders Expo in Gent. En jij kan daar last minute nog gratis bij zijn.
2: Door straks mee te spelen met de foute quiz. Je krijgt daarin één vraag en jij moet het foute antwoord geven. Als je wil meespelen, dan mag je nu in de Q-app sturen Proud to be Fout.
3: Na 140 jaar innoveren gaat Mercedes-Benz 140 uur tracteren. Zo geniet u van aantrekkelijke voordelen en 3 jaar onderhoud op een selectie modellen. Actie geldig tot en met 27 juni. Info en voorwaarden bij uw erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
4: Een zomer vol liefde, dat kan tellen.
5: Wilt jij met mij een meloen delen?
6: Ola, en dan met een actie die kan tellen.
7: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloupe meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen.
6: Dat kan zeker tellen, want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.

0: Autopech op een Spaanse camping. Uw dag kan beter starten.
1: Ja, niet nu.
0: Maar wij zijn er voor u. Ook als jullie dames van het tentje naast u...
2: Excusa, señores.
0: ...net een lift naar het strand had beloofd.
2: Batteria platta. Completa.
0: Etias. Ontdek onze Assistance Car en Family Verzekering. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de bijstandsverzekering op etias.be.

0: Hey, Viva Loca, Vida Loca van Ricky Martin.
1: Dames en heren, hier is hij dan. De man op wie we al 5 minuten zitten te wachten. Geef hem een daverend applaus.
2: Yannick uit Lummen.
0: Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Yannick, leuk dat je er bent. Jij bent chauffeur. Is het dan vlot te rijden met de foute 728?
3: De tijd vliegt voorbij.
0: Ah, dat horen we graag. Dat is heel goed. Zeg, en heb je al plannen voor nu vrijdagavond?
3: Ik hoop naar de foute party te gaan.
0: Jij hoopt dat, maar gaat dat ook lukken? Dat zal van de foute quiz afhangen, Yannick. Je maakt dus kans op 4 exemplaren voor die foute party. Want jij speelt nu mee. Succes!
3: Dankjewel.
1: Allee, allee, speel mee. Dit is de Foute Quiz.
4: Als er iets is, beste Yannick, waar wij fans van foute muziek van houden, dan is het dansen. Evacuate the dance floor voor alle foute vrienden, want niemand is nog te houden met al die topmuziek. Voor Lionel Richie is de dance floor niet genoeg. Hij zoekt het namelijk in hogere sferen. Waar danst Lionel Richie het allerliefst? Is dat antwoord A, on the scene?

0: Of antwoord B, on the highway. Wat is het foute antwoord?
1: B, on the highway.
0: Ja!
2: Het is binnen, liefste Yannick. Wie ga je meepakken naar de foute party?
1: Ik ga eerst en vooral twee vrienden vragen. En ik hoop dat die tijd hebben om mee te gaan.
2: Dat hoop ik ook. En zijn een beetje tof, want dat is ook wel belangrijk, hè?
1: Ja, ze zijn hele toffe mensen.
2: Dat is goed, oké. Okay. Qua outfit, Yannick, wat ga je voorzien? Dat is de laatste belangrijke vraag wel.
1: Goeie vraag. Het is allemaal zo last minute. Ik ga nog wat moeten zoeken.
2: Het is nog wat denkwerk nodig, maar je hebt nog een paar dagen.
0: Zo weinig mogelijk, Yannick, want het gaat daar pokkenheet zijn.
2: Ook al.
1: Inspiratie is altijd welkom, hè.
0: Ja, we gaan het laten weten, Salut!
3: Dat is goed fout. De foute quiz.
0: En zo zijn er weer 10 liedjes gepasseerd.
3: De foute 728. Overzicht.
2: Op 520 zijn we naar Mexico gegaan.
4: Mexico.
0: Eentje hoger op 519, Kate Ryan.
2: Dat was de favoriet van Bart Appeltans, die van Kate Ryan. Op 518, Bryan Adams en Everything I Do. Ja, I Do It For You, dus.
0: Bailar staat dit jaar op 517. Elvis Crespo.

0: Gabri Ponte staat eentje hoger op 515 met Thunder.
1: De eerste en enige keer Guns N' Roses in deze 728. Wacht ze op nummer 514. Ja, zo is het.
0: Was het van Disco?
1: Precies nog een beetje, ja. Vandaag is het moeilijk.
0: 513 is voor Wakefield en Saturday Night.
1: Dan op 512. Ik krijg een heel apart gevoel van binnen.
2: Ik krijg een heel apart gevoel van binnen.
0: Ja, wat moet ik daarover denken, Ulrike?
1: Over wat?
0: Ja, over dat apart gevoel van binnen.
1: Ah, maar
0: ja.
1: Dat is gewoon de titel van het liedje.
0: Ah, ja, van Corrie. Van Corrie Konings, ja. Okay. 510, Ricky Martin, Live La Vida Loca. Die kreeg je daarnet, dus wij gaan gewoon verder met deze geweldige lijst. 510 is voor eentje uit de 80's. Mijn mama en papa hebben hier heel veel op gesloot.
1: Gesloot? Ja. Op dit
0: gesloot,
1: nummer?
0: Ja. En dat is wat geshaked.
1: Doe je dat?
0: En ze waren toen in de 80's heel verliefd, dus ja, dan kun je op elk nummer slowen, denk ik.
1: Dat is toch traag?
0: Ja, dat is waar,
1: dat
0: maar
1: is
0: ja.
1: Tempo.
0: Ja. Die

0: Anita van Alizé, Otis uit Exmer, die zegt, wat een schijf toch. Die had veel hoger mogen eindigen. Ja, Otis, ja, kunnen wij er niet van aan doen, Elrike, ja.
1: Stemmen, hè.
0: Stemmen, voilà. Na het nieuws van 12 uur hoor je deze.
2: Straks in de Foute 728.
0: De Beach Boys passeren en ook de Def Dames. Dope. Voor ieder wat wils dus.
3: Nu bij Aldi 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50. Aldi, altijd slim.
4: Motorpech in Nice. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
5: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
0: Goedemiddag, tijd voor het nieuws van 12 met Delphine.
6: Goedemiddag. Het crisiscentrum kondigt de alarmfase af voor de hitte. Dat is beslist na nationaal crisisoverleg deze voormiddag. Het is nog maar de tweede keer ooit dat dat gebeurt, zegt het crisiscentrum.
7: Dit betekent dat de temperaturen de komende dagen zeer hoog zullen blijven. Naar boven hebben we heel hoge ozonconcentratie. Onze aandacht gaat in eerste instantie uit naar de meest kwetsbare mensen. Ouderen, kinderen, mensen met chronische ziektes. Ga langs bij die mensen, telefoneer naar die mensen om ervoor te zorgen dat ze oké zijn. En voornamelijk dat ze voldoende drinken.
6: Op mypension.be kan je zien wat de pensioenhervorming voor jou betekent. De federale overheid voert die volgend jaar in en je kan nu online je werktellers zien. Die tonen hoeveel dagen je al hebt opgebouwd om bijvoorbeeld met vervroegd pensioen te gaan zonder malus, dus zonder pensioenverlies, of met een bonus als je langer werkte dan de wettelijke leeftijd. Het is opvallend, want nog niet iedereen krijgt zelfs zijn pensioendatum daar te zien. En wielrenster Lotte Kopecky rijdt deze zomer mee in de Tour de France Femme. Vanaf 1 augustus is dat. Het is haar vierde deelname, ze heeft het zo net bekendgemaakt. Ze start haar zomer met het BK-tijdrijden vrijdag in Markendal in Oost-Vlaanderen. Daar kan ze voor de 8e keer op rij Belgisch kampioen worden. Zon en wolken vandaag en het wordt 33 graden vanmiddag. Morgen en de komende dagen veel zon, dan wordt het toch elke dag een beetje warmer. Morgen 36 en vrijdag zelfs tot 39 graden.
0: Chill, ja, aangenaam.
1: Is het nog niet warm genoeg?
0: Wow, nee, het kan nooit warm.
1: Ja, voor een foute party, toch?
0: Ja, ik heb zo echt schrik dat mensen helemaal naakt gaan komen. Dat is, allez, snap je? Met echt heel weinig kleren aan.
1: Maar dat is niet erg, maar bedek wat je moet bedekken wel.
0: Ja. Ja,
1: toch?
0: En ja, ja, denk goed na.
1: Eventjes de files die er op dit moment staan. 4 exemplaren op de Antwerpse ring richting Nederland. Tussen Antwerpen-Zuid en Antwerpen-Oost is een ongeval gebeurd. Je verliest daar 12 minuten. Richting Brussel op de E19 tussen Zemst en Machelen is het 10 minuten langer. Brusselse buitenring tussen Machelen en Vilvoorde-Koningslo 9 minuten erbij. En op de binnenring tussen Groot-Bijgaarde en Jette verlies je 6 minuten. Sta je dan toch nog ergens anders aan te schuiven, dan doe je minder dan 5 minuten.
2: De Foute 728. Fireball. Matthias en Ulrike.
0: Een van de oudste nummers nu in de lijst. Zelfs ouder dan jij, Ulrike.
1: Pastig.
0: Het 66. Allee.

0: Niemand is perfect, Ulrike.
1: Jij niet, nee.
0: Massa! It's okay, it's alright. Def Dames Dope op 507.
2: De foute 728.
1: Ja, weet je wat het plan is deze week? Dat jij hees bent tegen nu vrijdag van zo hard mee te zingen met de foute muziek. En kom dan ook gewoon dansen vrijdag op de foute party tot je omvervalt.
0: Ja, voilà, dan hoef je er geen woorden meer aan vuil te maken. Dan kan je gewoon shaken, ja. Je losbijten. Het gaat wel heel warm zijn en daarom wil Romina uit Harelbeek in badpak komen. Dat kan, Romina. Van mij toch, Ulrike?
1: Het kan, maar dus wat ik daarnet ook zei, als bedekt is wat bedekt moet
0: ja,
1: zijn.
0: Gewoon zo een keer goed nadenken, want ja, bon, het is ja, soms ja, slimmer zijn dan... Nee, soms moet je je hoofd volgen en niet je hart.
1: Het is wel grappig dat jij dat zegt met je rode speedo vorig jaar natuurlijk. Dus
0: die gaan we niet meenemen dit jaar.
1: Nee, niet meer.
0: I'm very, very sorry. Nee. Nu een daler, helaas, in de lijst. Softcell gaat 19 plaatsen achteruit naar 500.

0: Amai, zalige sushi hier in Tokio, schat. En voor maar 4000 yen.
1: 4000?
0: Ça va toch, dat is 20 euro.
1: Ah ja? En die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dat voor maar al vis.
0: Hey Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
2: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
3: Wat ik nu ga vertellen, heb ik van heel mijn leven nooit aan iemand anders verteld.
4: We kennen Anna als het kloppende, warme hart van familie Van den Bossen. Maar de bomma verbergt al sinds de Tweede Wereldoorlog een duister geheim.
5: Ja, ik heb toch niks meer te verliezen nu.
6: Oppakken!
4: We reizen terug in de tijd naar de rauwe waarheid van 1944. De finale week van Familie. Van maandag tot vrijdag bij VTM en op VTM Go.
7: Lotto is op zoek naar stembanden. Stembanden om onze rode duivels mee naar de winst te schreeuwen.
8: We love you, Belgium.
7: En die ook schreeuwen als ze horen dat er 1 miljoen euro extra in de jackpot zit.
8: Jackpot, we love you.
9: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 6 miljoen 500.000 euro. Lotto. Omdat het kan.
10: Twee kleppers, één unieke locatie. Laura Tesoro. En Clouseau. Donderdag 6 augustus. Muziek aan het water. Een magische avond in het midden van de zomer. Aan de Schelde in Hartje Antwerpen. Scoor snel nog je tickets op muziekaanhetwater.be. Want de zomer beleef je aan het water. Muziek aan het water. Samen met Proximus, Q-Music en Stad Antwerpen.
11: Barbecue Sidekick in promo gespot. Nu bij Colruyt. 3 has avocado's voor 3 euro.
12: 3 euro voor 3 avocado's. Dat is extra verse guacamole bij de barbecue.
11: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
13: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
14: Inslaan voor we op vakantie gaan. Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel gum mondverzorging. 2 plus 2, gratis.
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Yes, we gaan opstijgen. Zeg, dan wat gaan we kijken?
17: Ja, nou niks, hè, want we hebben geen tablet, geen koptelefoon.
16: Ja, schat, ik wou wachten op de zolder.
17: Allee.
18: Wachten doe je op de vakantie, niet op de zolder. Bij Van den Borre geniet je elke dag van de laagste prijsgarantie. Want spot je het binnen de 30 dagen goedkoper, dan betalen we je het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
19: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang topdeals. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruik. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?

0: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Shop nu op amazon.com.be.
1: Dit is de Foute 728.

0: 74 plaatsen winst voor Eternal en BB Winans. Oh, wat een heerlijke meezinger. Deze eindigt het jaar op 505. En we tellen af naar jouw nummer 1 van deze foute 728.
1: Dat zou dit jaar een nummer in het Nederlands kunnen zijn, want in de top 10 zitten sowieso al 5 nummers in het Nederlands. Bijvoorbeeld...
2: Ze heeft een Maserati, huis op Bali, de liefde draait niet om geld. Wat
1: Echte liefde is te koop van Samuel Welten. Dat is een kanshebber, maar ook...
2: Oh, laat de zon in je huis.
1: De Willy.
3: Oh, ja.
1: 20 jaar oud is, dus het zou wel een mooie bekroning zijn, denk ik.
0: Ah, dat is een jubileum.
1: Ja, ja. Er is ook Wim Soutar.
2: We gaan dansen in de zon.
0: Ja, ja, ja.
1: Ook een klassieker, ja. Het is de top 10 natuurlijk, hè. Ja,
0: ja, allemaal. Oh, ja. Het wordt spannend sowieso. Jij bepaalt de volgorde van de top 10. En daar kan je dus nu nog altijd op stemmen via qmusic.be of via de Q-app. Dus de 10 nummers die liggen vast voor alle duidelijkheid, maar de volgorde nog niet.
1: Voilà, zo is dat inderdaad. We gaan ook verder in het Nederlands nu met de nummer van Clouseau. Ze hebben doorheen de jaren heel veel crushes gehad waarover ze zongen. Bijvoorbeeld Anne, Domino. Maar dit is Louise op 505.

0: Ik denk dat dat een zeer smakelijke lunch is vandaag met Whitney Houston en I'm Your Baby Tonight op 503. Zeg, als je zo aan het lunchen bent deze week, maak er misschien zo een keer met de collega's een foute lunch van.
1: Oei.
0: Bijvoorbeeld.
1: Ah, zo een boterham en choco en salami.
0: Ah ja,
1: bijvoorbeeld.
0: Dat is een beetje fout, hè, die
1: klinkt
0: combinatie.
1: Ranzig, maar wie weet is het lekker.
0: Nog nooit geprobeerd.
1: Ja.
0: Ik denk bijvoorbeeld aan zwanworsten.
1: Zwanworsten is lekker. Dat is lekker.
0: Maar dat is toch ook altijd een klein beetje fout.
1: Een beetje fout? Ja, dat is een beetje fout. Oh, ik heb nu zin in zwanworst.
0: Ja, ik ook.
1: Ah.
0: Kunnen we dat wel eens fixen hè, deze week?
1: Kunnen we dat nog fixen deze week? Tegen morgen. Ja, jij mag dat doen.
0: Dat is goed. Ondertussen is het 12:30 op deze dinsdag. Er staan 8 files op onze snelwegen van 5 minuten of meer. Op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout verlies je 3 kwartier. Tussen Sint Anna Linkeroever en Antwerpen-West is het 11 minuten langer. Richting Gent op de Antwerpse ring tussen Berchem en de Kennedy-tunnel 8 minuten erbij. Richting Antwerpen op de E17 tussen Kruibeke en Antwerpen-West 12 minuten langer. Brusselse buitenring tussen Diegem en Machelen-Woluwelaan, daar is een ongeval gebeurd. Daar doe je 11 minuten extra. Tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem is het 8 minuten. Op de binnenring van Brussel dan nog, tussen Strombeek-Bever en Vilvoorde-Koningslo 5 minuten. En tussen Groot-Bijgaarde en Jette ook 5. Sta je dan toch nog ergens anders aan te schuiven, dan verlies je op dit moment minder dan 5 minuten.
1: Zometeen de foute favoriet van smaken acrobat Dominique Persone, maar eerst de snelste in deze lijst, Alex Ferrari.
2: Dit is de Foute 728. Welke foute hit is jouw nummer 1? Wordt het ABBA? Of Gigi D'Agostino? Stem nu op qmusic.be of in de Q-app. 502.

20. Hey, het is Dominique Persone hier. En mijn favoriete fotomuziek is zonder twijfel Wham! Met Freedom. En ooit een concert gezien met madame. Amai, shake that body, baby.

0: bokaal XXL zwanworsten. En hij gaat die opeten met een goulaschje pittige mosterd. Het zal wel zijn, Chris. Smakelijk.
1: De foute 728.
2: Ook Robin uit As ziet zo'n foute lunch deze week wel een keer zitten. Hij zegt een boterham met salami en ketchup is ook heel lekker. Elias die zegt de combinatie salami en choco, dat is effectief ook lekker.
0: Dan gaan we dat dus moeten uittesten. Ja,
2: ja, we kunnen dat meepakken deze week. En Wendy uit Westerlo die stopt altijd een stukje chocolade in haar tomatensoep.
0: Nee, een nieuwe koffie, ja. Wat een nieuwe tomatensoep.
2: Vind ik ook pittig.
0: Allee, langs de andere kant, you do you, uiteraard. Zometeen mag je ook vooral je ding doen. Want je kan tickets winnen voor de foute party. Als je graag wil meespelen met de foute quiz, dan moet je nu via de Q-app sturen. Proud to be fout.
1: De foute 728. Overzicht.
0: Net op 510, Depeche Mode en Just Can't Get Enough.
2: Français op 509 met Alizé en moi Lolita.
0: Op 508 een liedje uit 1966, Beach Boys en Good Vibrations.
2: De 507 dit jaar is voor Def Dames Dope met It's Okay, It's Alright.
0: Eentje hoger op 506, Soft Cell en Tainted Love.
2: Dit was wel een momentje, hè? Op 505, Eternal en ja. I Wanna Be The Only One.
0: Anita uit Opwijk was zaterdag op Denderpop. Ze zag daar Clouseau. En het was blijkbaar super. We staan dit jaar op 504 met Louise.
2: En op 503 vinden we Whitney Houston met I'm Your Baby Tonight.
0: Snelle jongen Alex Ferrari op 502 met Barabara Berebere.

0: Zometeen helemaal in WK-sfeer met Zash en La Primavera.
1: Serieus? Jij toch niet? Allee, wij twee, we hebben alles samen overleefd. Ponykamp, examens, onze toxische exen, maar dit? Je flesje zomaar uit je hand laten vallen? Allee, zo zijt jij toch niet?
2: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
3: Kessie, Kendo, lekker op vakantie. Kessie, want alleen deze week reisbagage van onder andere Eastpak tot 35% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
4: Nu bij Aldi 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50. Aldi, altijd slim.
5: Ruby Red Tomaten van Bellorta. De smaak van hier om samen van te genieten.
6: Bellorta, Bellorta, verbonden door smaak.
0: Dorothee, wat ben je gaan doen?
7: Ik ben aan het aftellen.
0: Wat ga je naar huis?
7: Nee, tot de foute 728 gedaan is.
0: Oh, dat is dramatisch.
7: Oh nee, dan begint de

0: Bij Keanu uit Huis op de Berg, maar ook bij Fien, Florre, Tahné en Guus. En weet je waarom? Omdat de examens eindelijk voorbij zijn. Ja, over Satisfaction gesproken. De Rolling Stones staan op 499.
1: Dames en heren, hier is ze dan. De vrouw op wie we al 5 minuten zitten te wachten. Geef haar een daverend applaus.
2: Shari uit Staden.
3: Goedemiddag.
4: Hallo.
0: Dag Shari, alles goed?
3: Ja hoor, met jullie?
0: Zeker.
4: Zeer
0: zeker.
4: Goed, zeer fout. Maar normaal gezien ging jij er niet bij zijn op de foute party vrijdag. Hoe komt dat?
3: Wel, we zitten momenteel met een nestje puppies. Dus dat is moeilijk om dat een lange tijd alleen te laten. Dus we dachten, we staan eens een jaartje over. Maar nu was de mogelijkheid er om tickets te winnen. En dacht ik, ja, als ik die tickets win, heb ik het perfecte excuus om een puppy te zoeken en toch te gaan.
0: Ja, het zal wel zijn. En die puppies, hebben die dan geen last van de warmte nu?
3: Dat valt eigenlijk heel goed mee. Ik moet zeggen, het is nog redelijk fris bij ons in huis. We kunnen de warmte een beetje buiten laten. Dus het valt heel goed mee. Ik mag niet klagen.
4: Oké, super. Zeg, en wie zou dan de puppysitter worden nu vrijdag?
3: Wel, mijn man is niet zo'n fan van foute muziek. Dus ik denk dat ik hem gewoon ga thuis laten. Anders gaat hij mee en er gewoon een girls' night van gaan maken.
4: Oh, zeker.
0: Prima.
4: Een heel goed plan.
0: Ja, laat hij je vet maar thuis.
1: Hier ga je. Allee, allee, speel mee.
0: Hier komt jouw vraag, beste Shari. Ook wij, liefhebbers van foute muziek, hebben al eens een mindere dag. Zeker wanneer het weer is een rainy day is, in de zomer bijvoorbeeld, en we die barbecue moeten opbergen. Maar als het dat maar is, valt het natuurlijk nog mee. Voor welke John betekende de dag dat het zonlicht niet meer scheen, dat zijn geluk voorgoed verdween? Is dat A, John Terra? Of is dat antwoord B, John Terracotta? Wat is het foute antwoord? Foute.
3: Het foute antwoord is denk ik B.
0: Ja, de terracotta, ja, ja, ja. Ben je fan van John Terra?
3: Ik ken hem eigenlijk niet.
0: Dat is perfect, oké.
3: Ik ga daar eerlijk in zijn, ja.
0: We kijken uit naar je Girls' Night, Shari. We zien je vrijdag. Salut.
3: Ja, super. Dankjewel. Dag.
1: Dat is goed fout. De Foute Quiz.
0: Jolien en Joren gaan zo meteen verder met de fouten 728. Wij hebben er nog 2 net voor het nieuws van 1. Zo meteen Dire Straits, maar eerst...
4: C'est la vie van Bewitched, een absolute 90s klassieker. En nu ook in jouw foute 728.
0: En morgen zwanworsten, hè. Zwanworsten. Oh. Ja, ja, ja.

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Sluit deze zomer bij Van Mossel een private lease contract af en krijg 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
2: Goedemiddag, 1 uur nieuws krijg je van Delphine.
3: Goedemiddag. Het crisiscentrum kondigt de alarmfase af voor de hitte overdag en 's nachts en voor de hoge ozonconcentratie. Dat is beslist na nationaal crisisoverleg. Het is nog maar de 2e keer ooit dat dat gebeurt. Je hoort het crisiscentrum.
4: Vanuit federaal niveau worden er geen maatregelen opgelegd. Het is aan de verschillende sectoren om te kijken welke maatregelen zijn er nodig. Onze aandacht gaat in eerste instantie uit naar de meest kwetsbare mensen. Ouderen, kinderen, mensen met chronische ziektes. Ga langs bij die mensen, telefoneer naar die mensen om ervoor te zorgen dat ze oké zijn.
3: Het blijft nog tot zondag uitzonderlijk warm. Er konden gisteren zeker 36 tankers met olie en gas door de zeestraat van Hormuz varen. En dat is het hoogste aantal sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten. Die straat was de voorbije maanden geblokkeerd. Door het voorlopige vredesakkoord tussen de VS en Iran kunnen er nu weer schepen door, maar wel nog altijd niet zoveel als voor de oorlog. En wielrenster Lotte Kopecky die rijdt deze zomer mee in de Tour de France Femme vanaf 1 augustus. Het is haar 4e deelname en ze start haar zomer met het BK-tijdrijden vrijdag in Markendal in Oost-Vlaanderen. Daar kan ze voor de 8e keer op rij Belgisch kampioen worden. Zon en wolken vanmiddag, maar dus heet. Hè. 33 graden, morgen en de komende dagen veel zon en elke dag warmer. Morgen 36 en vrijdag zelfs 39 graden.
5: Ah.
3: Wat?
5: Omdat het zo warm wordt. Hè.
3: Ah ja.
5: Ja, ja.
3: Leuk.
5: Ja, leuk.
3: Ah, maar nee, zo... 39.
5: Ah, maar dat is toch zomaar... Allee.
3: Zo... Oh. Ah ja, ja.
5: Zo... Ja, ook ja, dat, ja.
3: Heet. Oké. We zijn goed gestart vanmiddag.
5: Fijn, hoor.
3: Leuk. Er staan 9 files op onze snelwegen waar je 5 minuten of langer verliest op de Antwerpse ring richting Nederland. Tussen Antwerpen-West en Borgerhout 22 minuten extra. En van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West verlies je 11 minuten. In de richting van Gent tussen Berchem en de Kennedy-tunnel 8 minuten bij. En van Antwerpen-Noord tot Deurne 5 minuten. Richting Antwerpen op de E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West verlies je 17 minuten. Dan naar de Brusselse binnenring tussen Expo en Vilvoorde Koningslo 8 minuten bij door een defect voertuig. Tussen Wezenbeek, Oppem en Tervuren, Vierarmen verlies je 5 minuten. En van Groot-Bijgaarde tot Jette ook 5 minuten. Op de buitenring tussen Diegem en Machelen-Woluwelaan 7 minuten extra. En als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar nu minder dan 5 minuten.
5: Hey, weet je wat ik zo leuk vind aan ons?
3: Dat wij
5: elkaar,
3: aan ons?
5: Aan ons, ja. Dat wij elkaar altijd zo goed begrijpen. Dat is ongelooflijk.
3: Ja, dat is zot, hè.
5: Zot. Niemand doet het ons na.
6: De foute 728. Pardon.
5: Ah, in dit uur gaan we dansen op het plafond, viool spelen als een Eurosongwinnaar en onze kleren uit.
3: Ah, zoveel werk en zo weinig tijd.
6: To be found. 496.

0: 11 jaar geleden. Nee, dus 11 jaar toen was Michael Jackson. Ja, nee, maar stel je voor dat hem dit 11 jaar geleden was. Dat was heel straf geweest. Maar hij was 11 jaar, die Michael Jackson, als leadzanger van de Jackson 5. Een geboren entertainer. Zo kennen we er nog, maar hij was er wel het beste in. 91 plekken omhoog in de Foute 728.
1: Dit is de Foute 728.
0: Zeg toch.
2: Goedemiddag. Het wordt een kleurrijk weekje op heel veel verschillende manieren. Want morgen gaan we van code geel naar code oranje. En ik hoorde Delphine vanochtend in het nieuws toch ook al ergens vaag code rood vermelden voor de komende dagen. Dus dat belooft, hè?
0: Ja,
2: dat,
0: eigenlijk ook maar één stap weg van code bloot.
2: Ja, houd rustig, Joren. Alsjeblieft, die code bloot, dat is pas voor vrijdag. Want Samuel Welten, die staat het jaar in de top 10.
3: Ze heeft een Maserati.
2: Met Echte Liefde is te koop. Kan die nog nummer 1 worden?
0: Ja, maar dat beslis jij natuurlijk allemaal. Daar hebben we niks in de pap te brokken. Dus je stemt op je favoriet in de Q-app. Samuel

0: Oké. Hey, en
1: wie is hier nou de snackbar? Kevin.
0: Ja, ik dacht zo'n tijdje. Maar ook zij staat in de top 10.
2: Lekker blijven hangen. Oh, die maakt volgens mij veel kans op de eerste plek. Het zou een prachtig eerbetoon zijn, hè? Margriet Hermans op 1.
0: Ja, stem daar gewoon op. Vind ik wel leuk. Stemmen kan nog tot vrijdag 4 uur in de Q-app. En tot dan genieten we van deze prachtige lijst. Jolien, mag ik jou vragen om iets te doen?
2: Ja.
0: Het is voor alle duidelijkheid zedig. Kan je even op die gouden knop hier duwen? Want ik denk dat het wel een goed moment is.
2: Oké, tel je af.
0: Ja, ik 3, 2, 1. Ja, lekker! Met nu spring op 4.

0: uit Balen. Die stuurt in de Q-app dat ze meegezongen heeft totdat ze geen stem meer had. Wij allemaal, Diara, te min voor Anja van Spring. 73 plekken omhoog dit jaar. Leuk.
1: Mooi, ik zie hier een paar mensen die al sturen dat ze op Margriet hebben gestemd. Hoor. Voor de nummer 1 kan nog tot vrijdag in de Q-app. Elina uit Kortrijk niet, die heeft gestemd voor K3. Maar ze zegt, als Margriet Hermans bovenaan zou eindigen, zou ik het ook vinden dat ze het verdient. Tuurlijk. Dus uit Basel stuurt, lekker blijven hangen is niet proud to be fout, maar proud to be goud.
0: Oh.
1: Dat is mooi, hè? Annette Heus de Zolder heeft gestemd voor Margrietje. Zal ze nooit vergeten, stuurt ze. En Sabrina uit Nieuwerkerken heeft er ook op gestemd. Ze verdient het zo hard, stuurt ze in de Q-app.
0: En dan komt er ook nog een voiceberichtje binnen van Robbie uit Wevelgem.
2: Hey Jolien, schijnt dat hij hoe kan mijn spissers kan achterdoen. Zou dat graag een keer horen?
3: Oh, dat weer.
0: Ik zou dat ook een keer graag horen.
1: Oh, dat weer.
0: Allee, wacht.
1: Waar hebben ze dat gehoord?
0: Ik denk vanochtend. Ik denk.
1: Ah, jij kan mijn spissen eens gedraaid geweest.
0: Ik denk vanochtend,
1: lijst.
0: Ja.
1: Oh my god.
0: Ja. Maar dat is natuurlijk wel een van je toptalenten, hè,
1: ja,
0: dus,
1: ja, ik ben er heel fier op. Mijn lief gaat weer echt zijn. Ik ging zeggen, zijn ballen gaan terug in zijn lijf kruipen als hij mee bezig wordt. Dat is echt letterlijk. Hij vindt dat het meest onsexy dat ik kan.
0: Reden te meer om het zeker eens te doen.
1: Oké, okay, proud to be fat.
0: Ja, ja.
1: Het is niet moeilijk. Het is gemakkelijk. Ik ben Tommy Spisses. En ik kom van Lokernee. Hoesje. Ja, was dat genoeg?
0: Ja, kan je de volgende artiest misschien ook nog een keer zo aankondigen?
1: Zijn een Luzitje. Met Dancing on the Ceiling. Voilà.
4: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
5: Bon, de Nico komt niet.
4: Zij die het vergeten.
5: Els, waar zeg jij?
4: En zij die vergeten te annuleren.
5: Zeg iemand een dom gehoord?
4: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
5: Ah, zalig.
4: Het voelt goed om gerust te zijn. Met Engie.
6: Dit is het geluid van de perfecte zomerbreak. Boek nu last minute je vakantiehuis in de natuur. Makkelijk dichtbij. Kijk snel op landal.be.
7: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang topdeals. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?

0: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Shop nu op amazon.com.be.
1: FX's The Bear is terug. Exclusief op Disney+. Bereid je voor op het laatste seizoen.
2: This is how we keep this place alive. This is The Bear.
1: De award-winnende serie FX's The Bear. Stream vanaf 26 juni exclusief op Disney+.
3: Vliegtuig, hotel, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor Peru is rond.
4: En ook uw budgetvakantiepech?
3: Wat?
4: Stel dat je met een appendicitis in het ziekenhuis belandt. Bye-bye budgetvakantiepret en buikpijn van uw budgetvakantiepech.
3: Oh nee?
4: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen uw ziekenhuis en uw medische kosten.
5: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
4: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
6: Auto 5.
7: 60 jaar. Al 60 jaar is Auto 5 je reisgezel op weg naar je vakantiebestemming. Klaar om te vertrekken en om je drankjes de hele zomer koel te houden? Ontdek ons ruime gamma koelboxen vanaf slechts €9,90. Als dat niet verfrissend is, afspraak in onze centra en op auto5.be.
6: Auto 5. Carglass herstelt, Carglass vervangt.
8: Sterretje of barst in je autoruit? Boek nu je afspraak bij Carglass en krijg een gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Wacht niet, ga naar carglass.be en maak je afspraak.
9: Info en voorwaarden op carglass.be.
10: Oké, actie!
11: Tijdens de Minions en Monster Days bij Kinepolis zetten de Minions alles op stelten. Op 27 en 28 juni beleef je Minions en Monsters en krijg je een leuk boekje cadeau.
10: Perfect!
11: Koop je tickets via kinepolis.be.
12: De Foute 728. Proud to be fout.
13: Q-Music.
14: Nummer 423.

0: Zeg maar even, in deze Jermaine Jackson, We Don't Have to Take Our Clothes Off. In die videoclip, iedereen ziet eruit alsof hij naar de foute party gaat komen.
1: Dat is echt toch waar. Geniaal, in 86 man. Was het zo heel hot om fluo dingetjes te dragen. En fitness outfitjes en epauletten en zo. Hè.
0: Blij dat de tijden veranderd zijn.
1: Hè. Ja, maar ik vind het wel leuk om nog eens terug te zien. De beste boysband aller tijden. Die komt eraan. We gaan eerst eens kijken naar de files. 6 files op onze snelwegen waar je 10 minuten of langer verliest. Op de Antwerpse ring richting Nederland van Antwerpen-West tot Burgerhout verlies je 20 minuten. Tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West komen daar nog eens 17 minuten bij. Richting Gent tussen Berchem en de Kennedy-tunnel 11 minuten extra. En van Antwerpen-Noord tot Deurne ook 11 minuten. Richting Antwerpen verlies je op de E17 tussen Haastonk en Antwerpen-West 17 minuten. Op de Brusselse binnenring tenslotte tussen Leonard en Groenendaal 12 minuten bij. Maar als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar nu minder dan 10 minuten.
0: Allee, de beste boysband ter wereld komt eraan. Ja.
2: De foute 728. Overzicht.
0: Op 500, Zash en La Primavera.
1: De Rolling Stones, die stonden op 499 met Satisfaction.
0: Wordt altijd ongelooflijk gelukkig van de nummer 498. Dat is toch zo, ja, wordt er gelukkig van. Ja. Bewitched, de C'est La Vie.
1: Een van die meisjes die lijkt ook een beetje op Julia van K3, vind ik. Heeft ook van die blonde krulletjes. Ik zag de videoclip daarnet. Is leuk, hè, die videoclips. 497, Dire Straits en Walk of Life.
0: En een Inzahir komt hier ook van pas, hè? Ja. Huh? Ah ja, toch, je kunt hier toch ook zo op line dansen? Op elk nummer line dansen?
1: Ja.
0: Ook op LSDJ, 496. Moeilijk wel, Better of Alone.
1: Het is gewoon wat sneller. I Want You Back van de Jackson 5 op 495. Dat is een goed tempo voor de inzet.
0: Dat is een goeie. Probeer het ook eens op 494. Spring, te min voor Anja. Het is sneller.
3: Te min voor Anja. Te min voor Anja.
1: Het werkt echt op alles, hè. 493, Lionel Richie en Dancing on the Ceiling.
0: Ja, behalve op plafond. Beetje
1: ja,
0: moeilijk.
1: Nee,
0: beetje moeilijk.
1: Ja.
0: 492, Alexander Rybak in Fairy Tale.
1: En we moeten niet, maar we mogen wel. We Don't Have to Take Our Clothes Off van Jermaine Stewart op 491.
0: En dat zeg jij nu pas.
2: Dit is de foute 728. Welke foute hit is jouw nummer 1? Wordt het K3? Margriet Hermans.
4: Lekker blijven hangen.
2: Of Gigi D'Agostino. Stem nu op qmusic.be of in de Q-app.

0: Ook hier is het op bewezen. Je kan hier de Insta hierop doen. Jolien Roets heeft het getest. Quit Playing Games, je hoorde Backstreet Boys op 490. Ik heb ooit, in een heel ver verleden, reisleiding en animatie gestudeerd.
1: Ja.
0: Was een onderdeel van toerisme. En ik ging voor reisleider, maar je moest ook animatie meedoen. Want dat was onderdeel van het pakket. En op een bepaald moment hadden wij dus een optreden. En Quit Playing Games van de Backstreet Boys was dan...
1: Het playback optreden.
0: Het playback optreden.
1: En wie was je?
0: Ja, dat weet ik dus niet meer, want ik ken ze niet.
1: Ik denk... Wacht, hè. Brian, zou ik denken.
0: Ah, Brian.
1: Ja, zeker niet Kevin, zeker niet AJ en ook niet Howie.
0: Oh, nee.
1: Dan zou ik denken Kevin, Brian of
0: Maar hoe ziet hij eruit nu? Hij is precies...
1: Ja, maar ja, toen...
0: En toen was het de hottie van de...
1: Brian en Nick waren de hotties.
0: Ah, okay,
1: alleen vind ik,
0: dat
1: hè.
0: Was Brian dat was
1: en...
0: zeker...
1: Nick was de uber-hottie en net daaronder kwam dan Brian. En jij zou een goede Brian zijn.
0: Ik was ze allebei. Dus,
1: ja, goed. De Backstreet Boys zijn er ook bij op de Foute Party, trouwens. Maar dan in de goed-foute versie. De Romeo's featuring niet Joren, maar wel Gerben en Vincent Virus. Mijn oren bloeden nu al, maar toch kan ik niet wachten om ze bezig te zien.
0: Ja, je ogen gaan niet bloeden, nee, sowieso niet. En jij kan ze ook bezig zien en horen, dat ga je er moeten bij nemen, want we hebben nog een paar tickets die je kan kopen via qmusic.be of meteen hier.
1: Ja, 4 tickets geven we weg, maar dan moet jij wel bewijzen hoe fout jij eigenlijk bent in onze foutenquiz.
0: Als je wil meespelen, stuur dan proud to be fout.
1: Dacht je dat ik ging meedoen?
0: Ja, zoals altijd, maar goed.
1: Sorry.
0: In de Q-app, proud to be fout.
2: Het Q-Beach House staat klaar voor een hete zomer. De wind in je haren, het zand tussen je tenen en live muziek op het strand van Oostende.
3: En ik zal er ook bij zijn.
2: Kom zaterdag naar de officiële opening met Camille live op het strand. Het nieuwe Q-Beach House, daar wil je geen seconde van missen.
3: Ik zie jullie daar. Q.
2: Check wat je kan beleven op qmusic.be of in de Q-app. Maximum
4: summer. Q-music.
5: Een zomer vol liefde, dat kan tellen.
6: Wilt jij met mij een meloen delen?
5: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloupe meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen, want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
7: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton, nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Score alle aanvuldeals bij Bol.
8: Een fietsaccidentje is rap gebeurd.
9: Mijn kusfiets is helemaal op de klop.
8: Maar wij zijn er voor u. Ook als u op de Koppenberg overkop bent gegaan.
9: Zelfs met een helm is ge... Allee,
8: ETIAS. Ontdek onze Bike & More verzekering. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de Omnium en Ongevallenverzekering op etias.be.
2: De Foute 728.
10: Hey, dikke nek.
2: Q.
10: Music.
2: 489.
10: Huh?

0: tapaat. Aperol is wel...
1: Ja, maar dan kun je daar ook drinken.
0: Ah, ja.
1: En de absolute kampioen van de foute 728. De Zweedse supergroep die er het meest in staat. Ah, zometeen.
0: Dames en heren,
2: hier is ze dan. De vrouw op wie we al 5 minuten zitten te wachten. Geef haar een daverend applaus.
3: Joyce uit Oudenaarde!
4: Ja!
0: Dat zijn ze. Joyce, goedemiddag. Hoeveel keer ben je al naar de foute party geweest in je leven?
4: Dat gaat de eerste keer zijn.
0: Oh, nog nooit geweest.
4: Nee.
0: Heb jij wel 3 foute vrienden om mee te gaan?
4: Ja.
0: Oké. Wie?
4: Mijn vriend. Zijn beste vriendin en haar vriend.
0: Oké, een dubbel dateje daar op de foute party.
1: Ja,
0: jullie doen al een keer, graag van de zotte doos en zo. Dat komt helemaal goed.
4: Ja.
0: Oké, je mag ze zo meteen sturen dat ze mee mogen, want wij, Joren en ik, we hebben er alle vertrouwen in dat jij zo meteen het foute antwoord gaat geven. Ben jij er klaar voor, Joyce? Oké, ze zitten daar. Oh, dan weten ze direct. Ze kunnen misschien helpen. Joyce, ben je er klaar voor?
4: Ja.
0: Allee, dan gaan we ervoor gaan.
2: Allee, speel mee. Dit is de Foute Quiz.
1: Joyce, Destination Calabria, Mexico, Le Lac du Connemara. Allemaal bestemmingen waar fans van foute muziek heel graag naartoe gaan. De Venga Boys die verkiezen een andere bestemming. Naar waar gaan zij het liefst? A. Ibiza of B. Schravenwezel?
4: Schravenwezel?
0: Dat is goed fout! Hey! Jullie gaan naar de Foute Party! Met Smeren daar! Ja.
1: Goed, jong. Zeg. Ja, zeker.
0: Was dat nu zo verwarrend?
4: Oh, nice.
0: Ja, tuurlijk. Maar ik ben blij dat je blij bent, Joyce. Zijn ze daar ook een beetje blij?
4: Ja.
0: Laat ze een keer horen. Laat ze een keer horen daar allemaal.
5: Ja, dat is kei blij.
0: Ah, ja.
1: Ja, oké. Okay.
0: Wij zijn
1: ook
0: heel blij dat we

0: kwantitatieve binnenzijdenlijst. Want ze staan er 12 keer in. ABBA. En Money, Money, Money. 487. Sophia het Heren stuurt nog in de queue-up. Nick en Brian waren inderdaad de hotties. Dus het was een compliment, hè, Joren. Gunther die stuurt vanuit Spanje. Is daarna de foute 728 aan het luisteren. Er is geen betere muziek aan het zwembad. En daarna uit Arendonk die stuurt. Het is weekend. Vind ik een beetje verwarrend.
1: Dat is wel echt verwarrend, ja.
0: Ze zal allicht in het weekend hebben gewerkt, nu vrij hebben en nu is aan het aftellen voor de foute party. Geniet ervan, Dana.
1: Pas op, zaten we mij wel echt volledig mee, want ik dacht, ah ja, het is weekend.
0: Het is gewoon weekendsfeer deze week.
1: Hey, en zo meteen, om in die sfeer te blijven hangen, een beetje van onze favoriete taal, Italiaans. Het betekent volk van de zee, wat er zo meteen aankomt. En je hoort het na Milkink, die dit jaar hun 30ste verjaardag vieren met 9 noteringen in de fouten. Nu Land of the Living staat op 486.
2: De foute 728.

0: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
1: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €5,35. Aldi, altijd slim.
2: Vul je voorraad zonnebescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier, nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: Voedselvergiftiging in Peru? Vakantiepret wordt vakantiepech.
0: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
4: Eén over twee, goedemiddag. Nieuws krijg je van Paulien.
5: Een goedemiddag. De parlementaire stemming over een langere abortustermijn is uitgesteld. Op de agenda stonden voorstellen van de oppositie, maar tot een stemming kwam het niet. De meerderheidspartijen wisten die te omzeilen, zegt collega Cara Latré.
6: Ze hebben effectief een truc gebruikt en dit toont gewoon het fundamentele wantrouwen tussen regeringspartijen. Ze zijn niet zeker dat elke partij, en dan vooruit en MR zeker, zich aan de afspraken zullen houden. Stemmen jullie, zoals altijd eigenlijk, een voorstel van de oppositie gewoon weg? Dat is onzeker.
5: Omdat het voorstel van de oppositie bijna identiek is als wat MR en Vooruit willen. Zij willen de termijn verlengen tot 18 weken. CD&V trekt de lijn op 14 weken. Het parquet van West-Vlaanderen onderzoekt een verdacht overlijden in de Haan aan de kust. Voorbijgangers vonden een man van 56 op straat. Hij overleed ter plaatse. Zijn partner werd intussen opgepakt. Volgens de eerste vaststellingen zou zij de man hebben aangereden waarna ze wegvluchtte. Waarom is niet duidelijk. Het parquet heeft wel een verkeersdeskundige aangesteld en er wordt ook een autopsie uitgevoerd. Er konden gisteren zeker 36 tankers met olie en gas door de straat van Hormuz varen. Dat is het hoogste aantal sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten. De zeestraat was de afgelopen maanden geblokkeerd. Door het voorlopige vredesakkoord tussen Iran en de VS kunnen er weer schepen doorvaren. Al blijft het wel afwachten of de zeestraat nu effectief weer volledig open blijft. Het wordt zonnig deze namiddag en ook warm bij maxima tot 32 graden. Morgen zon en stapelwolken en 36 graden.
7: 11 files op onze snelwegen waar je 5 minuten of langer verliest. Op de Antwerpse ring richting Nederland, van Antwerpen-West tot Borgerhout, 21 minuten extra. Dat komt omdat daar een ongeval gebeurd is. Van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West komen er nog eens 17 minuten bij. Richting Gent, tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost, 14 minuten. En van Antwerpen-Zuid tot de Kennedy-tunnel verlies je 7 minuten. Op de ring rond Gent richting Mariakerke, van Skaldestraat tot Zelzaten-Noord, 9 minuten extra. Richting Antwerpen op de E17 tussen Kruibeke en Antwerpen-West, 8 minuten. Op de E19 tussen Sint-Joppend-Goor en Antwerpen-Noord 6 minuten. En op de E34 tussen Melcelen en Sint-Anna-Linkeroever verlies je 5 minuten. Dan naar de Brusselse buitenring tussen Strombeek-Bever en Wemmel 7 minuten extra. Van Sint-Stevens-Woluwe tot Diegem 6 minuten. En op de binnenring tussen Groot-Bijgaarde en Jette ook 6 minuten. Als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar nu minder dan 5 minuten.
8: All systems go! De foute 728. Jolien en Joren.
4: Proud to be fout zijn, dat is ook fonetisch meezingen met een foute hit waar je geen hol van begrijpt. Dit is Punjabi MC.
9: Want wij zijn proud to be fout.
4: Allee, allee, allee.
9: Proud to be fout.
10: Nummer 484.

0: Taylor Dane. Wat een zotte vrouw eigenlijk. Die is 62 jaar, treedt nog altijd op. Ze is topfit. Want het is echt zo'n healthy girl. Kijk, dat is zo'n healthy girl. Ja. Ja, ook belangrijk, want ze had ooit de diagnose darmkanker. Is daar volledig van genezen. En daarna heeft ze heel haar leven omgegooid. Echt een babe, nog altijd. Ja. Beetje zoals...
1: Vergelijk jij mij met een 62-jarige?
0: Nee, met een babe.

0: het compliment voor mezelf. Ik zie hier ook veel babes binnenkomen in de Q-app, hoor. Heidi uit Brugge, die heeft zichzelf door de foute generator gehaald. En het is een fluo hottie geworden. Dat is zo leuk, hè, die generator. Je kan drie verschillende stijlen kiezen. Luipaard, dat is de lievelings van Dorothee natuurlijk.
1: Ja, de mijne
0: niet. Nee, Martien. Jouw alter ego en Leopards, heel geslaagd. Fluo Fever, dat is ja een all-time classic en dat is dus ook bij Heidi geworden. En zo 80s fitness fout, zoals Taylor Dane misschien een klein beetje, zo, die, dat kan je ook.
1: Ah, ja, ja. Maar jij bent toch die Fluo girl, hè?
0: Zo op, ja. Ook met zo'n gekleurde grote bril en ja, de foute generator, die kan je nog altijd gebruiken. Die staat in de Q-app, kan je jezelf verfouten.
1: En dan kan je ook deze geweldige lijst volgen en dan ga je zien dat we nu beland zijn bij nummer 482. En dat is voor de kreuners.

0: barbecue-topper in promo gespot. Nu bij Colruyt. 35% korting op balletjesbrochetten.
1: 35% op balletjesbrochetten? Ideaal voor een familiebarbecue.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
2: Code Yellow!
3: Nu bij Telenet. Gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
4: Amai, dat is internetjes.
3: Info op telenet.be.
5: Do, ik hoor het opnieuw. Hè.
6: Wat? Stemmen in uw hoofd?
5: Nee, de foute party die roept. Heel erg hard.
6: Ah, oh, zoveel volk in zo'n één grote foute tempel.
5: Als je dat feestje mist.
6: Ja, dat moet echt verschrikkelijk zijn.
0: De foute party. Nu vrijdag in Flanders Expo Gent.
7: Here we go. We like to party.
0: Grijp de allerlaatste tickets. Nu in de Q-app of op qmusic.be. Q. Music. Maar eerst de foute 728. 481.

0: snel op, jong.
1: Ja, jong, hé. Hey.
0: Bijt jij ook op je ijs?
1: Nee, dan krijg ik een brain freeze. Kan ik niet tegen.
0: Ik wel, kijk.
1: Wauw, cool.
0: Ik ben een ijsbijter.
1: Het ding is, ik kan moeilijk multitasken.
0: Maar ja, je hebt nu natuurlijk geen handen meer vrij om de tafel te bedienen.
1: Nee, dus ik steek het vanaf nu in mijn mond en ja, doe jij het dan maar.
0: Oké. Okay. Er is net een fout collega gepasseerd, Gunther. Gunther is een collega van ons en die was met een karretje rond aan het komen. En heel uit vanilla ice, ice baby. Ja, en die was ijsjes aan het rondtelen bij ons. Dus ik hoop dat jij ook zo leuke collega's hebt daar die jou eens een ijsje kunnen trakteren vanmiddag. Want het is warm, warm, warm, ook dankzij die geweldige muziek van Noonka. Je hoorde Moving Train. En zometeen een van de mooiste Disney soundtracks ooit gemaakt. Een ontroerend momentje, dat gelukkig nog vooraf gegaan wordt door iets luchtigers. Van Boney M na een overzichtje.
1: Ja.
0: Gaat dat lukken?
1: Ja, wacht.
2: De foute 728. Overzicht.
1: 490 Backstreet Boys en Quit Playing Games.
0: Als je nu zo'n luisteraar bent die niet houdt van zo'n geluiden. Zo iemand, hoe heet dat? Misofonie?
1: Misofonie,
0: ja. En dan heb je echt een probleem met ons smaak hier. Chic Le Freak op 489. Peggy uit Stabroek stuurde nog een berichtje toen.
3: Woehoe, mijn mama haar lievelingsliedje. Le Freak, c'est chic. Freak.
0: Zalig.
1: 488, Enrique Iglesias en Rhythm Divine.
0: Ja, sorry, ja, we kunnen dat ijsje moeilijk laten liggen natuurlijk. Hè. Dat moet gewoon op. 487, Abba, money, money, money. Money, money, money. Must be
1: funny. In the rich man's world. Misschien jij straks in uw zetel, in de living, net zoals Mel Kink, ook lekker aan een crème. 486.
0: Op dit moment, geen zeven, 5,5 liters ijs in mijn diepvries zitten.
1: Je zou kunnen zeggen dat je een probleem hebt.
0: Maar nee. Ik vind, dat is oké. Ik vind het prima. Nee. Gente di mare, gelato everyday, 485.
1: Je bent niet verslaafd, maar je hebt het nodig.
0: Ja, je hebt het nodig.
1: 484, Punjabi MC en... Honey, honey, honey, honey, honey, honey, honey, ja.
0: Tiffany laat weten dat zij misofonie heeft. Stop alsjeblieft met dat gesmek. Ja, sorry, maar we gaan erdoor gaan. Tell it to my heart, 483.
1: En, sorry, de Kreuners, 482 met Zo Jong.
0: En bij Hilde, bij de firma Harrel in Diest, zijn ze ook ijsjes aan het eten. Maar laat het smaken. Je hoort op 481 Noonka en Moving Train.
1: En nu lekker van een croissant eten. Dat is minder verfrissend, maar goed, Ma Beker heeft ze gebakken, dus ja. Are you ready?
2: De foute 728. Q. Music.
4: I'm Ma Baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
5: This is the story of Ma Baker, the meanest cat from

0: een beetje moody talk, maar ik heb dus onlangs voor het eerst met mijn 5-jarige zoon en mijn 3-jarige dochter naar The Lion King gekeken.
1: Oh,
0: de originele tekenfilm uit de jaren 90.
1: En?
0: Vanaf noot 1 zat ik te wenen en ik ben niet gestopt.
1: En dat is omdat je kinderen hebt nu?
0: Ja, dat pakt mij gewoon. Dat dat zo'n film is waar wij mee opgegroeid zijn. En mijn kinderen kijken dat nu en die vinden dat mooi. En,
1: ah,
0: dat
1: niet,
0: en dan die muziek en die ontroering en die...
1: Het is niet op het moment dat Mufasa over
0: lopen wordt door... Ook, maar vanaf noot 1, vanaf het begin. Na, Sevenja, en ik was eraan.
1: Kan je nog eens doen?
0: Na, Sevenja, la la la la la la.
1: En dat was jouw... het is om dat verkeerd te gaan.
0: Ja, oké. Okay. Er staan 13 files op onze snelheid. Is dan terug serieus? Ik ga de files geven
1: cut
0: waar...
1: Cut the crap.
0: Cut the crap. En nu voor serieus. Er staan 8 files op onze snelwegen waar je 10 minuten of langer verliest. Richting Antwerpen op de E17 tussen Kruijbeke en Antwerpen-West, 23 minuten. Op de E34 tussen Melcelen en Sint-Anna-Linkeroever verlies je 17 minuten. En op de E19 tussen Sint-Joppend-Goor en Antwerpen-Noord, 12. Op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West, 23 minuten bij. Van Antwerpen-Centrum tot Borgerhout verlies je 12. En van Antwerpen-West tot Kennedy-Tunnel, 10. Daar is een ongeval gebeurd. Richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost, een kwartier langer. Op de Brusselse buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem verlies je 11 minuten. Maar als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar nu minder dan 10 minuten.
1: En wij gaan door met de foute 728. Ook goed, hè?
2: Dit is de foute 728. Welke foute hit is jouw nummer 1? Wordt het Samuel Welten? DJ Paul Elstak? Wanna see the rainbow high? Of Willy Sommers. Stem nu op tunemusic.be of in de Q-app. Nummer 408.

0: over een klein poepenolleke. Reed Petit, Jackie Wilson op 477.
1: Dan gaat het niet over die van mij. Sharon uit Engelmünster die stuurt Jolien vooral nooit kijken naar Dumbo of Nemo met je kinderen. Beide zijn hun ouders kwijt. Blijten gegarandeerd. I know. Nee, daar ben ik nog niet klaar voor.
0: Dat is sadistische films eigenlijk.
1: Ja, maar dat is zo. En Jordan uit Genk die snapt mij ook met Blijten bij The Lion King.
2: Prachtige film, Jolien. Ik ben er zelf ook mee opgegroeid geweest. En als ik het nog altijd bekijk en zo, dan krijg ik nog altijd de traantjes een beetje in mijn ogen. De tekenfilm is echt de beste film die ze ooit gemaakt hebben.
1: Ja, ik snap het. Ik snap het echt. Ja, ik moet daar gewoon, dat ontroert mij dat dat een film is waar ik zo graag naar gekeken heb. En als ik mijn zoon daar nu zie naar kijken en vragen stellen, zo van, oei, maar is die papa nu dood? En moet hij nu alleen? Ja, dan zit ik daar, ja jongen, hij is dood. Dat is echt, ja.
0: Zometeen Accession.
1: Ja, ja.
0: Ja, maar ik
1: vrolijke
0: ga even
1: woord.
0: Even
1: vrolijke noot.
0: Okay. Ja, tuurlijk.
1: Is goed. Wow. Maar eerst mag je ook laten weten of je graag meekomt feesten de zomer in met de Foute Party.
0: De vrolijke noot, we zeiden het al. Die is nu vrijdag al, die Foute Party. Mispak u niet. Dat is er in een hip en een wip. Dus het is nu het moment om die tickets te scoren. Zometeen spelen we de Foute Quiz. Als je wil meespelen, dan mag je nu in de Q-app sturen. Jolien.
1: Proud to be fout.
3: New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel, just?
4: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
3: Nee, niet doen. Nee, hé, de seconddata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
4: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
3: Ah, top, hè, die Kate.
5: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee. Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
6: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
7: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten.
6: Allemaal in overal. Daar staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei. Pardon, excuseer. Nee, niet goed gezien.
5: Schilderwerken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders. Met Berlin seizoen 2. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand. 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
8: Zomerpretpret met de zomerpas van De Lijn. Je betaalt 1 maand en reist 1 maand gratis onbeperkt met bus of tram. Dan kan je de hele zomer lang naar pretpretparken. Of naar de kust voor strandpretpret bijvoorbeeld. Koop voor 16 juli als nieuwe abonnee je 1+1 maand gratis zomerpas in De Lijnwinkel of op delijn.be. De Lijn, beweeg mee.
9: De Foute 728. Proud to be fout. Nummer 476.

0: Dag Jolien en Joris.
1: Hey! Zeg Elias, de foute party, welke herinneringen roept dat bij jou op?
0: Ik heb zoiets gezegd tegen Jolien, dus de laatste keer dat ik geweest ben was met EK tegen Wales, dus dat is bijna 10 jaar geleden.
1: Oh joh, ja tuurlijk.
2: 2016, ja.
1: En nu zitten we weer met een WK en we moeten dus de ochtend na de foute party spelen wij tegen Nieuw-Zeeland.
2: Ja, klopt.
1: Dus een valid question is ook aan jou, Elias. Ga jij een nachtje doordoen tot de duivel spelen, tot 5 uur?
0: Misschien wel.
1: Oké, okay, goed. Perfect. Destodong, is dat in de buurt van Gent?
2: Denk het wel. Is dat Locristi, die kanten?
0: Dat ligt tussen Sinkrijswinkel en Neustakker. Ligt er vlak tussen.
1: Oh, voilà, kijk, ideaal.
2: Ver van Gent. Dat komt goed. Om 5 uur kan jij klaarzetten voor de duivels nog in je foutfit. Ja. Komt helemaal goed.
1: Eerst nog tickets winnen. Wij stellen zo meteen een vraag. Jij moet daar gewoon het foute antwoord op weten te geven. Simpel, hè? Toch?
0: Ja.
2: Komt voilà. Goed.
3: Allee, allee, speel mee. Dit is de Foute Quiz.
2: Elias, wij liefhebbers van foute muziek, wij zijn dikke positivo's. Ons glas is altijd half vol in plaats van half leeg. We always look on the bright side of life. Na regen komt zonneschijn. Maar over welk weerfenomeen dat je krijgt als de zon schijnt tijdens een regenbui, zingen Jermaine Jackson en Pia Zadora. Is dat A, een tornado of B, een regenboog? Wat is het foute antwoord?
0: Een tornado.
2: Dat is helemaal goed fout! Hey! We zien je daar, Elias. Tot vrijdag.
0: Tot vrijdag.
2: Yo. Yo.
1: Allee, nachtje door. We hebben al één iemand gevonden. Heerlijk. Het gaat daar in de fik staan in Flanders Expo. Zoveel is zeker. Net zoals bij Dan Hartman, Relight My Fire. Dit jaar op 475.

0: Nederlands, want die coverde Margriet Hermans in Liefde voor Muziek. To Fabiola en She's After My Piano. 128 plekken gedaald dit jaar. Oh, dat is jammer.
1: Ja. Oh. De beste boysband ooit hadden we al daarnet. Zo meteen misschien wel de populairste girlsband ooit. Ginger, Baby, Posh, Scary, Sporty. Who do you think you are? Komt eraan na de Pasadena's op 400.

0: Bij Aldi 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50. Aldi, altijd slim.
1: Sluit deze zomer bij Van Mossel een private lease contract af en krijg 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit, voor iedereen.
2: Goedemiddag, 3 uur. Nieuws krijg je van Paulien.
3: Goedemiddag. In het parlement is de stemming over een langere abortustermijn uitgesteld, met een trucje van de regeringspartijen. De oppositie wilde stemmen over een voorstel om de termijn voor abortus te verlengen van 12 naar 18 weken. Iets wat meerderheidspartijen MR en Vooruit ook willen, maar hun coalitiepartners N-VA en CD&V niet. Collega Karel Latré legt uit.
4: Ze hebben effectief een truc gebruikt en dit toont gewoon het fundamentele wantrouwen tussen regeringspartijen. Ze zijn niet zeker dat elke partij en dan Vooruit en MR zeker zich aan de afspraken zullen houden. Stemmen jullie, zoals altijd eigenlijk, een voorstel van de oppositie gewoon weg? Dat is onzeker.
3: De stemming is nu voor minstens een half jaar uitgesteld, dik tegen de zin van de oppositie. De bromfietser die gisteren namiddag gegrepen werd door een trein op een overweg in Hoboken in Antwerpen is overleden. Dat meldt het parket. Het gaat om een jongen van 18 jaar. Volgens ooggetuigen reed hij door het rood en slalomde hij tussen de gesloten slagbomen. En in Frankrijk zijn sinds vorig weekend al zeker 40 mensen verdronken toen ze verkoeling zochten voor de hitte. De meeste sprongen in het water in onbewaakte zones, dat waren vooral jongeren. Dat meldt premier Le Cornu. Hij roept op om niet te zwemmen op plekken waar dat niet mag. De rest van de dag zonnig bij maxima tot 32 graden. Morgen opnieuw volop zon en 36 graden.
5: Er staan 6 files op onze snelwegen waar je 10 minuten of langer verliest. Op de E40 tussen Lançon en Berlo, 25 minuten extra, daar is een ongeval gebeurd. Richting Antwerpen op de E34 tussen Melcelen en Sint-Anna-Linkeroever verlies je 24 minuten. Op de E17 tussen Haastonk en Antwerpen-West 21 minuten. En op de E19 tussen Sint-Joppint-Goor en Antwerpen-Noord 14 minuten. Op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 13 minuten extra. En in de richting van Gent verlies je van Antwerpen-Noord tot Deurne 11 minuten. Als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar nu minder dan 10 minuten.
2: Jolle, heb jij iets bij om te drinken?
5: Ja, koffie.
2: Ja, belangrijk. Ja, ja. Hou even vast alvast. Ja.
6: All systems go! De foute 728. Fireball. Jolien en Joren.
2: En we heffen het glas op jouw gezondheid. Want je bent niet alleen, we zijn allemaal...
6: Want wij zijn proud to be fout.
2: Zeker wel.
6: Proud to be fout.
7: Nummer 471.

0: voor alle misfits. Iedereen die proud to be fout is. The Scene. Ah, wat een meezinger. Iedereen is van de wereld. Op 471.
1: De Foute 728.
2: Louis uit Drongen die stuurt nog dat hij rechtstreeks van de Foute Party naar Café de Dageraad in Drongen gaat kijken naar de Rode Duivels. Ja, dat is ook niet ver natuurlijk. Hè. Als je
0: ver.
2: De boel afsluit, dan heb je nog een uurtje om er te geraken. Super tof.
0: Ja,
2: nachtje door.
0: Het is wel, soms kan het dan een keer met verschillende bochten zijn.
2: Ja, hij gaat zich moeten laten voeren. Hè. Hij gaat zich moeten laten voeren. Glaasje op.
0: Dat is niet goed.
2: Ja, maar glaasje op. Laat je rijden, Louis. We doen het veilig. Ines uit Baafsrode vindt, we hadden het daarnet over een lookalikes bij de Backstreet Boys. Ik zei Brian. Ines vindt dat je lijkt op de zanger van Bloodhound Gang.
0: Echt? Wacht, hoe ziet hij eruit? Bloodhound
2: Gang. Ik zou hem niet googlen als ik van u was.
0: Dat is niet waar. Wacht. Wacht. Ja.
2: Ja.
0: Ines, als ik een keer iets voor u kan doen.
2: Ik vind het grappig. Ik ga het zeker voorlezen, dit berichtje van Ines. Merci. En Steven uit Sint-Pietersleeuw die stuurt... Ik rep mijn auto in na een lange dag in fout. Geen foute 728 op het werk. Nu losgaan. Voilà.
0: Ja, ik ben er altijd niet goed van.
2: Och, Warbo, sorry.
0: En ik zat juist
2: op vond u wel cute vroeger.
0: Ik geloof er niks van. Hey, het is de laatste week voor de zomervakantie. Dat zou weinig frustraties met zich mee mogen brengen. Maar je weet natuurlijk nooit dat je er toch hebt. En dat ga je straks allemaal kunnen loslaten. Of zoals een wijsvrouw ooit zei, let it go.
1: De Foute 728. Overzicht.
2: De croissants van Boney M. Mabaker op 480. Ik heb
0: hij mee
2: naar ons heisje.
0: Ons heisje.
2: Ons heisje. Gelato.
0: 479 was voor Elton John. Can you feel the love tonight? Die beginnen janken. Ja, maar ja. En hier zijn je kinderen, Jolien. Stel je voor.
2: Oh, dat zou erg zijn. Amai. Nee, geef mij maar Savage Love op 478. Savage Love.
0: Did somebody break your heart? Ook al is het in een klein poepje. Reed Petit, Jackie Wilson op 477. Ja, kan al een keer pijn doen, hè.
2: Oh, wat zeg. En nu moet ik zeggen dat Accession op 476 stond met Pump It.
0: Ik krijg er heet van. Kan ook komen door Dan Harmon. Relight My Fire op 475.
2: Mm. 474 was voor Two Fabiola en She's After My Piano.
0: En de Pasadena stonden op 473. I'm Doing Fine Now.
2: Ik denk dat jij goed zou overeenkomen met Luc uit Rosmeer, want die stuurde tijdens 472 hier zijn de gekruide dames. The Spice Girls and Who Do You Think You Are. Goeie dad joke.
0: Dat was de Scissor Sisters, hè? De scharende zusjes.
2: Klopt.
0: Ja. 471, de Scene.

0: Omdat het bijna vakantie is. Fuck it all, fuck it all. I don't give a shit at all.
1: Het Q Beach House. Q Beach House staat klaar voor een hete zomer. De wind in je haren, het zand tussen je tenen en live muziek op het strand van Oostende.
2: En ik zal er ook bij zijn.
1: Kom zaterdag naar de officiële opening met Camille live op het strand. Het nieuwe Q Beach House. Daar wil je geen seconde van missen.
2: Ik zie jullie daar. Q.
1: Check wat je kan beleven op qmusic.be of in de Q-app. Maximum summer. Q-music.
3: Wat ik nu ga vertellen, heb ik van heel mijn leven nooit aan iemand anders verteld.
4: We kennen Anna als het kloppende, warme hart van familie Van den Bossen. Maar de bomma verbergt al sinds de Tweede Wereldoorlog een duister geheim.
5: Ja, ik heb toch niks meer te verliezen nu.
6: Oppakken!
4: We reizen terug in de tijd naar de rauwe waarheid van 1944. De finale week van Familie. Van maandag tot vrijdag bij VTM en op VTM Go.
1: Rijvers, het meest verrassende festival van Vlaanderen. Met onder meer Clouseau, Pommelien Thijs, Bankzitters, Bazaar, Suzanne en Freek, Young Yellow en de jeugd van tegenwoordig. Rijvers, in Lievegem tussen Gent en Brugge, van 13 tot en met 16 augustus. Koop je tickets nu via rijvers.be. Dit is het geluid van de perfecte zomerbreak. Boek nu last minute je vakantiehuis in de natuur. Makkelijk dichtbij. Kijk snel op landal.be.
7: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we naar het zeetje.
8: Ah ja, het is mosselseizoen.
7: En onze jumbo-mosselen zijn nu 1 plus 1 gratis op schalen van 1 of 2 kilo.
8: En wel, met u ga ik graag in zee.
7: Koken en besparen doe je met de superplusdeals.

0: we moeten soms ook nog een keer iets verduidelijken tijdens deze week. Want de vraag komt heel vaak terug, maar is dit nu fout? Het is toch niet fout? Het is toch keigoed?
1: Ja. Misschien moeten we dan voor de duidelijkheid nog eens benadrukken dat de term foute muziek, een foute hit, proud to be fout, dat gaat over muziek waar je goedgezind van wordt. Hè? Zo van die muziek waar je goesting van krijgt om het leven te vieren, om zo een keer goed zot te doen, om ja, gewoon om alle remmen los te gooien.
0: Ja, het is niet verkeerd, hè. Dus, nee, integendeel, nee. En als de hit ook nog eens playbackbaar blijkt, dan zitten we met een textbook foute hit. Heyo. En Tanja uit Evergem, die had een dansgroepje en daarmee deden ze mee met playbackshows. Heerlijk. Met deze per foute fouten hit. Dat was ook fout. De Dolly Dots.

0: Martin Garrix op 466 Animals. Zometeen podiumbeesten in de lijst. K3 staat 10 keer in de fouten. En zometeen hoor je ze met een nieuwkomer, weliswaar.
1: Dat is een leuke, een verrassende nieuwkomer.
0: Superleuk.
1: Ja, heel fout ook, hè? Echt ambiance. Eerst gaan we eens door de files. Hè. Het is 4:30. Er staan er 8 waar je 10 minuten of meer tijd verliest. Op de E40 tussen Lensen en Berlo verlies je 24 minuten. Op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout 20 minuten extra. En van Sint Anna Linkeroever tot Antwerpen-West komen er 16 minuten bij. In de richting van Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne 11 minuten bij. Richting Antwerpen op de E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West 13 minuten. Op de E34 tussen Melcelen en Sint Anna Linkeroever 11 minuten. En op de E19 tussen Sint-Joppend-Goor en Antwerpen-Noord 10 minuten extra. Op de Brusselse binnenring tussen Astridlaan en Jette verlies je 11 minuten. Maar als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar nu minder dan 10 minuten.
0: Allee, met z'n allen nog eens naar de AFAS-dome een paar weken geleden, want oh, dat was zo leuk.
2: Dit is de Foute 728. Welke foute hit is jouw nummer 1? Wordt het Wim Soetaert?

0: Ze deed mee in de musical The Wiz in the 70s. A brand new day op 464. En je weet, Diana Ross, die komt naar Lokeren, hè.
1: Is het waar?
0: Ja, naar de Lokerse feesten.
1: Komt die naar de Lokerse feesten?
0: Ja, maar kan niet gaan. Ik moet draaien ergens anders. Ik weet het.
1: Maar als Die Hard Lokerse, dat kan toch niet?
0: Ja, op 30 juli, maar ja, ik heb andere plichten. Ik vind het super jammer. Als je kan gaan, ga. Diana Ross live. Dat is once in a lifetime, denk ik.
1: Ja, klopt. Ik ging verder eigenlijk. Wie Mr. Sexo Beat is, dat legt Alexandra Stan zo meteen uit.
0: Waar zeer
1: is
0: benieuwd. Tijd,
1: ja. Ja. En daarna gaan we nog eens fout quizzen. Met als doel jou op de foute party krijgen vrijdag. Is dat nu vrijdag al? Jazeker, dat is nu vrijdag al. Heel simpel. Wij stellen een vraag en jij moet er een fout antwoord op geven. En zo kan je dus de zomer goed beginnen.
0: Ja.
1: Leuk.
0: We hebben 4 tickets liggen en die kunnen voor jou zijn als je nu in de Q-app stuurt.
1: Proud to be fout.
0: Ja, dat was wel gelukt.
2: Vliegtuig, overnachting, musea. Voilà, ons vakantiebudget voor Barcelona is rond.
3: En ook uw budgetvakantiepech.
2: Nou wat?
3: Stel, je belandt in het ziekenhuis met een zonneslag. Uw budgetvakantiepret wordt dan budgetvakantiepech.
2: Oh nee.
3: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen de medische kosten ter plaatse en uw repatriëring.
4: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
5: FX's The Bear is terug, exclusief op Disney+. Bereid je voor op het laatste seizoen.
6: This is how we keep this place alive. This is The Bear.
5: De award-winnende serie FX's The Bear. Stream vanaf 26 juni exclusief op Disney+.
7: Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld. Zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen, zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert, altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
8: Lotto is op zoek naar stembanden. Stembanden om onze rode duivels mee naar de winst te schreeuwen.
9: We love you, Belgium!
8: En die ook schreeuwen als ze horen dat er 1 miljoen euro extra in de jackpot zit.
9: Jackpot, we love you!
10: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 6.500.000 euro. Lotto. Omdat het kan.
11: Barbecue Sidekick in promo gespot. Nu bij Colruyt. 3 has avocado's voor 3 euro.
12: 3 euro voor 3 avocado's. Dat is extra verse guacamole bij de barbecue.
11: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
13: To be fout. Dit is de Foute 728.

0: jullie stuurt. Yes, yes. Zet de airco maar al op. Anders zal heet worden op de foute party. Net tickets gekocht. Groeten uitstekenen. Ja, het zal wel zijn. Tot dan, hè, vriend. Zeg, en als je er ook zeker van wil zijn om erbij te zijn, ja, je kan meespelen met ons, maar je kunt er ook kopen. En dan ben je zeker zeker. Ja. Qmusic.be.
1: Maar... Dames en heren, hier is hij dan. De man op wie we al 5 minuten zitten te wachten.
0: Wacht, wie is de...
2: Kenzio uit Haarlem. Okay, ja.
1: Geef hem een daverend applaus. Kenzio uit Haarlem.
3: Dag Jolien, dag Joren.
2: Hey, jij bent er sowieso al bij, hè? Vrijdag op de foute party.
3: Ja, dat klopt.
2: Oké,
3: okay.
2: Waarom wil je dan nog tickets?
3: Jawel, vrienden hadden gezegd van mij die nog aan het twijfelen waren. Ja, ja, en ik wil graag gaan, maar ik weet niet wat we gaan doen. En ik heb gezegd van kijk, ik ga meedoen. En als ik tickets win, video free, kom bij mij en we gaan samen. Dus,
2: maar zo goed, met een hele bende. Zo tof, zo tof. Wat wordt jouw fout fit, Kenzio?
3: Wij gaan sowieso iets luchtig aan doen. Mijn vriendin gaat de Tirol-achtige toestand doen. En ik ga gewoon mijn zwemshort fluo en Marcelle kan doen. Dat waren fluo haarbandjes. Dus,
0: of een Borat-string, hè, Kenzio.
2: Nee, maar we willen geen mensen

0: Jullie doen menig harten van foute artiesten smelten. Maar niet getreurd, ook de kreuners zijn verliefd. Zij het dan op een heel specifieke vrouw. Hoe heet zij? A. Chris Lomme of B. Annelies van The Real Housewives of Antwerp?
1: Oh, dat is nu wel een hele moeilijke. Ik ga toch voor antwoord B.
0: Voor Annelies...
2: Dat is helemaal fijn! Annelies van The Real Housewives of Antwerp.
0: Ja. Hey, we zien jou dan, Kenzio, in het Vlaanders Expo komende vrijdag.
1: Zeker en vast. We kijken er helemaal naar uit.
2: Bye bye.
3: Dat is goed. Fout. De foute quiz.
0: Ja, we zijn er nu al de hele namiddag over bezig, maar nu is het echt, maar echt het moment.
2: Oh my god, maar is Jeroen, kan Jeroen van productie ook even naar de
0: Jeroen
2: studio
0: van de
2: komen?
0: Redactie.
2: Jeroen!
0: Van de redactie.
2: Jeroen!
0: Hallo!
2: Hallo, niet onder het bureau kruipen. Dit is jouw moment.
0: Hier komen!
2: Kom.
0: Ja, dat is
2: Jeroen, onze producer, is een heel grote fan van The Ninja Year. En wij vinden dat hij in de studio moet komen. Allee, kom.
0: Hier.
2: Kom. Het is uw lievelingslied, Jeroen.
0: Hup! En
2: ja,
0: sneller!
2: Hij is er. Oké, hij is er.
0: We kunnen
2: eraan beginnen. Klaar?

0: Applausje voor jezelf! Dit is de Foute 728, lieve vrienden.
1: Ik kan niet meer. Ik ben hier zo oud voor geworden.
0: Ik ook.
1: Heftig.

0: Katrien uit Antwerpen, die stuurt nog in de queue-up. Joren heeft een cursus in Zaire nodig. Hey, wat was dat eigenlijk?
1: Maar wat,
0: Ja, maar zelfs op het einde was je nog niet mee.
1: Dat is niet waar.
0: We hebben drie minuten aan het stuk de Inzaïeur staan dansen. Je kon kijken naar ons alle drie. En dan nog was je zo van, hoe gaat dat hier? Ben je mee?
1: Dat is niet waar. Jeroen van de redactie zei het ook tegen mij. Hij is echt... Oké, hij heeft het niet gezegd.
0: Nee. Het was gewoon... Allez, bedoel, je hebt wel je best gedaan. En jouw enthousiasme was ook mooi. En je hebt het gedaan. Ja. Dus A for effort. Maar sorry, misschien toch nog een lesje volgen tegen vrijdag voor de foute party.
1: Gerrit stuurt, Joren, je bent echt de meest coole danser die ik in tijden gezien heb. Bedoel dat een coole of coole?
0: Ja, hoe schrijft hij het? Met K-O-E-L? Ja, of A? Ja. Nee, dan vrees ik. Nee.
1: Ja. Hey, ik ben ook maar een mens, hè. Alsjeblieft.
0: Je kan niet alles kunnen, voilà.
1: Ik kan al zoveel.
0: Nee, jij kan al zoveel, het is dat.
1: Na 4 uur gaan Emma en Vincent verder met de lijst. Zij kunnen dat ook en ze hebben ook nog tickets voor de foute party. En nog veel foute muziek, natuurlijk.
2: De foute 728. Overzicht.
1: Funky Town, Lip Sync op 470. Won't you take me to
0: Funky Town? Alle dinsdagse zorgen uit ons strot geramd. Demi Lovato, Let It Go op 469. Let it go.
1: De Pollen en de Jan, beter bekend als Soul Sister 468, Tell Me What It Takes.
0: De Dolly Dots op 467, Love Me Just A Little Bit More, Totally Hooked On You. Is dat ook fout?
1: Oh, echt waar. 466, Martin Garrix en Animals.
0: Een beetje opwarmen voor... Tomorrowland. Goed, hè?
1: Lekker.
0: K3, de drie biggetjes, stonden op 465. Welkom,
1: welkom bij de drie biggetjes. Beetje opwarmen voor Tomorrowland. Lekker, hè?
0: Ja, lekker.
1: 464, with stars and a brand new day. Ah, met Diana Ross. Stem in Lokeren, waar jullie niet gaan bij zijn.
0: Nee, ik baal echt als een stekker. Ja, ik weet het.
1: Als een stekker.
0: 463, Alexander Stan en Mr. Sexobeat. You make me this, bring me
1: up, bring me down, place with me. Allee, zal ik het nog eens bewijzen dat ik het wel kan?
0: Allee, probeer nog eens. Wacht, laatste keer.
1: Wacht, hoe begint dat?
0: 1, 2.
1: Hey,
0: in
1: sorry, Emma. Ik doe dat ook niet.
0: Maar als je zo gaat verder doen, dan ga je in je koptelefoon vast geraken. Dus, ja.
1: Zijn jaloers op dat ik het zo goed kan?

0: gekozen tot producer van de week. Voor een moed en durf applausje nog voor Jeroen. Hartjes voor Jeroen.
1: Ah, de buiging komt nog.
0: Op de foute party ga je hem ook zien gaan, hoor. Op de Insider nu vrijdag. Ja.
1: Qua rip de namiddagdip kan de nummer 460 wel tellen. Van de eerste seconde klaarmaken. Chesney Hawks, dit is the one and only.
2: Dit is de foute 728.

0: bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldieprijs van maar €5,35. Aldi, altijd slim.
1: Gebroken been in Rome? Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: 4 uur, goedemiddag. Hier is Paulien van het Nieuws.
4: Goedemiddag. Op een 20-tal plaatsen in Vlaanderen is er schade aan wegen door de hitte. Het gaat vooral om gewestwegen en fietspaden waar het beton al wat ouder is. Dat meldt het agentschap Wegen en Verkeer. Mogelijk wordt het probleem de komende dagen nog groter. Daarnaast lopen geplande wegenwerken vertraging op, onder meer omdat het te warm is om beton te gieten. In Bierbeek in Vlaams-Brabant is een dode gevallen bij een arbeidsongeval tijdens renovatiewerken aan een boerderij. Het gaat om een man van 61. Zijn collega werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Hij is intussen buiten levensgevaar. Het is nog niet duidelijk wat er precies fout liep, maar het parket onderzoekt dat wel. De delegatie van de Afghaanse Taliban is aangekomen in Brussel voor overleg met de Europese Commissie over de terugkeer van vluchtelingen. Het is de eerste keer dat zoiets gebeurt. Er is veel te doen over het bezoek. Zo liet Buitenlandse Zaken eerst een veiligheidsanalyse uitvoeren voor de leden van de Taliban-delegatie een visum kregen. De Internationale Federatie voor de Mensenrechten dient een klacht in tegen hen, omdat vrouwen en meisjes in Afghanistan nog amper rechten hebben sinds de Taliban daar aan de macht is. En Timmy Simons is de nieuwe trainer van Oud-Heverlee Leuven. Hij tekende daar een contract voor 2 seizoenen. Simons is 49 en was eerder al hoofdcoach bij Zulte Waregem, Dender en Westerlo. Vanavond nog lang warm.
3: En hij was groot licht in de mast, zing er ook. Hè.
4: Dat is waar.
3: Er ook bij.
4: Was ik al vergeten. Ja. Vannacht helder en blijven de minima boven de 20 graden liggen. Morgen schijnt de zon volop en halen we 36 graden.
5: Op dit moment gaat het traag op de Antwerpsring richting Nederland. Een half uur erbij tussen Antwerpen-West en Borgerhout. En een kwartier rekenen tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Op de Antwerpsring naar Gent een kwartier rekenen tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. En 10 minuten tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. Dan richting Antwerpen op de E17 een half uur tussen Haasdonk en Antwerpen-West. Op de E34 23 minuten extra tussen Melzelen en Sint-Anna-Linkeroever. En op de E19 10 minuten tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord. Op de Brusselsring, op de Buitenring, een kwartier tussen Wezenbeek op en Mendichem en 10 minuten tussen Grimbergen en Jetten. En op de Brusselse Binnenring een kwartier tussen Anderlecht-Noord en Jetten. Sta je op dit moment toch nog op een andere plek in de file, dan verlies jij daar normaal gezien minder dan 10 minuten.
6: All systems go! De foute 728. Fireball. Vincent en Emma.
3: Het is tijd voor de moeilijkste titel in de foute 728. Si antes te hubiera conocido van Karol G.

0: veel mensen een erg belangrijk nummer natuurlijk. Luc Stero, toen hij nog lange blonde haar had. Ongelooflijk toch, hè?
1: Hij lijkt een beetje op John Smith van Pocahontas daar. Vind je?
0: Is dat zo die Adonis...
1: Hele knappe man, hè?
0: John Smith heet hij zo? Dat wist
1: ja,
0: ik
1: maar
0: niet.
1: Hij bestaat niet echt, hè?
0: Nee, dat is, is vaak zo niet. In tekenfilms, dat mensen niet echt bestaan. Maar goed, Luc Stero met Ik mis je elke dag 72 plaatsen omhoog naar 458.
2: De foute 728.
0: Top 2, nee, dag 2 van de foute top.
1: Het is ook top.
0: Ja, het is fantastisch. We gaan nog 3 uur lang knallen. Dus als je aan het studeren bent, of je staat in de file, of je bent aan het werk in dit warme weer, of de airco is kapot, nog erger. Oh. De foute 7-dag-doening is altijd een goed idee. En goed idee, daar zijn we fan van.
1: Ja, en Senne uit Kasterlee die stelt ook een hele goede vraag. Hij stuurt, hey, werkt de gouden studioknop nog, of is die ook kapot door de hitte? Want die is al lang niet meer gebruikt, blijkbaar.
0: Is dat zo? Ah ja, oké.
1: Wel, Senne, er staat hier inderdaad voor, moest je dat niet weten, een gouden knop in de studio tussen Vincent en ik.
0: Dat is enkel deze week.
1: En als je daarop drukt, dan gebeurt er iets.
0: Ja, doe
1: moet
0: maar.
1: Moet ik dat doen?
0: Ja, doe maar.
1: Ja, mag ik?
0: Ja.
1: Oké. 3, 2, 1.
0: Ineens beginnen de lichten hier te flikkeren. Er is applaus.
1: Het is echt een discotheek.
0: De toeters. Heerlijk, de foute knop. De hele wereld is verfout. Dat is onze bedoeling, dat is onze missie deze week. Q-music.
1: En is het nu de bedoeling dat we dat laten aanstaan? Of moet ik daar terug op duwen om die af te zetten?
0: Het hangt ervan af hoe epilepsiegevoelig jij bent. Want die flikkerende lichten, dat doet wel wat.
1: In ieder geval 10 op 10 voor sfeer en gezelligheid dankzij de foute gouden knop.
0: Nu gaan we verder met de lijst met het favoriete nummer van luisteraar Hans uit Olm. Want die heeft gestemd op Max en Get Away.

0: En een nummer dat op Wikipedia omschreven staat als vrolijk, optimistisch en het moedigt je aan om te dansen. Ik wens het je allemaal toe. Ik hoop dat je de voorbije 4 minuten jezelf vrolijk, optimistisch hebt gevoeld en dat je hebt gedanst. Dan,
1: je hebt dat niet gedaan.
0: Dan is het gelukt. Wat?
1: Je hebt niet gedanst.
0: Ja, ook niet. We waren nog aan het bekomen van die foute knop van daarnet. We moesten even een break.
1: Ja, dat is waar.
0: Maar de break is voorbij.
1: En de airco in de studio hier is ook kapot. Dus het is hier ook heel warm.
0: Is dat hier ooit geweest?
1: Ja.
0: Ander verhaal.
1: Maar goed, Amber uit Aalst die is ook vol een bak aan het verbeteren. Maar ze zegt het gaat wel heel vlot met de foute 728.
0: Ah, oh, maar dat
1: en
0: stapel
1: hij die
0: toetsen
1: uit,
0: zich.
1: Ja, veel hè.
0: Oh.
1: Maar goed bezig, kom ja. aan. Hij die uit Dendermonde die is dan weer de strijk aan het doen met de foute 728.
0: Het gaat vlot. Iedereen vindt een fijne bezigheid om deze week door te spartelen met die hitte en met die fantastische muziek. Het gaat zo snel, jongens. Zometeen gaan we terug naar het einde van de Zero's. Maar toen was er een vrouw met een kort, pittig kapsel die in ons land een gigantische hit scoorde. En jij bent die hit niet vergeten, want je hebt die gestemd op nummer 255. Zometeen
1: 255? 455. Je was al vooruit.
0: Mea culpa, 455. En ik weet waarom ik twee zei.
1: Waarom?
0: Het nummer heet Two Times. Ik zei dat als twee times. Lee Ann komt en Lee komt eraan.
2: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
3: Ruby Red Tomaten van Bellorta. De smaak van hier om samen van te genieten.
4: Bellorta, Bellorta, verbonden door smaak.
5: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
6: Sterretje of barst in je auto ruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
7: Info en voorwaarden op carglass.be.
8: Dames en heren, de fouten.

0: and Lima two times. What a banger. De foute 728 legt heel Vlaanderen lam, want iedereen gaat van het padje. Maar de tentakels van de foute 728 reiken ver buiten de landsgrenzen. Want we schakelen live over naar Turkije, naar Patricia uit Turkije. Dag Patricia.
1: Dag Vincent en Emma.
2: Hallo. Hey, zeg Patricia, hoe warm is het daar? Ja.
1: Ik denk nu op het moment 38,5.
2: Ah. Oh, dat is warmer
1: dan
2: hier.
1: Deze middag was het 43,8.
0: Oh my god. Dat is toch niet meer aangenaam?
1: Jawel, dat is een heel andere warmte dan in België natuurlijk. En wat wil je meer? Het zwembad, eten, drinken. Dus je moet niet werken hier. Hè?
0: Ja, dat is
2: heel voilà, je hebt daar waarschijnlijk een gigantisch zwembad waar je kan inspringen.
1: Ach, ja.
2: Beschrijf eens zo waar je zit. Wat zie je nu voor je?
1: Nu zie ik het grote zwembad. Mensen dan op de luchtmatras liggen. Mensen dan gewoon aan het zwemmen zijn, aan het genieten zijn. Mensen dan aan het drinken zijn. Van alles en nog wat.
2: En ondertussen luister jij dus naar de foute 728.
1: Ja.
2: Zijn alle andere hotelgangers daar een beetje oké mee?
1: Ja hoor, geen probleem. Ik heb hier nog geen reactie gekregen van dat mag niet of zo. We hebben zelfs deze namiddag in het andere zwembad, er zijn hier ook veel Nederlanders en Belgen, hebben we eigenlijk de foute party in het zwembad gedaan. We hebben de Polonaise gedaan, we hebben van alles gedaan.
0: Ah, fantastisch.
2: Goed. En tot wanneer blijf je nog daar?
1: Wij zijn hier nog tot volgende week dinsdag.
2: Ah ja, je moet het in het vervolg wel beter plannen, hè, met de foute party.
1: Ja,
2: dat je die ook eens hier kan doen.
1: Ja, maar we gaan vrijdag volop luisteren en meedansen hier. Hè.
2: Ah, dat is goed. Dat is
1: dat
2: afgesproken.
1: Kunnen we, hè. Ja.
0: Top. Patricia, geniet ervan daar. Geniet van de foute 728. En dan tot volgende week dinsdag, want vanaf dan kan je naar Oostende komen, naar Q-Beach House, oké?
1: Ja, inderdaad. Dank u wel.
0: Nu is het tijd in de lijst voor een legend. De enige echte. Met een fantastisch nummer. Ik had vroeger een vriend die het volgende nummer als beltoon had. Het was heel random. Dan zit je op een terras, op een café.
2: Oké.
0: En ineens komt er uit je gsm. Hallo.
2: Ah ja, ik vind het vooral opvallend dat jij vrienden hebt.
0: Wat een non-opmerking is dat nu weer.

0: Zometeen kan je weer meespelen met de foute quiz in de aanbieding. 4 tickets voor de foute party van nu vrijdag.
1: Het is 4:30 en Paulien, de hitte heeft nu ook gevolgen voor onze wegen. Hoe zit dat precies?
2: Wel, volgens het agentschap Wegen en Verkeer is er in Vlaanderen schade op een 20-tal plaatsen, vooral aan gewestwegen, waardoor de hitte een stuk naar boven gekomen is bijvoorbeeld. Maar ook aan fietspaden, vooral op plaatsen waar het beton al wat ouder is. Wegen en Verkeer vreest dat het probleem de komende dagen nog groter zal worden, want het blijft natuurlijk nog een tijdje heet. En in Bierbeek in Vlaams-Brabant is een dode gevallen bij een arbeidsongeval tijdens renovatiewerken aan een boerderij. Het gaat om een man van 61. Zijn collega werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, maar hij is intussen buiten levensgevaar. Het is nog niet duidelijk wat er precies fout liep. Het parket onderzoekt dat nog. Vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht helder bij minimaal boven de 20 graden. Morgen volop zon en 36 graden.
0: Op dit moment gaat het traag op de Antwerpse ring richting Nederland. 40 minuten rekenen tussen Antwerpen-West en Borgerhout en 20 minuten erbij tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Richting Gent dan 12 minuten extra tussen Berchem en Kennedy-tunnel en 10 minuten tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Richting Antwerpen op de E17 een half uur tussen Haasdonk en Antwerpen-West. Op de E34 22 minuten tussen Melzele en Sint-Anna-Linkeroever. Op de A12 10 minuten tussen Leugenberg en Antwerpen-Noord. Dan op de Brusselse ring op de buitenring 20 minuten rekenen tussen Grimbergen en Jette en een kwartier tussen Wezenbeek-Op en Diegem. Op de Brusselse binnenring een kwartier tussen Anderlicht-Noord en Jette en 13 minuten erbij tussen Sint-Stevens-Woluwe en Tervuren-Vierarmen. Dan ook nog traag op de ring rond Gent richting Mariakerke, 10 minuten extra tussen Gent-Zeehaven en Zelzaten-Noord. Sta jij op dit moment toch nog op een andere plek in de file, dan verlies je daar normaal gezien minder dan 10 minuten.
3: Dit is de Foute 728. Welke fouten

0: klinkt allemaal heel internationaal, hè? Bartez met On The Move. Maar het is gewoon een Nederlander die Bart heet. Bartez. Op 453 in de Foute Zegen van 28 dit jaar.
1: Nu vrijdag is het zover, de legendarische Foute Party.
0: Ja, Emma, jij gaat die voor het eerst zwanger meemaken.
1: Maar ik heb er wel heel veel goesting in, hoor.
0: Ja?
1: Ja, inderdaad, 31 weken zwanger op dit moment. Dus het gaat wel pittig worden.
0: Ja, lang recht staan.
1: Maar wie kan dat zeggen?
0: Drinken.
1: De Foute Party zwanger meegemaakt.
0: En nuchter. En die baby is er ook al bij natuurlijk. Moeten we het zo bekijken. Haar allereerste Foute Party is al geweest.
1: Ik hoop dat het veilig gaat zijn.
0: Maar ja, joh. Tuurlijk. Okay. Tuurlijk.
1: Ja, ja. Het gaat sowieso heel plezant worden.
0: Zonder enige twijfel. Warm ook in een propvolle Flanders Expo. Maar er is nog plaats. Voor jou en voor 3 extra vrienden. Je kan er nog bij zijn als je zo meteen meespeelt met de Foute Quiz. Het enige wat je moet doen is fout antwoorden op een quizvraag. Speel mee door nu Proud to be Foute te sturen via de Q-app.

0: Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
1: Interessant, hè, Maarten? De foute 728 op de radio.
2: Ja, maar nu vrijdagavond gaan er even echt los.
1: Oh, al dat volk in die grote dampende tempel.
2: Live in Gent.
1: Dak eraf.
2: En 0% schaamte.
1: De zetel kan wachten, hè.
2: Dit feestje niet, hè.
3: De foute party. Nu vrijdag in Flanders Expo Gent.
4: Here we go.
3: Grijp de allerlaatste ticket. Nu in de Q-app of op qmusic.be. Q.
4: Music.
3: Maar eerst de foute 728.
5: 452.

Aisha again.

0: DJ Casper. Just Night. Was ik echt fan van. Ik heb dat vroeger op cd.
1: En kon je dansen ook?
0: Ja, hij zegt wat je moet doen. Dus ja.
1: Ja, maar dat is... Dat wil niet veel zeggen, hoor.
0: De 12-jarige Vincent, ik gok nu maar hoe oud ik toen was, hoor, vond dat hij het kon. Dat is het belangrijkste.
1: Voilà.
2: Dames en heren, hier is hij dan. De man op wie we al 5 minuten zitten te wachten. Geef hem een daverend applaus.
3: Sander, 39 jaar uit Zonnebeke.
0: Dag Sander. Hallo.
4: Hallo, dag Vincent en Emma.
0: Buongiorno. Sander, als jij zo meteen tickets wint voor de foute party nu vrijdag, wie ga jij dan meenemen naar Gent?
4: Mijn vriendin en waarschijnlijk nog 2 vrienden dan, denk ik.
0: Dus dan kan jouw vriendin met 3 maten op... drie maten en zij samen naar de foute party. Gezellig, zonder meer. Ja. Heb je al een outfit ook?
4: Nee, eigenlijk niet. Het is de eerste keer dat ik zou komen eigenlijk.
0: Sander, wat leuk, wat spannend. Wat verwacht je ervan?
4: Goh, vooral warm, denk ik. En veel sfeer en gezelligheid en vooral goede muziek.
0: Ja, dat klinkt eigenlijk wel als een correcte analyse, als ik het zo hoor, zonder dat je hier geweest bent. Zeer straf. Je krijgt zo meteen een quizvraag. Je mag niet het juiste, maar je moet wel het foute antwoord geven. Zo simpel is het.

0: Dat is goed fout. Absoluut. Een waterijsje. Onze liefde is een waterijsje. Dat durven ze al eens te zingen.
1: En dat wordt vooral heel veel gegeten, denk ik, deze dagen.
0: Zeker en vast. Daarnet op het werk was hier nog tractatie.
1: Ja, met raketijsjes. Ja. Oh, dat is lekker.
0: Ik zat in een vergadering. Ik heb het gemist. Verdorie toch.
1: Pech voor jou.
0: Maar goed, pech voor mij. Maar goed nieuws voor Sander. Want hij komt voor het eerst naar de foute party nu vrijdag. Sander, wat leuk.
2: Ja.
0: Bereid je goed voor. Je kan de app downloaden. Dan kom je alles te weten voor komende vrijdag. Tot dan, man.
2: Tot dan. Dank je wel.
3: Dat is goed fout. De foute quiz.
0: Zullen wij eens even een beetje boekhouding doen?
3: De foute 728. Overzicht.
0: Op 460 stond Chesney Hawks en The One and Only.
1: Hoger, 459, Carol G met Si antes te hubiera conocido.
0: Op 458, Luc Steno, ik mis je elke dag. Ik mis

0: 456 was voor Kool & The Gang. Let's go dancing, oh la la.
1: Het gaat alle kanten uit, want Anne Lee met Two Times staat op 455.
0: En 454 was voor de luchtgitaar van John Bon Jovi.
1: Deze komt recht uit Nederland. Bartes on the move op 453.
0: 452 was voor Céline Dion en Ne partez pas sans moi.
2: Ne partez pas sans moi.
1: Op 451 weer iets helemaal anders. DJ Casper met de Cha-Cha Slide.

tonight at the end.

0: op 449 dit jaar.
1: Sophie uit Oostende die is op dit moment volop bezig met haar outfit voor de foute party nu vrijdag.
0: Ah.
1: Ze moet de laatste dingetjes nog toevoegen en dan is ze klaar. En ze zegt, ik kan niet meer wachten. En ze stuurt ook een foto door. Het is een jeans salopet met een gele t-shirt onder. En het lijkt op het pakje van de Minions.
0: Ja, het is een Minion gewoon. Er staat een banana op en zo. Heerlijk.
1: Ik vind het wel origineel.
0: Ik vind het goed gedaan ook. Nu, voor de eerste, maar ook voor de allerlaatste keer, misschien wel de missie van de muziek in de lijst.
1: Amai, dat is een zeer zware uitspraak.
0: Het is tijd voor de Beatles. Van deze ben je overduidelijk fan, maar je vindt hem ook een beetje fout. Want ik snap met dat Frans volkslied om te beginnen. Dit is All You Need Is Love.

0: oplossen. We hebben alles om morgen te vertrekken.
1: Ja, we hebben geen oplader, geen tablet, geen koptelefoon.
2: Ik wacht op de zolder, schat.
1: Ja.
3: Wachten doe je op de vakantie, niet op de zolder. Bij Van den Borre geniet je elke dag van de laagste prijsgarantie. Want spot je het binnen de 30 dagen goedkoper, dan betalen we je het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
4: Sluit deze zomer bij Van Mossel een private lease contract af en krijg 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit, voor iedereen.
5: 5 uur, goedemiddag. Hier is Paulien van het Nieuws.
6: Een goedemiddag. Als je de trein neemt, kan je vanaf 1 juli al op het perron gecontroleerd worden om te zien of je wel een geldig ticket hebt. Dat meldt de NMBS. Want ook om op de perrons te komen, heb je een geldig kaartje nodig.
7: Wie gecontroleerd wordt en die niet in orde is, ja, die krijgt een boete van €90. En als je dat binnen de 2 weken niet betaalt, ja, dan kan dat een administratieve boete worden die, ja, als je meerdere keren wordt betrapt, zelfs kan oplopen tot €500. Het is echt wel een manier om fraude gaan aan te pakken.
6: En ook zwart rijden. Daarom schaft de NMBS ook de ticketverkoop op de trein zelf af. In Bierbeek in Vlaams-Brabant is een dode gevallen bij een arbeidsongeval tijdens renovatiewerken aan een boerderij. Het gaat om een man van 61. Zijn collega werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, maar hij is intussen buiten levensgevaar. Het is nog niet duidelijk wat er precies fout liep. Dat parket onderzoekt dat nog. Op een 20-tal plaatsen in Vlaanderen is er schade aan wegen door de hitte. Dat meldt het agentschap Wegen en Verkeer. Het gaat vooral om gewestwegen en fietspaden waar het beton al wat ouder is.
8: We zien vooral wel wat problemen in het oosten van Vlaanderen, dus de provincie Limburg, maar ook de regio Kempen, de streek rond Aalstok. En we hebben onder andere vanmiddag de gewestweg in Herzelen een tijdje moeten afsluiten, omdat daar de beton inderdaad naar boven was gekomen. En we verwachten de komende uren en dagen nog wel meer van die hitteschade te zien.
6: Want het blijft natuurlijk nog een tijdje heet. Daarnaast lopen wegenwerken die bezig zijn of gepland staan vertraging op, onder meer omdat het te warm is om beton te gieten. De Japanse keizer Naruhito en zijn vrouw zijn aan het officiële deel van hun staatsbezoek aan ons land bezig. Ze zijn hier al enkele dagen, maar vanmorgen pas was er een welkomstceremonie aan het Koninklijk Paleis in Brussel. Ook koning Filip en koningin Mathilde waren erbij. Deze namiddag bezochten ze de Grote Markt en het Stadhuis van Brussel en daarna het Federaal Parlement. De keizer sprak ook met premier De Wever en straks is er nog een staatsbanket op het Kasteel van Laken. Japan is een belangrijke economische partner voor België. De delegatie van de Afghaanse Taliban is aangekomen in Brussel voor overleg met de Europese Commissie over de terugkeer van vluchtelingen. Europa had hen uitgenodigd en dat pikken mensenrechtenorganisaties niet. Zij vinden dat de EU op deze manier het bewind van de Taliban steunt, terwijl Afghaanse vrouwen en meisjes nog amper rechten hebben. En wie kritiek heeft, wordt opgepakt, zeggen ze. Ze dienen daarom een klacht in tegen de leden van de Taliban-delegatie. En Timmy Simons is de nieuwe trainer van Oud-Heverlee Leuven. Hij tekende daar een contract voor 2 seizoenen. Simons is 49 en was eerder al hoofdcoach bij Zulte Waregem, Dender en Westerlo. Vanavond blijft het dus nog lang warm. Vannacht is het helder en blijven de minima boven de 20 graden liggen. Morgen en donderdag schijnt de zon volop. Tot 36 graden halen we dan. En vrijdag plaatselijk zelfs tot 39 graden.
9: Op dit moment gaat het traag op de Antwerpsring richting Gent. 40 minuten erbij tussen Berchem en de Kennedy-tunnel en een kwartier tussen Antwerpen-Noord en Deurne. En richting Nederland dan een half uur tussen Antwerpen-West en Borgerhout en 20 minuten rekenen tussen Sint aan haar linkeroever en Antwerpen-West. En richting Antwerpen op de E17 een half uur tussen Haasdonk en Antwerpen-West. Op de E19 ook een half uur tussen Machelen en Zemst. Op de E34 13 minuten tussen Melselen en Sint aan haar linkeroever. En op de E313 ook nog 13 minuten erbij tussen Massen en Antwerpen-Oost. Op de Brusselse ring dan, op de buitenring, 20 minuten tussen Wezenbeek-Op en Mendiegem en een kwartier tussen Grimbergen en Zellik. En op de Brusselse binnenring een kwartier tussen Anderlecht-Noord en Jette, 10 minuten tussen Ruisbroek en Anderlecht-Noord en ook nog 10 minuten tussen Expo en Machelen. Sta je op dit moment toch nog op een andere plek in de file, dan verlies je daar normaal gezien minder dan 10 minuten.
10: All systems go! De foute 728. Fireball. Vincent en Emma.
5: Je gaat niet kunnen stoppen met luisteren, want het wordt alleen maar fouter. Nu is het tijd voor

0: haar seizoenen.
1: Absoluut.
0: Donna Summer. Hey jongens, toch, ze moest eens weten dat het 83 graden was. Donna Summer, she works hard for the money op 446.
1: Yes, dit is wat jij hier een volledige week op Q hoort. De foute 728. Dat is de meest kleurrijke week van het jaar. En dat zijn vooral 728 foute nummers door jou bij elkaar gestemd.
0: Ja, en het, is, het voelt nog heel ver, want we zitten aan dus nummer 446 net. Maar vrijdagavond hoor je al bij Maarten en Dorothee rond een uur of zes wie jouw nummer 1 is. En daarna stopt het niet. Nee, dan trekken wij door de hele nacht lang op de foute party. En dan trekken wij nog eens door op zaterdag, want dan opent de deur van het Hugh Beach House.
1: In Oostende, daar is het allemaal te doen. Jij gaat daar ook zijn, toch?
0: Ik ga daar zeker zijn. Dat wordt onwaarschijnlijk, want je hebt dus eerst de foute party, dan de Rode Duivels, tussen 5 en 7 ochtends, en dan de opening van het Hugh Beach House, smiddags in
1: Oostende. En ga je naar de voetbal kijken? Ga je wakker blijven?
0: Ja, dat moet ik eigenlijk nog zeggen tegen mijn kamergenoot in het hotel van de foute party, dat ik s'nachts voetbal ga opzetten.
1: Ik wou het net zeggen.
0: Ah, ja, maar dat ben jij!
1: Ja, we hebben dat nog niet besproken.
0: Om 5 uur gaat de wekker.
1: Om 5 uur?
0: Nee, ja, 5 voor 5, want om 5 uur de wedstrijd, ik wil graag de Brabanson meezingen, toch?
1: Misschien ben ik nog wakker dan.
0: Dat kan, maar dat betwijfel ik. Met uw zwangerschap. Maar dus, dat wordt pittig en het wordt ook wel de moeite, die opening van het Hugh Beach House.
1: Ja, absoluut. Tien uit Mechelen onder andere, die stuurt nu al in de Q-app. Wij komen zeker af, dus zet maar al een goede frisse cocktail voor ons klaar.
0: Dat zullen wij doen en als wij het niet doen, dan doet Camille het, want die is er ook bij natuurlijk om 1 uur voor de feestelijke opening. Wie denkt aan het Hugh Beach House, denkt aan zomer, zon, zee, strand en wat Braziliaanse vibes. Dat is exact wat je nu krijgt in de foute 728. Gustavo Lima is dit met Bala.

0: Bravo Lima met Balada. Ja, die wou
1: nog iets zeggen.
0: Iets Spaans er tussengooien.
1: Bravo.
2: Crazy. We hebben een berichtje gekregen van Robbe uit Ham. Die zegt, oh, eigenlijk is het niet zo erg om in de file te zitten. Dan kan ik langer luisteren.
0: Je kan toch ook thuis verder luisteren?
2: Ah ja, zo. Ja, misschien moet hij ergens naartoe, naar de dokter of zo, of naar een kerk.
0: Maar in de kerk kan je toch ook naar foute muziek luisteren?
2: Ja, dat
0: bij
2: kan.
0: De dokter toch ook?
2: Dat kan, maar misschien
0: overal. Is
2: dat niet altijd sociaal wenselijk. Ik snap het. Sociaal wenselijk is niet belangrijk deze week. Dat is bij deze duidelijk. Zometeen, een nummer dat geschreven is door Prince, maar dan zou het waarschijnlijk een all-time klassieker zijn en geen foute klassieker. Gelukkig is het uitgebracht door de Bengals en dan wordt het weer wel helemaal fout.
3: Het Q Beach House.
4: Q Beach House
3: staat klaar voor een hete zomer. De wind in je haren, het zand tussen je tenen en live muziek op het strand van Oostende.
4: En ik zal er ook bij zijn.
3: Kom zaterdag naar de officiële opening met Camille live op het strand. Het nieuwe Q Beach House. Daar wil je geen seconde van missen.
4: Ik zie jullie daar. Q.
3: Check wat je kan beleven op qmusic.be of in de Q-app.
4: Maximum summer.
3: Q. Music.
5: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
6: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
5: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
6: Ja, blijf gaan.
5: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
7: Nu bij Aldi 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50. Aldi, altijd slim.
8: Na 140 jaar innoveren gaat Mercedes-Benz 140 uur trakteren. Zo geniet u van aantrekkelijke voordelen en 3 jaar onderhoud op een selectie modellen. Actie geldig tot en met 27 juni. Info en voorwaarden bij uw erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
3: Proud to be found. Dit is de Foute 728. 400.

0: Panic Monday uit 1986. De Bengals op 444. Maar ja, die stuurt I Love the lijst. Zet je aan tot dansen en dat bij 37 graden. Summer vibes. Nancy Adiest die is aan het QB-tje gepasseerd en stuurt een foto door van de werken. Het is bijna niet meer werken te noemen. Nee. Het is zo goed als af.
1: Amai, het ziet er echt heel goed uit.
0: Dat ons een kat en kat noemen, ik ben er zo klaar voor. Ongelooflijk. En Stefanie uit Tongeren die benadrukt nog eens wat we allemaal al weten. De foute 728 is een schitterende lijst.
1: Voor Fanny is het nu vrijdag een hele belangrijke dag, want het is de foute party natuurlijk. Maar ze studeert ook af als verpleegkundige.
0: Oh.
1: En dat op haar 50ste. Dus ze zegt, ik wil dat heel graag samen met jullie vieren. Dus tickets voor de foute party zijn heel welkom.
0: Ah.
1: Fanny, het is heel goed dat je dat even laat weten. Wij kiezen straks willekeurig er iemand uit, want nog voor 6 uur gaan er weer 4 tickets voor de foute party de deur uit.
0: En wie weet ben jij dat, Fanny? Als je het niet bent, kan je altijd tickets kopen op onze site en app natuurlijk. Nu is het tijd om echt onnozel te doen. Een energietrip die 145 plaatsen zakt. Technohead en I Wanna Be a Hip.

0: band uit de jaren 70. Le Papi en No More Vienna Changé.
1: Een beetje de One Direction van die tijd.
0: Ja, ze waren alleen met een man of 17. Wel.
1: Oh, geen Harry Styles.
0: Harry Styles. Dat krijg ik ongetwijfeld.
1: Goed, hou je klaar om mee te spelen met de foute quiz, want er gaan zo meteen weer 4 tickets voor de foute party de deur uit.
0: Nu is het 6:30 en Paulien, je moet ook op het perron kunnen tonen dat je een geldig treinkaartje hebt.
2: Ja, de NMBS gaat daar vanaf 1 juli extra op controleren. Het is een van de maatregelen tegen zwartrijden, want ook om op de perrons te komen heb je dus een geldig kaartje nodig, zegt de NMBS. Anders riskeer je een boete van €90 die serieus kan oplopen als je die niet betaalt. De NMBS schaft ook de ticketverkoop op de trein zelf bij de treinbegeleider af. En we hebben gemiddeld bijna 2 weken vakantie nodig om los te koppelen van het werk. 13 dagen na elkaar, om precies te zijn. Dat blijkt uit een rondvraag van HR-bedrijf SD Works. We zitten daarmee op het internationale gemiddelde. Bijna 3 op de 10 werknemers hebben meer dan 2 weken verlof nodig om echt te bekomen. Bij ruim 1 op de 10 volstaat minder dan een week.
0: Voor het weer gaan we naar weerman Frank. Dag Frank.
3: Dag Vincent en Emma.
1: Hallo. Ja,
0: het is het meest populaire onderwerp van de week natuurlijk, het weer. Mm-hmm. Dus vertel het maar, hoe gaat het de komende uren verlopen? Gaat het een beetje afkoelen s'avonds of blijft het echt warm?
3: Jawel, jawel, inderdaad. Maar dat gaat allemaal heel traag natuurlijk. Hè. Op dit moment temperatuur ja, ergens rond de 30 graden of er net onder. Geleidelijk aan, en dat zal pas zijn ja, als de zon echt laag komt te staan. Hè, dat de temperatuur dan effectief naar beneden gaat. En dan ga je zo merken rond een uur of 11 bijvoorbeeld dat stilkens aan zo een beetje een koel briesje aanwezig is. En dat je zegt van, goh, dat voelt echt wel heel goed aan. Dat is een beetje het scenario hè, voor vanavond. En dan tegen morgen vroeg zitten we rond de graad of 21. 21 graden minimaal. Hè. Dus dat is toch wel. Ja. Dat zijn echt wel zeer zachte nachten.
0: Ik ben al blij als dat de maximumtemperatuur is, Frank.
3: Ja, inderdaad. Dat zou ook al een mooie dag zijn als het dan zonnetje schijnt en 21 graden wordt. Maar dat is dus de minimumtemperatuur. Daar gaan we morgen dus mee starten. De zon is van de partij. Ik moet wel eventjes nog wel bijvermelden. Die regen- en onweerszone die vanmorgen over het land getrokken is in het westen van het land. Dat zat niet in de weerkaarten. Hè. Dus dat was eventjes een verrassing toch wel, als ik van de morgen opstond en ik keek dan naar de weermodellen. En zelfs 's ochtends hadden ze zoiets van, blijft overal droog. Dus dat was heel speciaal dat dat toch wel door de mazen van het net is geglepen tenminste. Maar enfin, dat is nu allemaal weg. Ik ga ervan uit dat we daar morgen geen last van gaan hebben. Hè. Dus dat het een zonovergoten dag zal zijn met een paar stapelwolkjes links of rechts. Ja, en 21 graden, daar starten we mee. En we doen er 15 graden bij. Het wordt 36 graden op de warmste dag.
0: Is dat dus het meeste van deze periode, 36?
3: Nee,
0: of?
3: Nog niet helemaal. Je moet bedenken dat we dus vandaag 30 graden, 29, 30 graden hebben. Hè. Dus
0: dat is gewoon bij,
3: nog 6 graden warmer. Dus dat gaat echt zo onaangenaam een beetje aanvoelen natuurlijk.
0: Ja,
3: hè. Dus er is niks aan te doen. Maar dus voor de rest is het al sowieso hoog zomer. Donderdag 36, misschien lokaal 37 graden is dan zelfs mogelijk. Ook dan mogen we veel zon verwachten. Vrijdag, dat zou wel eens de warmste dag kunnen worden. Hou je vast, dan gaan we 37 graden gemiddeld hebben. Op enkele plaatsen kan het misschien tot 39 graden gaan. Dus dat wordt bakken en braden. En,
0: in de schaduw ook al gekeken, Frank.
3: Ja, dat is in de schaduw. Hè? Ja, sowieso. Dus, nee, dat gaat niet aangenaam aanvoelen als je zoiets hebt van, goh, ik wil toch eventjes nog genieten van aangename temperaturen vroeg opstaan. Zou ik zeggen. Maar het is zo 21. Kijk, de minima, die zijn ook echt om naar huis te schrijven. Zo woensdag op donderdag, het is 24 graden minimaal. Dus ja, het is ongelooflijk wat een warme lucht over ons land schuift. Ja. En het is nog niet helemaal gedaan. Zaterdag zitten we ook nog rond 35 graden. Plaatselijk in het oosten misschien nog 38 graden. Zondag zitten we dan op 31 tot 34 graden. En dan kan er wel wat onweer tot ontwikkeling komen. En heel misschien dat we volgende week stilletjes aan toch iets minder warm weer gaan krijgen met temperaturen onder de 30 graden. 27 op maandag en 25 graden op dinsdag. Maar dat is allemaal lange termijn. Voor hetzelfde geld schuift dat nog wat op. We moeten eerst al door die warmte geraken natuurlijk.
0: Ja. Frank, nog één vraag. Heeft het zin om naar de kust te gaan als je toch een beetje afkoeling zoekt? Als je echt merkt het is nodig, je pakt een dag verlof, ik rij naar de zee. Werkt dat of is het daar ook zo warm?
3: Nee, het is daar niet zo warm als in het binnenland. Maar dan bedoel ik echt de kust. Dan moet je echt op het strand gaan zitten. Dan heb je het effect van het zeewater. Dat wel. Maar vanaf dat je bij wijze van spreken de duinen intrekt of over de duinen, ja, daar is het ook bakken sowieso.
0: Ja, we gaan blij zijn als we op het strand zitten met onze studio van op zaterdag.
3: Ja, dat denk ik wel, ja.
0: Frank, we horen elkaar morgen opnieuw. Tot ziens.
3: Dat is goed. Dat is goed.
4: Het hele jaar door comfort in huis. Met een Daikin Airco. Daikin.
0: Je weet in hun periode wel te kiezen om reclame te maken. Jongens, toch?
1: Maar toch liever zonder regen, hè? We moeten wel positief zijn, toch?
0: Ja, natuurlijk. Natuurlijk.
1: Voilà.
0: Maar gewoon, de extremen hoeven niet langs buitenkant.
1: Op dit moment gaat het traag op de Antwerpsring richting Gent. 40 minuten erbij tussen Antwerpen-Noord en de Lekrellenlaan. Op de Antwerpsring naar Nederland. Een half uur tussen Antwerpen-Huist en Borgerhout. En 25 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Dan op de Brusselsring op de Buitenring. Een half uur tussen Wezenbeek-Op en Mendichem. En 20 minuten tussen Grimbergen en Jetten. Op de Brusselse Binnenring 13 minuten extra tussen Neerpede en Jetten. En 10 minuten extra tussen Beersel en Neerpede. Richting Antwerpen dan op de E17. Een half uur tussen Haasdonk en Antwerpen West, op de E34, 20 minuten tussen Melcele en Sint-Anna-Linkeroever en op de E313, 20 minuten erbij tussen Rans en Antwerpen-Oost. Op de ring rond Gent, richting Destelbergen, gaat het ook nog traag, 20 minuten extra tussen de Zwijnaardse Steenweg en Merelbekering. Sta je op dit moment toch nog op een andere plek in de file, dan verlies je daar normaal gezien minder dan 10 minuten.
5: Dit is de Foute 728. Welke foute hit is jouw nummer 1? Wordt het K3? Margriet Hermans. Lekker.

0: Ik had een singeltje van dit nummer. Het was letterlijk het allercoolste dat ik in de jaren 90 gedaan heb, denk ik.
1: Oh, schattig.
0: Five was dat met Everybody Get Up op 441.
2: De foute 728. Overzicht.
1: Op 450 Ronan Keating met When You Say Nothing At All.
0: Ja, met dat al, ja.
3: Heerlijk.
1: Het is voor iedereen warm.
0: Ja. Op 449 Nadia met Is It Party.
1: Eén plekje hoger, de Beatles op 448. All You Need Is Love. All you need is
0: love. 447 was voor Edward Mea en Stereo Love.
1: Op 446 dit jaar, Donna Summer. She Works Hard For The Money.
0: Op 445 Gustavo Lima en Balada.
1: Op 444 Bengals met Manic Monday. Just another Manic
0: Monday. Op 443 Happy Hardcore, Technohead and I Wanna Be a Hippie.
1: Jouw favoriet, Vincent, op 442, toch? Jij vindt dat toch een fantastisch nummer?
0: Ja, toen ik jong was, moesten we dat leren op school, dit liedje.
1: Ah, dan mag je dat nog eens voordoen.
0: No.
1: Dat ging.
0: No. Rien à changer.
1: Goed gedaan.
0: En op 141, dus 5 and Everybody Get Up. Zo meteen gaat de lijst voort met Petra en met Earth, Wind & Fire.
2: De foute 728.
1: Eerst is het jouw kans om tickets te scoren voor de foute party. En grijp dus ook die kans met beide handen. Het enige dat je moet doen is meespelen met de foute quiz. Dat staat te gebeuren zo meteen. En je kan meespelen door nu Proud to be Foute door te sturen via de Q-app.
4: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van
5: 30 ideeën voor pastaschotels
4: in Libelle Lekker naar
5: de 5 beste beleggingen van het moment
4: in Trends of naar
5: Belgische politiek achter de schermen
4: in Knak. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
5: Exotisch eten op reis, dat kan slecht vallen. Maar wij zijn er voor u. Ook als je op reis meer op toilet zit dan op het strand.
6: Op het strand? Oh, nee, dat gaat niet.
5: ETIAS. Ontdek onze Assistance Family Verzekering op jaarbasis. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de bijstandsverzekering op etias.be.
7: Zomerpretpret met de zomerpas van De Lijn. Je betaalt 1 maand en reist 1 maand gratis onbeperkt met bus of tram. Dat is 2 maanden zoveel zomerpretpret dat je er een hele winter na pretpret aan overhoudt. Koop voor 16 juli als nieuwe abonnee je 1 plus 1 maand gratis zomerpas in De Lijnwinkel of op delijn.be. De Lijn, beweeg mee.
8: Een zomer vol liefde, dat kan tellen.
9: Wilt jij met mij een meloen delen?
8: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloupe meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen, want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
10: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
11: Vanavond bij VTM is Anna geen vijs, maar een belangrijke moer kwijt in familie. En VTM 2 komt met iets nieuws en gooit letterlijk alle remmen los. Vanavond bij VTM en VTM 2.
12: Ja, we mogen beginnen!
2: Q-Music is proud to be fout.
12: Dat kan ik.
2: Dit is de foute 728.

0: foute 728. Hè.
1: Ja, dat vind ik nu ook wel, ja.
0: En dan is er ook nog Marvie uit Gent. Die ligt in zijn opblaaszwembad te luisteren op zijn plat dak met de zon op zijn snoet. Ik zie het al helemaal voor mij.
1: Ja, goed smeren, hè. Dat is wel heel belangrijk, moet ik zeggen. Goed, het is tijd om te spelen. Het is tijd voor de foute quiz.
2: Dames en heren, hier is ze dan. De vrouw op wie we al 5 minuten zitten te wachten. Geef haar een daverend applaus.
3: Maaike, 27 jaar uit Gistel.
1: Dag Maaike.
4: Hallo, dag Vincent en dan Emma.
0: Hallo.
1: Een heel erg goede namiddag. Wat is jouw favoriete foute nummer en waarom?
4: I Set Your Spiegel, omdat dat mij doet denken aan vroeger, vroeger speelde ze, maar gewoon aan de zomer en vakantie.
1: Ja, I Set Your Spiegel is toch al een jaar of 10 oud, 15 oud, denk ik. Zeker en vast, ik snap het wel.
4: Heel goed.
1: Het was echt een zomerhit, een monsterzomerhit. Maar het, als ik zie, na jouw leeftijd 27, dat doet dan eigenlijk denken aan zo de periode dat je begon uit te gaan en zo.
4: Ja.
1: Of niet? Meer.
0: En je was de liefde en zo?
4: Meestal was dat pas aan mijn 16 jaar dat ik mocht.
1: Voilà, kijk. Alright. Zeg, jij krijgt zometeen de kans om 4 tickets voor de foute party te scoren. Wat moet je doen? De vraag die Emma zometeen zal stellen, fout beantwoorden. Veel succes.
2: Allee, allee, speel mee. Dit is de Foute Quiz.
0: Wij fans van foute muziek, wij houden van het goede leven. Doe ons maar bier ieder kwartier of sex on the beach op La Playa. Maar wij houden het niet bij drinken, want ook als we swimmen in de pool, dan mag dat zwembad al eens gevuld zijn met een lekker drankje. In wat zwemt de Nederlandse Mart Hoogkamer? Is dat A, Bacardi Limon of B, Gin Tonic? Wat is het foute antwoord?
4: Een B.
1: Gin tonic. Yeah. Dat is goed fout. Jij bent tickets voor de foute party. Proficiat.
4: Super, dank u wel.
1: Want Bart Hoogkamer die gaat zwemmen in Bacardi Lemon. Wat drink jij het liefst? Bacardi of Lemon?
4: Meer Sex on the Beach.
1: Sex on the Beach, dat is meer jouw ding. Allee. Merci om mee te spelen en we zien elkaar verder op de foute party. Maaike, bye bye.
4: Ja, dank u wel.
2: Is goed fout. De Foute Quiz. 439.

0: molto bene.
1: Enchilada, Ronaldo, football.
0: Football.
1: Ricky Martin. No hablo español.
2: Anders Nielsen wou ook eens een zomerhit schrijven. Hij heeft alle Spaanse woorden die hij kent opgesomd in salsa tequila. Tequila, lekker, maar wel opletten met dit warme weer.
3: Na 6 uur gaan we nog een uur verder met Foute Muziek. En Ilse uit Evergem die vindt dat fantastisch. Want ze zegt, dit is echt de beste week van het jaar.
2: Ze heeft overschot van gelijk. Nu op nummer 437 van die goede truckersrock.

0: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
1: Koffer gestolen in Kreta?
2: Oh nee.
1: Vakantiepret wordt vakantiepech.
0: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: 6 uur, goedenavond. Hier is Paulien van het Nieuws.
4: Goedenavond. De stroomprijs in ons land stijgt morgen naar de hoogste prijs in 4 jaar. Tot boven de €1000 per megawattuur is dat. Door de hitte zetten we 's avonds massaal onze airco aan. Maar dan wordt er nog amper of geen zonne-energie meer opgewekt. En er staat ook weinig wind, dus de windmolens leveren ook niet veel op. Wellicht houden die hoge stroomprijzen nog enkele dagen aan. Vooral wie een dynamisch energiecontract heeft, waarbij de prijzen dus snel de markt volgen, kunnen dit voelen in hun factuur. Als je de trein neemt, kan je vanaf 1 juli al op het perron gecontroleerd worden om te zien of je wel een geldig ticket hebt. Dat meldt de NMBS. Want ook op de perrons heb je een geldig kaartje nodig.
5: Wie gecontroleerd wordt en die niet in orde is, ja, die krijgt een boete van €90. En als je dat binnen de 2 weken niet betaalt, ja, dan kan dat een administratieve boete worden die, ja, als je meerdere keren wordt betrapt, zelfs kan oplopen tot €500. Het is echt wel een manier om fraude gaan aan te pakken.
4: En ook zwart rijden. Daarom schaft de NMBS ook de ticketverkoop op de trein zelf af. We hebben gemiddeld bijna 2 weken vakantie nodig om los te koppelen van het werk. 13 dagen na elkaar om precies te zijn. Dat blijkt uit een rondvraag van HR-bedrijf SD Works. We zitten daarmee op het internationale gemiddelde. Bijna 3 op de 10 werknemers hebben meer dan 2 weken verlof nodig om echt te bekomen. Bij ruim 1 op de 10 volstaat minder dan een week. Vlaams minister Hilde Krevits is vanmorgen aangevallen door een buizerd tijdens het joggen. Dat vertelde ze zelf in het parlement.
6: Ik kreeg zo'n klap op mijn hoofd. Ik dacht dat ik aangevallen werd door een mens, maar ik keek achter mij en ik kwam nog eens op mijn hoofd gevlogen. Dus ik heb hier zo haarpijn, zoals dat heet. En dan is hij nog een 3de keer langs mij gevlogen en dan ben ik gillend weggelopen. Ik wist niet dat nog zo rap kon lopen.
4: Buizerds zijn rond deze periode vaker agressief omdat ze dan kuikens hebben die nog niet kunnen vliegen. Disneyland Parijs neemt uitzonderlijke maatregelen tegen de hitte. Zo zijn de meeste buitenattracties dicht en gaan de spektakels door zonder vuurwerk, drones en fonteinen. Ze passen ook de parade van de Disney-figuren aan. Zo is het parcours ingekort en dragen de personages lichtere kostuums of geen maskers. De bezoekers krijgen ook de raad om zoveel mogelijk in de schaduw te blijven en dingen binnen te doen. En er staan ook drankpunten en vernevelingssystemen in het park. Elise Mertens heeft zich niet kunnen plaatsen voor de kwartfinales op het tennistoernooi van Homburg in Duitsland. Zij verloor in de 2e ronde van de Japanse Naomi Osaka in 2 sets. Het werd 2 keer 6-3. Maar beter nieuws uit de kwalificaties voor het hoofdtoernooi op Wimbledon, want daar staat Greet Minne in de 2e ronde na winst in 2 sets tegen een Franse, 6-3 en 6-1, in minder dan een uur. Vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht is het helder, blijven de minima boven de 20 graden liggen. Morgen en donderdag schijnt de zon volop. We halen 36 graden. En vrijdag plaatselijk zelfs tot 39 graden.
7: Op dit moment gaat het traag op de Antwerpsring richting Nederland. Een 30 minuten erbij tussen Antwerpen-West en Borgerhout. En een 15 minuten rekenen tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Op de Antwerpsring naar Gent een 30 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Lekrellenlaan. Op de Brusselsring op de Buitenring 20 minuten tussen Grimbergen en Jetten. En tussen Wezenbeek-Op en Mendiegem een 15 minuten rekenen. Op de Brusselse Binnenring 10 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Tervuren-Vierarmen. En dan richting Antwerpen op de E313 20 minuten tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. 10 minuten op de E17 tussen Kruijbeek en Antwerpen-West. En richting Brussel op de E40 ook nog 10 minuten extra tussen Sint-Nijs-Westrum en Merelbeke. Sta je op dit moment toch nog op een andere plek in de file, dan verlies jij daar normaal gezien minder dan 10 minuten.
8: All systems go! De foute 728. Fireball. Vincent en Emma.
3: Zometeen Ike en Tina Turner met Nutbush City Limits, maar eerst Justin.

0: veel fouter dan dit bestaat eigenlijk niet. Modo met 1, 2, Polizei. Op 434 in de foutenlijst.
1: De foute 728.
2: De foute 728 brengt ook van alles teweeg in de inbox van Q. Want we krijgen een bikinifoto doorgestuurd van Jill uit Wenduinen.
0: Hela.
2: Die ligt niet in de duinen, maar wel op het strand. Ze zegt, ik ben net in de zee geweest. Maar ik blijf ook zeker luisteren naar deze fantastische foute 728.
0: Ze heeft gelijk. Ze heeft hem namelijk zelf samen met alle andere Q-luisteraars bij elkaar gestemd. Met soms toch wat rare keuzes, vind ik persoonlijk. Meer bepaald wat het uiveren van Ricci e Poveri betreft. Dat is een Italiaanse groep die we kennen van dit. Stond gisteren op 602.
2: En nu op 433 komen we hun minder bekende Mama Maria tegen.
0: Ja, raar, hè? Het is een beetje bijzonder, maar het is op zich niet erg.
2: Ja. Maar ja, jij hebt gestemd, dus jij bepaalt hoe de lijst klinkt.
0: Voilà, 433 voor Ricci e Poveri.

0: De winnares van het Eurovisie Songfestival in 1998, ja. Dana International met een nummer over jou, Vincent, Diva.
1: Echt waar. Zoekt u een spiegel. Zometeen een nummer voor de liefhebbers van Diego Maradona. Argentijnse voetballer was de Messi van zijn tijd. En een van zijn meest bekende beelden aller tijden is niet een fantastische goal of zo, maar is een opwarming voor de wedstrijd.
0: Wat doet hij daar?
1: Wel, dus in een vol stadion in Napels, moet je dat inbeelden, alle ploegmaten doen bepaalde oefeningen, samen afgesproken. Maradona doet niet mee.
0: Waarom niet?
1: Omdat er een bepaald nummer op staat door de boksen van het stadion. En hij hoort dat graag. En dus hij begint gewoon een beetje te dansen op het ritme van de muziek. En dan neemt hij dan toch maar de bal erbij. Hij begint ook te jongleren op het ritme van de muziek.
0: Okay.
1: Met zijn veters los, alsof het hem geen bal interesseert. Maar showbeest die Maradona. En dat allemaal op de tonen van het volgende nummer in deze foute 728.
2: Wat ik nu ga vertellen, heb ik van heel mijn leven nooit aan iemand anders verteld.
3: We kennen Anna als het kloppende, warme hart van familie Van den Bossen. Maar de bomma verbergt al sinds de Tweede Wereldoorlog een duister geheim.
4: Ja, ik heb toch niks meer te verliezen nu.
5: Oppakken!
4: Nee, Peter!
3: We reizen terug in de tijd naar de rauwe waarheid van 1944. De finale week van Familie. Van maandag tot vrijdag bij VTM en op VTM Go.
6: Twee kleppers, één unieke locatie. Laura Tesoro en Clouseau. Donderdag 6 augustus, muziek aan het water. Een magische avond in het midden van de zomer. Aan de Schelde in Hartje Antwerpen. Scoor snel nog je tickets op muziekaantwater.be. Want de zomer beleef je aan het water. Muziek aan het water. Samen met Proximus, Q-Music en Stad Antwerpen.
7: Ruby Red Tomaten van Bellorta. De smaak van hier om samen van te genieten.
8: Bellorta, Bellorta, verbonden door smaak.
9: Amai, zalige sushi hier in Tokio, schat. En voor maar 4000 yen.
10: 4000?
9: Ça va toch, dat is 20 euro.
10: Ah ja? En die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dat voor waarom vis?
9: Hey Kate, voor vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
11: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
12: Nu bij Aldi 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,50 euro. Aldi. Altijd slim.
13: De foute 728.

0: met het Maradona nummer. Life is Life. Zo dansen en jongleerde hij met die voetbal op de tonen van Opus. Dus 431.
1: We zitten met een heel groot probleem, Vincent. Ah. Het gaat niet zo goed met Mel King dit jaar.
0: Ja.
1: Walk on Water is uit de top 10 gevallen. Maar het is ook best opvallend. Al hun andere nummers, die tuimelen ook achteruit. En dat is best wel spijtig, want Mel King is voor mij echt de nummer 1 in elke top. Dus ja, in de fouten, in die van de 90s, in die van de zeros. Maar het nummer Sunrise gaat ook 65 plekken achteruit.
0: Je toch?
1: Ah!
0: Komt eraan zometeen.
2: De foute 728. Overzicht.
0: Op 440 kregen we Petra met Ik leef voor jou.
3: En ik wil dat je weet, dat je me nooit meer vergeet, dat ik leef voor jou.
1: 439, Earth, Wind and Fire met September.
0: 438 was voor Anders Nielsen en Salsa Tequila Corazon.
1: Eén blikje hoger, 437 Roxette met The Look.
0: 436 voor JB en Baby.
1: 435 Ike en Tina Turner met Another Bush City Limits.
4: Bush.
0: 434 was voor Modo en 1, 2, Polizei.
1: En van het Duits door naar het Italiaans. 433, Ricky e Poeri, Mamma Maria.
0: 432, Dana International en Diva.
1: En de nummer 431 hoorde je daarnet nog Opus met Life is Life.
0: Allee dan, en nu Mel King.
5: Proud to be fout.
6: Dat verdient een dikke pieper.
2: De foute 728.

0: Oké, dan krijg jij een nummer met een boodschap waar we zeker niet naar gaan luisteren. Evacuate the dance floor van Cascada.
1: Dat gaan we inderdaad niet doen. Eerst, Paulien, zijn er nieuwe cijfers over de kwaliteit van het zwemwater in Vlaanderen. Hoe zit het daarmee?
2: Meer dan 6 op de 10 zwemzones aan onze kust hebben een uitstekende waterkwaliteit. De rest scoort gewoon goed. Nergens is de kwaliteit dus te slecht om te zwemmen, dat meldt Statistiek Vlaanderen. Bij de zwemvijvers ligt dat in dezelfde lijn. Daar is de waterkwaliteit bij 84% uitstekend en bij de rest goed op 1 vijver na. Daar is de zwemkwaliteit te slecht. De zwemwaterkwaliteit dus. De stroomprijs in ons land die stijgt morgen tot boven de 1000 euro per megawattuur. Dat is de hoogste prijs in 4 jaar tijd. Door de hitte zetten we s'avonds massaal onze airco aan en dan wekken we nog amper of geen zonne-energie op. En er is ook te weinig wind voor onze windmolens. Wellicht houden die hoge stroomprijzen nog enkele dagen aan. Het koelt niet echt af vanavond en vannacht. De minima gaan niet onder de 20 graden. Morgen en donderdag veel zon, 36 graden en vrijdag wordt het nog warmer.
0: Het gaat traag richting Antwerpen op de E313. Een half uur erbij tussen Rans en Antwerpen-Oost. Op de Antwerpsring naar Nederland. Een half uur tussen Antwerpen-West en Borgerhout. En een kwartier rekenen tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Dan op de Brusselsring op de Buitenring. Een kwartier tussen Grimbergen en Jette. En tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem ook nog 10 minuten extra. Op de Brusselse Binnenring 10 minuten erbij tussen Anderlecht-Noord en Jette. En richting Brussel op de E40 10 minuten tussen Sint-Denijs-Westrem en Merelbeke. Sta je op dit moment toch nog op een andere plek in de file, dan verlies je daar normaal gezien minder dan 10 minuten.
3: Dit is de Foute 728. Welke foute hit is jouw nummer 1? Wordt het Samuel Welten? DJ Paul Elstak? Wanna see the rainbow high in the sky. Of Willy Sommers? Stem nu op qmusic.be of in de Q-app.

0: Het is dinsdagavond, maar als jij je optimistische bril opzet, dan is het misschien wel al bijna vrijdag.
1: Ah, dat is zo, zeker zo.
0: En dan is het de foute party, dus de tijd begint wel echt te korten om tickets te scoren. Je kan dat nog altijd doen via qmusic.be of via de Q-app. Of je kan ze nu winnen via de radio.
1: Want we hebben weer 4 tickets te geven voor de foute party via de foute quiz. Stuur Proud to be Fout via de Q-app en dan speel je mee zo meteen na Modern Talking.
2: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief Europese mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
3: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
4: Bon, de Nico komt niet.
3: Zij die het vergeten.
4: Els, waar zeg jij?
3: En zij die vergeten te annuleren.
4: Zeg iemand een dom gehoord?
3: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
4: Ah, zalig.
3: Het voelt goed om gerust te zijn. Met Engie.
5: Carrosserieherstelling nodig? Kom langs bij Quality Carrosserie. We want to make you shine.
6: Hey schat, ik ben thuis met lekkere aardbeien.
5: Ah, super. Allee.
6: Ja, het zijn hoogstraten aardbeien.
5: Ah, dan is het goed.
6: En als je de QR-code scant, dan weet je van welke teler ze komen.
5: Oh, die zijn van eraf blijkbaar.
6: Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste. Hoogstraten aardbeien.
2: Barbecue-topper in promo gespot. Nu bij Colruyt. 35% korting op balletjesbrochetten.
5: 35% op balletjesbrochetten? Ideaal voor een familiebarbecue.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen. Dit is het geluid van de perfecte zomerbreak. Boek nu last minute je vakantiehuis in de natuur. Makkelijk dichtbij. Kijk snel op landal.be.
1: Dorothee, wat ben je gaan doen?
0: Ik ben aan het aftellen.
1: Moet je naar huis?
0: Nee, tot de foute 728 gedaan is.
1: Oh, dat is dramatisch.
0: Maar nee, dan begint de foute party.
1: Ah ja, ik ben mee.
2: De foute party. Nu vrijdag in Flanders Expo Gent.
7: Here we go.
2: Grijp de allerlaatste tickets. Nu in de Q-app of op qmusic.be. Q. Music. Maar eerst de foute 728.

0: Ja, vind ik fantastisch, ja. Ongelooflijk. Vanda Vanda en Sunshine After the Rain.
1: Dames en heren, hier is ze dan. De vrouw op wie we al 5 minuten zitten te wachten. Geef haar een daverend applaus.
2: Lore, 32 jaar uit Tieltwingen.
3: Hallo, dag Lore.
4: Hallo, dag 20 Emma.
0: Hallo.
3: Dat is nogal een entree, zeg.
4: Amai, nog niet.
3: Ja.
4: Heel welkom.
3: Dat is goed. De Foute Party. Vorig jaar was je daar voor het eerst. Vertel eens, hoe was dat voor jou?
4: Super, super. De jaren daarvoor heb ik altijd spijt gehad dat ik niet kon komen. Dat viel altijd in mijn werkweekend. Mm-hmm. Dus heb ik altijd online op de livestream gevolgd. En vorig jaar moest ik niet werken, dus was ik erbij.
3: Ja.
4: En het was super, super, ja.
3: Ik heb dan toch een vraag. Hoe komt het dat je nog geen tickets hebt gekocht voor deze editie dan?
4: Ja, alhoewel, ik was dol enthousiast. Maar mijn partner twijfelde.
3: Ja.
4: Tot nu eigenlijk. En ik dacht, die laatste week, ik probeer mee te spelen en ik laat het lot bepalen. Als ik win, gaan we. Als ik mee win, laat het zeggen dat we er niks te zoeken hebben.
3: We zijn getuigen van een speling van het lot. Al wil ik je misschien ook wel suggereren, Lore, dat je misschien een vriendinnengroep of zo moet zoeken die er mee
5: plezier
3: heeft.
5: Van een crisis, ja, in een relatie.
3: Ja, ja.
4: Ja, ja, zeker. Die zal ik ook wel vinden.
3: Mensen die niet proud to be fout zijn, die krijg je niet zo ver. Dat is heel moeilijk. Dus zoek je gewoon mede foute genoten en dan komt het helemaal goed. Voor in de toekomst, hè. Nu gaan we gewoon proberen ervoor te zorgen dat je dat ticket wint. Met de foute quiz. Het spel is heel simpel. Emma gaat een vraag stellen. De bedoeling is dat jij die fout beantwoordt. Dus niet juist, wel fout.

0: van de foute muziek, die durven wel eens luidkeels Ik moet zuipen mee te zingen. Ook Tom Waas had in Spanje zin om te zuipen en die bestelde dos cervezas.
1: Maar als... Dos wat?
0: Allee, moet dat nu echt?
2: Sorry.
0: Dat was niemand opgevallen. Een dos cervezas. Maar er viel hem iets op. Wat was dat? Was dat A, dat elke Spanjaard een snor heeft? Of B, dat er alleen maar alcoholvrij bier is in Spanje? Wat is het foute antwoord?
3: B.
0: Jepla!
2: Dat is goed fout. Proficiat, je bent erbij op de foute party.
3: Oké, super. Het lot heeft beslist, hè?
2: Het lot heeft beslist. Ben ik even blij dat het lot beslist heeft, zeg.
0: Hopelijk is je partner ook blij.
2: Ja, is die daar in de buurt, partner?
3: Ja, die gaat wel blij zijn. Die gaat wel blij zijn, hoor.
2: Ja. Oké.
3: Okay. Komt wel goed.
2: Als je het toch niet zo leuk vindt, dan zeg je maar dat je het leuk moet vinden. Proud to be fout met z'n allen. Tot vrijdag, Lore.
4: Dat is goed fout. De foute quiz.
2: Zometeen is er de enige echte Robbe Puttejean op de radio. Met gewone muziek.
0: Nee.
2: Het is Liam van Averbeke.
0: Liam van Averbeke.
2: Sorry, ik maak zoveel fouten op een dag.
0: Amai, en dan lag jij met mijn fouten.
2: Liam van Averbeke is er zo meteen dus bij op de radio. En morgen herneemt de lijst om 6:00 's ochtends. Nu eerst nog Two Brothers on Four.

0: vervangt.
1: Sterretje of barst in je auto uit? Boek nu je afspraak bij Carlos en krijg een gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Wacht niet, ga naar carlos.be en maak je afspraak.
2: Info en voorwaarden op carlos.be.
3: Een zomer vol liefde, dat kan tellen.
4: Wilt jij met mij een meloen delen?
5: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloupe meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen, want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
6: Ja, ik heb mijn trein gemist. Stom. Ja, en de volgende is pas binnen... Een keer kijken, hoor.
2: Maak tijd voor het jullie nummer van Feeling.
6: Toch minstens één... Nee, ja, pak maar 2 uur.
2: Met alles voor een geslaagde zomer. Van de mooiste tussenstops tot de beste soldenstrategie, de Feeling Kust Special en de Sun Protection zonnecrème van Rain Pharma voor maar €12,50 extra. Feeling. Feeling. Haal meer uit het leven. Nu in de winkel.
7: Echte avonturiers kennen ze al. De Echo Offroad sandalen. Verkrijgbaar in de betere schoen- en outdoorzaak. Echo. Gemaakt om te wandelen.
8: Sluit deze zomer bij Van Mossel een private lease contract af en krijg 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
9: Goedenavond, 7 uur. Nieuws krijg je van Niels.
10: Goedenavond. De stroomprijs in ons land stijgt morgen tot boven de 1000 euro per megawattuur. Dat is het hoogste niveau, of de hoogste prijs liever, in 4 jaar tijd. Het komt door de aanhoudende hitte. Dat zegt energie-expert Johannes Lavijnen van de UGent.
11: Er is veel meer vraag. Dat komt vooral door koelsystemen. Denk maar aan de airco's bij de mensen thuis. Maar ook commerciële en industriële koelsystemen die veel meer extra moeten koelen en dus ook meer elektriciteit vragen. Tegelijk zien we ook dat er aan de productiekant minder productie aanwezig is. Het is namelijk een zeer windstille week. Morgen wordt zelfs in heel Europa bijna volledig windstil.
10: Ook de komende dagen zal de stroomprijs wellicht nog hoog blijven. Vooral wie een dynamisch energiecontract heeft, waarbij de prijzen snel de markt volgen, kan dit voelen op zijn factuur. Meer dan 6 op de 10 zwemzones aan onze kust hebben een uitstekende waterkwaliteit. De rest scoort gewoon goed. Dat meldt Statistiek Vlaanderen. Je hoort de Vlaamse Milieumaatschappij.
12: Dat is een schitterend resultaat. Dat is een heel mooi rapport dat we kunnen voorleggen. Er zijn voorbije jaren ook heel veel investeringen gedaan om dit resultaat te halen. Dus de mensen kunnen met een gerust hart gaan zwemmen op die plaatsen. Als de kwaliteit minder goed is, dan wordt dat ook wel uitgehangen.
10: Bij de zwemvijvers heeft 84% een uitstekende waterkwaliteit. De rest scoort goed, behalve 1. Daar is de zwemwaterkwaliteit slecht. En sport, Elise Mertens heeft zich niet kunnen plaatsen voor de kwartfinales op het tennistoernooi van Homburg in Duitsland. Ze verloor in de tweede ronde van de Japanse Naomi Osaka in 2 sets, 2 keer 6-3. En het weer nog, het koelt niet veel af vanavond en vannacht. De minima zakken niet onder de 20 graden. Morgen en donderdag veel zon en tot 36 graden. Vrijdag nog wat warmer.
9: En onderweg zijn er momenteel 4 vertragingen gemeld. De langste file staat richting Antwerpen op de E313. Een kwartier extra daar tussen Rand en Antwerpen-Oost. Ook aanschuiven op de Antwerpse ring richting Nederland. 10 minuten tussen Antwerpen Centrum en Borgerhout. Op de Brusselse buitenring dan 7 minuten erbij tussen Strombeek-Bever en Jette. En op de binnenring 6 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Tervuren-Vierarme. Sta je nog op een andere plek in de file, dan verlies je daar gelukkig wel minder dan 5 minuten.
13: Music. Liam van Haverbeke.
9: En op pauze met de foute 728. En op play met de hits. Dit is Ed Sheeran.

Het was niet alleen lekker heet, het was ook een heerlijke dag in de Foute 728. Die pauzeren we nu even tot morgenochtend. Vanaf 6 uur is hij terug. Deze namiddag hoorde ik bijvoorbeeld deze voorbij komen in de lijst. Alexander Rybak met Fairy Tale. Ik was helemaal vergeten dat dit nummer bestond. Ja, een heerlijk nummer van het Songfestival een paar jaar terug. Maar goed, nu is het helemaal anders. Als je aan het chaufferen bent, je hebt veel te warm, dan heb ik ontzettend goed nieuws voor je. Want dan moet je dringend naar de frituur. En dat op doktersvoorschrift. Ja, ik leg het je zo meteen uit. Na deze toch wel ook foute hit eigenlijk. Natasha Bedingfield en Unwritten. Welkom.

0: geschreven blad die jij mag volschrijven. Voor vandaag zal er daar niet zo heel veel in geschreven staan waarschijnlijk. Wat is vlot 30 graden buiten? En wat doe jij waarschijnlijk, net zoals de meeste mensen? Dat is super gezond wezen. Hè? Dus dan eten we met z'n allen kilogrammen watermeloen, liters water naar binnen klokken. Je kent het wel. We proberen met z'n allen zo braaf die hittegolf te overleven. Ik dacht dat vanmorgen ook. Dus Liam, je gaat dat hier strak en professioneel organiseren. Een gezond slaatje mee naar de studio. Een gigantische fles water bij de hand. Met als gevolg, mijn buik klotst ondertussen als een aquarium. Ik voel mij zo slap als een dweil. En ik ben daarnet ook gewoon mijn eigen autosleutels kwijtgeraakt in de koelkast hier bij Q-Music. Totale chaos. Maar er is ook hoop. Want wat blijkt nu? Uit een officieel doktersadvies. We zijn met z'n allen compleet verkeerd bezig. Ja, al dat water drinken zonder zout, dat verdunt je bloed. En de echte wetenschappelijke hittetip van een professor, ik verzin het niet, ik las het daarnet in de krant, is een groot pak friet van de frituur met veel zout. Blijkbaar is dat exact wat je lichaam nu nodig heeft om die mineralen aan te vullen. Dus ik zou zeggen, laat die triestige salade maar staan. Je hebt een medisch excuus om vanavond vettig te gaan doen. Merci dokter.
1: Dit is deze week de Q Topschijf.
2: Hey, it's Alex Warren. And you're listening to my new single Passenger on Q Music.

Alex Warren met The Passenger. Het is onze topschijf deze week. En dat is ook helemaal terecht. Wat een feel-good nummer. Een officieel wetenschappelijk artikel leert ons vandaag dat het gezond is om naar de frituur te gaan bij dit weer. Omdat het dan belangrijk is dat je je zouten kan aanvullen. Tamara uit Mechelen die stuurt al, hey, het is maar een woord, Liam. I'm on the way. Hey, heel goed, Tamara, als je hier nog passeert in Vilvoorde. Ik heb wel zin in een frikandelletje en een frietje. Gregory uit Oostende die stuurt op naar de frituur. Staat er in het artikel toevallig ook dat er een snuifje Biki Burger en een kwakje frikadel speciaal bij mag? Goh, niet expliciet Gregory, maar voor mij is het oké. Je mocht dat allemaal doen. Zometeen alles uit behalve het licht. Ah nee, het is omgekeerd. Turn the lights off, komt eraan.

0: telenet.be.
1: Go Yellow!
2: Jij toch niet? Wat? Ik dacht dat ik u kende, gast. Allee, ik ken de naam van uw eerste crush, het aantal haren op uw dikke teen. En nu dit? Uw pizzadoos gewoon achterlaten in het park? Zo zei jij toch niet?
3: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
4: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang topdeals. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?

0: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Shop nu op amazon.com.be.
1: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €5,35. Aldi, altijd slim.
2: Auto 5. 60 jaar. Al 60 jaar is Auto 5 je reisgezel op weg naar je vakantiebestemming. Klaar om te vertrekken en om je drankjes de hele zomer koel te houden? Ontdek ons ruime gamma koelboxen vanaf slechts €9,90. Als dat niet verfrissend is, afspraak in onze set.

Coasty Post. Met Chemical. Ik heb een vraagje. Heeft er iemand toevallig al eens gereden met die nieuwe zogenaamde full self-drive functie van Tesla? Ja, je kent het ongetwijfeld wel of je hebt het al gehoord in het nieuws de afgelopen weken. Maar het is dus goedgekeurd in ons land, hè. Dat wil zeggen dat je auto volledig autonoom, volledig zelf kan rijden zonder dat je er moet tussenkomen. En ik heb het zelf vandaag kunnen doen en het is echt niet normaal.

Damiano David, The First Time. Het is 7:30 op de klok. Je hebt het misschien zien voorbij komen in het nieuws, maar de Tesla-functie Full Self-Drive, dus de auto die volledig zelf rijdt, is goedgekeurd enkele weken terug in ons land. En vandaag dacht ik, kijk, ik ben een moderne, jonge gast. Ik ga dat eens proberen, de toekomst omarmen, zoals men dan zegt. Dus ik stap in die auto, handen braaf op mijn knieën, want je moet in alle tijden aan het stuur kunnen voor moest er iets misgaan. En inderdaad, dat ding rijdt vanzelf. Het is ongelooflijk, ook best nog oké. En dan denk je, oké, Liam, wat is dan het probleem? Dat is toch de ultieme luxe? Ja, wel. Ik nader op een bepaald moment een druk rond punt. Die Tesla blijft ijzig kalm, doet dat perfect. Maar ik verander echt in een soort van klein gillend meisje. Niet normaal. Ik geef ook niet graag de controle af. Dus dat was echt eigenlijk de hel. Het was airco in de auto ook, maar het zweet bracht me uit liever. Jongens, ik weet niet of dat iets voor mij is. Ik wou echt heel futuristisch doen, maar het ging nog niet. Dus ik ga er nog wel moeten aanwennen, denk ik. Maar goed, zelfrijdend of niet, files kom je tegen, zeker op de Vlaamse snelwegen. Gelukkig staan er maar twee momenteel van langer dan 5 minuten. Dat is het geval richting Antwerpen op de E313. Daar reken je 8 minuten extra tussen Ranst en Antwerpen-Oost. En op de Antwerpse ring zelf staat er ook een file richting Nederland. 6 minuten daar tussen de Legrellenlaan en Borgerhout. Sta je nog op een andere plek aan te schuiven, dan verlies je daar minder dan 5 minuten.

sympathieke benen, deze Teddy Swims. Maar vooral ook een klok van een stem, hè. Goh. Ja, ondertussen bereiden we ons met Q voor op de foute party van nu vrijdag. Dat doen we natuurlijk met de foute 728. Hoor je morgenochtend opnieuw vanaf 6 uur. Maar op zaterdag, ook dit weekend, opent natuurlijk ook het Q Beach House. En daar wil ik je ja, natuurlijk ook alvast voor klaarstomen. Met deze zomerhit van een paar jaar terug. Van Calvin Harris, How Deep Is Your Love?

0: Q-Beach House. Q-Beach House staat klaar voor een hete zomer. De wind in je haren, het zand tussen je tenen en live muziek op het strand van Oostende.
1: En ik zal er ook bij zijn.
0: Kom zaterdag naar de officiële opening met Camille live op het strand. Het nieuwe Q-Beach House. Daar wil je geen seconde van missen.
1: Ik zie jullie daar. Q.
0: Check wat je kan beleven op qmusic.be of in de Q-app.
1: Maak ze van samen.
0: Q-Music.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we klinken. Want onze Cava Codor New Raventus Brut en Rosé is nu 3 flessen kopen plus 3 gratis.
3: Klinkt goed.
2: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
4: Proximus presenteert Beleef de wereld anders.
5: Excuse me, die paardenkoets zal voor mij zijn. The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik? Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
6: Ai, nee, ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
4: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton. Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
7: Mama, is mijn brood al klaar?
8: Ja, schatteke, uw boterhammetjes en verse aardbeidjes. Zeg, Hoogstraten aardbeien, hè?
7: Ah, dan is het goed. Die zijn echt zo lekker.
0: Ja. Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.
9: Hoogstraten. Na-na-na-na-na-na.
0: Hoogstraten aardbeien.
10: Richie, citroen met framboos.
11: Richie, Belgische limonade.
12: Altijd verfrissend.
13: Klaar om er tussenuit te knijpen, inslaan voor we op vakantie gaan. Dat is extra voordelig bij Kruidvat. Nu, knijpverzorging, tweede voor maar

0: Everything I Love is natuurlijk de Foute 728. Morgenochtend is die gewoon terug. En je kan daarin ook elk uur de Foute Quiz spelen en tickets winnen voor de Foute Party. Maar omdat ik nu eenmaal graag de ordelijke gast uithang, dacht ik, ik doe in plaats van de Foute Quiz...
1: Allee, allee, speel mee. Dit is de
0: juiste
1: quiz.
0: Ja. Origineel, ik weet het, het is net het tegenovergestelde. Het principe blijft wel geweldig eenvoudig. Jij geeft zometeen een juist antwoord op mijn vraag en dan win je geen tickets voor de Foute Party. Ja, helemaal niks. Gewoon de pure morele voldoening dat je verstand hebt. Stuur Proud to be juist in de Q-app via een audioberichtje. Dus Proud to be juist. En dan speel je zometeen mee na Thomas Gray.

0: Het is nog iets langer dan tomorrow, maar ja, we tellen toch af richting de foute party. En daarvoor kan jij ook geen tickets winnen vanavond.
1: Dames en heren, hier is ze dan. De vrouw op wie we al 5 minuten zitten te wachten. Geef haar een daverend applaus.
0: Goedenavond, Jessica uit Zijzelen.
2: Goedenavond, Liam.
0: Ja, je hebt een prachtige outfit doorgestuurd in de Q-app. Ja. Vertel, waarvoor is die outfit?
2: Voor de foute party, nu vrijdag. Ik heb dat allemaal zelf gemaakt.
0: Oh, amai. Ja, leg even uit aan de luisteraar hoe dat je outfit eruit ziet.
2: Het is eigenlijk een retro kleed met veel tulle en een huppelrok onder voor het heel luchtig te houden.
0: Ja, dat zal belangrijk zijn, denk ik, vrijdag.
2: Ja.
0: Het ziet er echt heel cool uit. Je hebt ook iets op je hoofd, een strikje of zo is het, hè?
2: Ja, daar ga ik op strekken.
0: Oké, dat is superleuk. Naar wie kijk je het meest uit op de foute party?
2: Natalia en K3, natuurlijk.
0: Oh, dat begrijp ik. Dan heb je al iets gemeen met QDJ Ulrike Douwer. Die is ook helemaal zot van Natalia. Ik denk dat ik ze ga moeten bedwingen backstage om er niet naartoe te gaan. Maar goed, die mooie avond die wacht op jou, Jessica. En dat is heel goed nieuws, want zometeen kan je ook geen tickets winnen voor de foute party. En dat dankzij...
1: Allee, allee, speel mee. Dit is de
0: juiste
1: quiz.
0: Ja. Maar daarvoor moet je wel juist antwoorden op de volgende vraag. Want in 1958 kreeg Brussel er een blinkend monument bij met 9 gigantische bollen. Tot op de dag van vandaag zijn heel veel Belgen mega trots op dat ding. Maar welk iconisch bouwwerk bedoel ik? Is dat A, het Atomium? Of is dat B, de dampkap van Jeroen Meus?
2: Ah, het Atomium.
0: Het Atomium, dat is helemaal juist. Proficiat, jij wint vanavond helemaal geen tickets voor de foute party.
2: Ik heb er al.
0: Voilà, dat is de bedoeling. Ik wens je nog een hele fijne avond, Jessica. Hopelijk op een klein beetje verkoeling. En dan zien we elkaar vrijdag, hè. Is dat goed?
2: Dat is heel goed. De groetjes aan iedereen.
0: We gaan dat doen. Jojo, dag Jessica.
2: Dankjewel, dag.

0: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
1: Goedenavond, bijna 8 uur. Nieuws krijg je van Niels.
2: Een goede avond. Er zit meestal geen airco in de bussen voor kinderen uit het buitengewoon onderwijs. Terwijl die kinderen daar vaak uren in zitten en het binnen tot 45 graden kan worden. Dat heeft VTM Nieuws ontdekt. Volgens een van de busmaatschappijen die een opdracht van de lijn rijdt, heeft maar 1 bus op de 10 airco. De lijn reageert.
3: Airco zelf is ook niet verplicht op die busjes. Ze moeten beschikken over een vorm van ventilatie op het voertuig. Dat kan een intern ventilatiesysteem zijn, dat kan het openzetten van raampjes zijn. Vandaar dat we zeggen, als je beschikt over busjes met airco, gebruik die dan. Als je andere mogelijkheden hebt, gebruik die ook en bekijk of die wel voldoende zijn.
2: De lijn zegt dat het alle opmerkingen gaat verzamelen om te kijken wat ze eraan kunnen doen. En in Sprimo in de provincie Luik zijn 2 jongeren verdronken toen ze verkoeling zochten in een oude verlaten steengroeve. Ze waren samen met vrienden in het water gesprongen, maar volgens RTL konden de 2 niet zwemmen. Het zou gaan om jongeren van 17 jaar. Het parket onderzoekt nog wat er precies fout liep. De brandweer waarschuwt opnieuw dat het gevaarlijk is om te gaan zwemmen op plaatsen waar dat verboden is of die niet bewaakt worden. En meer dan 6 op de 10 zwemzones aan onze kust hebben een uitstekende waterkwaliteit. De rest scoort gewoon goed. Dat meldt Statistiek Vlaanderen. Je hoort de Vlaamse Milieumaatschappij.
4: Dat is een schitterend resultaat. Dat is een heel mooi rapport dat we kunnen voorleggen. Er zijn voorbije jaren ook heel veel investeringen gedaan om dit resultaat te halen. Dus de mensen kunnen met een gerust hart gaan zwemmen op die plaatsen. Als de kwaliteit minder goed is, dan wordt dat ook wel uitgehangen.
2: Bij de zwemvijvers heeft 84% een uitstekende waterkwaliteit. De rest scoort goed, behalve 1. Daar is de zwemwaterkwaliteit slecht. Meer informatie vind je op kwaliteitszwemwater.nl. Het koelt niet veel af vanavond en vannacht. De minima zakken niet onder de 20 graden. Morgen en donderdag veel zon en tot 36 graden. Vrijdag nog warmer.
1: En onderweg staat er geen enkele vertraging van langer dan 5 minuten.
5: Music. Liam van Haverbeke.
1: De mooiste week van het jaar, dus we doen van Suemela Radio. Zometeen naar Kygo en deze Save My Love.

0: alleen nu voor de fouten, maar ook voor het Q Beach House natuurlijk. Want na de foutenparty zwieren we op zaterdag dus al onmiddellijk de deuren open in Oostende. En we doen dat niet alleen, maar natuurlijk met de vrouw die Oostende ondertussen kent als haar broekzak. Cammy uiteraard. Zal vuurwerk geven daar. Ik kan nu al niet wachten, dus je hoort ze straks na 8:30 voorbij komen met nog een ander nummer van haar. En sowieso komen er de hele zomer lang nog meer artiesten langs. En jij bent natuurlijk ook meer dan welkom op het strand van Oostende. Alle beautiful people, die hoor je trouwens zometeen van David Guetta en Sia na de nieuwe Taylor.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Van Taylor Swift dus. Ik wist dat ik u ergens van kende, maar dan in het Engels. Q.

0: 58 en de beste man toert nog altijd de hele wereld rond. Hè. Ongelooflijk. Straffe man David Guetta. Ja, Suzanne en Freek, over straffe mensen gesproken. Die hebben ook net een festival plat gespeeld, want afgelopen weekend stonden ze op Pinkpop. Ze komen eraan zo meteen met Halverwege.
1: Auto 5. 60 jaar. Al 60 jaar is Auto 5 je reisgezel op weg naar je vakantiebestemming. Klaar om te vertrekken en om je drankjes de hele zomer koel te houden? Ontdek ons ruime gamma koelboxen vanaf slechts €9,90. Als dat niet verfrissend is, afspraak in onze centra en op auto5.be. Auto 5.
2: Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld. Zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen, zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert, altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.

nog heter kon toen Destiny's Child er nog een paar graden bij Lose My Breath zou verminderen. Matthew uit Veurne stuurt in de Q-app een shout-out naar alle collega-leerkrachten die nog altijd zitten te zweten. Letterlijk en figuurlijk. Hashtag deadlines, hashtag laatste loodjes. Ja, de examens verbeteren natuurlijk. Ik heb een nummer klaarstaan, exact vanuit het andere perspectief. Namelijk dat van de studenten. Am I Wrong van Nico en Vince komt eraan na Comrade en Be Mine.

0: Je bent helemaal niet wrong als je nu aan het cruisen bent op de Vlaamse snelwegen en denkt, tja, dat is hier rustig. Dat is helemaal normaal, want er zijn geen files van langer dan 5 minuten momenteel.
1: Q Music

0: niet beter kunnen zeggen dan Bieber Rexha. Music is my new religion. En dat is ook het motto in ons Q-top 40 hitarchief. Zeker deze week, want deze week niet alleen Q-top 40 hits uit het verleden, maar ook foute hits uit de foute 728. Met andere woorden, het beste van twee werelden dus. Zometeen heb ik eentje van niet zo heel lang terug. Het was een gigahit uit de coronaperiode.
1: Blijf in uw kot.
0: Inderdaad, of zoals Dothan het zo mooi zegt, home.

We keren niet zo ver terug in de tijd, een zestal jaar, toen een klein virusje, genaamd COVID-19, de wereld veroverde. Ja, zegt je misschien wel nog iets. In dat jaar ontstonden er na nieuwe begrippen als lockdown, staycation en hamsteren ook een heleboel andere dingen, zoals een hit, ja, van een Master KG. Het nummer werd eigenlijk al gemaakt een jaar eerder, in 2019. Toen was het een bescheiden hitje in Zuid-Afrika, maar het groeide pas in de coronaperiode uit tot een gigantische hit, die het nu nog altijd is natuurlijk. Met, uiteraard, het is een kind van zijn tijd, een bijhorend TikTok-dansje. Stond toen ook bij ons 5 weken op 1 in de Q-top 40 en dan nog eens 5 weken erna op 2. En vorig jaar stond het ook opnieuw in de foute 780.

een hit van je welste in het coronajaar 2020. Morgen duiken we opnieuw in het Q-top 40 hitarchief liever. Maar nu kijk ik graag naar komende zaterdag, naar de toekomst. Want dan opent niemand minder dan de volgende vrouw het Q Beach House. Zoals beloofd, Camille, met haar nieuwe Nu dat je weg bent.

sluitend op de dinsdagavond. Jax Jones en Callum Scott. Straks na 9, geen gefluit, wel een piano die sowieso de soundtrack van de zomer wordt. Na deze Dasha, Not At This Party. Deep.

0: 9 uur op de klok. Je krijgt het nieuws van Niels. Goedenavond.
1: Goedenavond. Er zit meestal geen airco in de bussen voor kinderen uit het buitengewoon onderwijs. Volgens een van de busmaatschappijen die in opdracht van de lijn rijden, heeft maar 1 bus op de 10 airco. Dat heeft VTM Nieuws ontdekt. Kinderen zitten vaak uren in die bussen, terwijl het daarbinnen tot 45 graden kan worden. De lijn reageert.
2: Airco zelf is ook niet verplicht op die busjes. Ze moeten beschikken over een vorm van ventilatie op het voertuig. Dat kan een intern ventilatiesysteem zijn, dat kan het openzetten van raampjes zijn. Vandaar dat we zeggen, als je beschikt over busjes met airco, gebruik die dan. Als je andere mogelijkheden hebt, gebruik die ook en bekijk of die wel voldoende zijn.
1: De lijn roept zijn onderaannemers op om zoveel mogelijk bussen met airco in te zetten. Ze gaan alle opmerkingen ook verzamelen om te kijken wat ze eraan kunnen doen. Het Amerikaanse koerierbedrijf UPS wil 525 banen schrappen in ons land. Dat heeft de directie gezegd op een ondernemingsraad. Het zou onder meer gaan om chauffeurs en mensen die de pakjes selecteren en sorteren. Volgens de vakbond werken er op dit moment zowat 800 mensen voor UPS in België, de meeste in Diegem. En sport, Anderlecht heeft eindelijk een nieuwe trainer gevonden. Het wordt de Portugees Vitor Bruno. Hij is 43 en heeft nog niet zoveel ervaring als hoofdcoach. Met FC Porto won hij wel de Portugese Supercup, maar daarna vielen de resultaten tegen en werd hij ontslagen. Bruno zit daardoor al 1,5 jaar zonder club. Morgen stelt Anderlecht hem officieel voor. En het weer nog, het koelt niet veel af vanavond en vannacht. De minima zakken niet onder de 20 graden. Morgen en donderdag veel zon en tot 36 graden. Vrijdag nog wat warmer.
0: En er staat 1 file onderweg. Dat is richting Brussel op de E19, 20 minuten extra rekenen. Dat komt daardoor een ongeval tussen Kontich en Rumst. Dus opletten daar op de E19. Sta je nog op een andere plek aan te schuiven, dan verlies je daar minder dan 5 minuten mee.
3: Music. Liam van Haverbeke.
0: Met het bekendste pianoriedeltje van dit moment. Ik heb het natuurlijk over de Bauza met Magnetic.

erop of eronder van Pommelien Thijs. Er is heel veel rond te doen op het internet over Pommelien. Omdat ze misschien een gastoptreden heeft gemaakt op het bekende metalfestival Graspop afgelopen weekend. Ja, Fleddy Melkely, de Belgische metalband, die hadden een gast op het podium. Een jonge dame, achter een masker weliswaar. En heel veel mensen beweren dat dat dus Pommelien was. Ik laat even een stukje horen. Luister maar mee. Wie denk jij?

Ja, en dan terug met dat natuurlijk. Ja, ik vind het ook ergens wel. Het klinkt als Pommelien, maar ik denk niet dat het Pommelien Thijs is. Sommige mensen droppen ook de naam van Line de Douw. Ja, dat is een actrice en zangeres, kan je kennen van Milo. Maar ik weet het ook niet. We gaan het waarschijnlijk de komende dagen te weten komen. Eén ding is zeker, het is niet Sienna Spyro. Nee, haar Nederlands is blijkbaar niet zo heel goed. Al kan ze wel heel goed zingen natuurlijk. Bijvoorbeeld in deze Die on this Hill.

Hij is naast gewone DJ ook een radio-DJ. Deze Eric Prydz. En dan draait hij tijdens zijn radioshows soms ook onuitgebrachte muziek. Heel cool. Ja, al ziet hij er natuurlijk wel een klein beetje uit als een LO-leerkracht die dringend zelf nog eens mag gaan sporten, vind ik. Freya Sky die ziet er dan weer uit als een leerling van hem. Amper 16 jaar oud is ze. We leerden haar kennen een paar jaar terug op Junior Eurosong als de Britse inzending. En ze heeft ja, eigenlijk alles om te maken in de muziekwereld. Een one to watch, zoals ze dan zeggen, maar vooral een one to listen hoor. Deze Silent Treatment van Freya Sky. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: Jungle van Alok en de Chainsmokers. Heel veel berichten in de Q-app van mensen die ze zien vliegen. Ja, bijvoorbeeld Magali.
1: Hey Liam, het is Magali hier uit Haaltert. Ik heb net de Q-luchtballon boven ons zien vliegen. Zalig. Geniet van de avond. Dag.
0: Ja, heel fijn hè. Ja, je moet weten, weerman Jonas, die je hier vaak hoort bij Q-music, is naast onze weerman ook luchtballonvaarder. En die vliegt dus met de Q-luchtballon het hele land door.

Mr. Harry Styles en zijn American Girls. Ja, niet tot in Amerika. Maar toch zeker al tot in Haaldert. Dat stuurde Magali daarnet door. Zover geraakte onze Q-luchtballon vandaag. Ja, als je hem spot, laat het dan even weten in de Q-app natuurlijk. Dat is altijd fijn om al die foto's te zien binnenkomen van de mooie grote Q in de lucht. En vooral ook als je zelf eens wil meevaren, dan kan dat heel simpel via onze website q-luchtballon.be.

Daarmee zitten we 9:30 op de klok. Een hele fijne avond. Ik overloop even de vertragingen voor je op de Vlaamse snelwegen. Dat zijn er gelukkig maar twee. Je verliest wat tijd richting Brussel op de E19. Een 9:30 om precies te zijn tussen Kontig en Rumst. Opletten, want dat komt daardoor een ongeval. Richting Antwerpen op de E19 is het aanschuiven tussen het UZA en Wildrijk. 6 minuten extra daar. Een deel van de weg is daar afgesloten. Sta je nog op een andere plek in de file, dan verlies je daar wel minder dan 5 minuten.

Katy Perry is zich volop aan het voorbereiden op een nieuw bezoekje aan ons land natuurlijk. Ja, komend weekend staat ze op een Werchter Boutique samen met Pommelien, Pitbull en nog een paar andere toppers. Wordt heel leuk als je erbij bent zeker. Deze heren, die zijn er jammer genoeg niet, maar wel gewoon in de playlist van Q Music. Repeat It van Martin Garrix en Ed Sheeran.

Ed Sheeran met Martin Garrix. Die passeerde trouwens ook vandaag in de foute 728 met zijn doorbraakhit. Weet je dat nog? Op 466 dit jaar staat deze Animals. Ja, eigenlijk echt een heel simpel nummer. Alleen muzikaal dan, hè. Maar het is ook geniaal. Hij was ook, ja, een beetje vergelijkbaar met Freya Sky, die je daarnet hoorde. Ook 16 toen hij doorbrak met deze Animals. Dat is crazy. Ja, Pink heeft er ook een mening over. Zij vindt het nummer fucking perfect. Niet mijn woorden natuurlijk.

Maxime en Hannemee, ik wil dat je liegt. Er staat hier, al de hele uitzending lang, eigenlijk al sinds gisteren, een grote gouden knop in de studio. Je hebt het misschien al gezien als je meekijkt via de stream in de app. En als je op die knop duwt, ik heb het al getest, dan gaan er allerlei leuke lichtjes af in de studio. Dat zorgt voor heel veel sfeer. Maar goed, we hebben ook een mail gekregen vandaag. De knop is bedoeld voor de foute 728 natuurlijk. Dat is de lijst die je de hele dag en de hele week eigenlijk hoort bij Q. Van 6 uur 's ochtends tot 7 uur 's avonds. Dus wij, de DJ's die niet de lijst presenteren, mogen daar niet op drukken. Maar goed, zometeen springt Q-DJ Timo Pireda ook al even binnen in de studio. En ik heb eigenlijk als laatste nummer deze uitzending het ideale nummer om toch even op die knop te drukken. Dus ik ga hem zo meteen laten drukken. Ja, dan is het niet mijn schuld. Maar nu nog Lucas en Steve voor Timo eraan komt. Dit is Love on Hold.

0: champions gesproken. Er staat er eentje in de studio, Timo Pirella. Je hebt veel energie, hè, vandaag?
1: Ja, ik voel het. Ik moet er altijd even inkomen, zo de avond. Maar dan dag 2 is top.
0: Ja, ik merk het helemaal. Ik ben hier ver geblazen. We horen jou straks vanaf 10 uur bij Q-Music. Maar ik heb nog 1 nummer voor de luisteraar, als dat oké is voor u.
1: Dat is helemaal... Oh, ik zie het al.
0: Ja, het is een goeie, hè. Het is een danceplaatje. Je weet ook, er staat hier een grote gouden knop in de studio. Dan gaan alle lichtjes hier in de studio ook gek doen. Dus aan jou de eer, zou ik zeggen. Doe maar.
1: Ah, mag het?
0: Ja.
1: Ze hadden toch gezegd dat dat...
0: Nee, maar ik heb daarvoor gemaild. En wij mogen erop duwen als laatste plaat. Ja, echt waar.
1: Ik heb er niks van.
0: Aan jou de eer.
1: Ja, top. Wacht. Ik heb ook een... Wacht. Ik heb een toeter mee ook om voor het effect te hebben. 1, 2, 3. Ja!
0: This is what it feels like. Van Armin van Buuren natuurlijk. En daarna mijn radiobuur dus. Timo Pirella, hoor je zo meteen na het nieuws van 10. Een hele fijne avond.

0: Ja, we hebben hier net een sit-down gedaan in de studio en Liam heeft het hele meubel naar beneden gedaan. Dus ik moest nog even wachten. Ja. Voilà, oké, we kunnen door. Voilà. 10 uur nieuws met Niels. Goedenavond.
1: Goedenavond. De NMBS schrapt vanaf morgen tot en met vrijdag 100 treinen per dag door de hitte. Veel oudere treinen hebben nog geen airco en het is volgens de NMBS niet verantwoord om die met dit weer te laten rijden.
2: Het zijn zowel D-treinen van en naar Brussel die we schrappen, maar het zijn bijvoorbeeld ook een aantal S-treinen die niet zullen rijden. Dat zijn treinen die rijden met oudere treinstellen die gevoeliger zijn aan die temperaturen, die ook geen airco hebben. Dus echt wel een preventieve maatregel voor het comfort en voor de veiligheid.
1: En de zoon van seriemoordenaar Freddy Orion zit in hetzelfde psychiatrisch centrum in Rekum als hij zelf. Wel in een andere campus enkele kilometers verderop. De directeur van de instelling wil en kan daar weinig over zeggen.
3: Ik kan daar geen antwoord op geven. Ik kan alleen maar zeggen, als dat inderdaad het geval zou zijn, dan zullen ze elkaar niet ontmoeten in de zorgcontext van onze organisatie.
1: Opvallend, Orion mag van de rechter geen contact hebben met zijn zoon. Orion krijgt ook €770.000 aan dwangsommen van onze staat, omdat hij jarenlang niet naar een instelling kon. En sport, de Portugees Vitor Bruno wordt de nieuwe trainer van Anderlecht. Morgen stellen ze hem officieel voor. Bruno is 43 en werkte de voorbije jaren vooral als hulptrainer. Met FC Porto pakt hij wel de Portugese Supercup. Bruno zit intussen wel al 1,5 jaar zonder club. En op het WK voetbal heeft Portugal zijn tweede groepswedstrijd gewonnen met 5-0 tegen Oezbekistan. Portugal is met 4-6 voorlopig leider in zijn groep. Cristiano Ronaldo scoorde 2 keer en schrijft geschiedenis. Hij is de eerste speler ooit die op 6 verschillende WK's kan scoren. En met 10 doelpunten in totaal is hij ook Portugees topschutter aller tijden op een WK. We krijgen een heldere nacht bij minima die niet onder de 20 graden zakken. Morgen veel zon en tot 36 graden.
0: Dat wordt zweten in bed. Dankjewel, Niels. 2 files waar je nog meer dan 5 minuten verliest. De langste die staat op de E19 richting Brussel. Daar moet je bijna een kwartier bijtellen. En dat tussen Kontig en Rumst. En op de Brusselse binnenring ook 5 minuten erbij tussen de bocht van Vorst en Anderlecht-Zuid. Even opletten daar, want dat komt door een ongeval.
4: Music. Timo Pirella.
0: Met nu die ene hit die van elke dag een goede dag kan maken. Zelfs om 3 minuten over 10. Meezingen in de wagen met Jelly Roll.

0: It's gonna be okay.
1: Robin Schulz, James Blunt, okay. 10 minuten over 10 op je dinsdagavond. Een hele goede avond en welkom. Fijn dat je luistert naar Q-Music. Het is 23 juni vandaag. We bevinden ons volop in die foute week. In één rechte lijn naar de foute party komende vrijdag. En vooral ook in één rechte lijn naar het einde van deze dag. Het is al voorbij 10 uur in de avond en ik ben nog jouw compagnon tot middernacht. Fijn dat je nog altijd naar de radio luistert op dit late uur. Waar ben jij nog mee bezig? We houden elkaar gezelschap, hè. Laat het vooral even weten in de Q-app. Maar toch nog één dingetje wat ik eventjes wil doen. Daarnet Liam van Averbeke op de radio en ik hoorde hem daar straks een verhaal vertellen dat hij vandaag voor de eerste keer in zijn leven in een zelfrijdende auto heeft gezeten. Dat vind ik dan toch wel interessant. Ik denk dat het dan over zijn eigen auto gaat. Ik heb Liam hier nog niet zien passeren. Volgens mij zit hij al in de auto, dus ik dacht, ik ga hem gewoon eens bellen. Want ik wil wel eens weten, hoe is dat dan om in zo'n auto te zitten? Dat we het gewoon eigenlijk eens in levende lijven horen. Ik ga hem even bellen. Wacht hoor, ik heb hem hier op Bluetooth gezet. Ja, even luisteren.
2: Hallo, met Liam.
1: Liam, Timo hier, hallo.
2: Dag Timo.
1: Hallo, zit je al in de zelfrijdende auto naar huis? Of?
2: Nee, ja, ik zit nog op toilet.
1: Ah, hier nog in het gebouw.
2: Ja.
1: Ah, ik wilde u eigenlijk bellen in de rijdende, zelfrijdende auto.
2: Zet je mij aan bellen op de radio?
1: We zijn op de radio, ja.
2: Allee, doe normaal.
1: Je zit nog op het toilet.
2: Ik zit te biedt in de auto, dan ben je dat maar terug.
1: Oké, wel. Houd veilig daar, hè. Salut. Hè.
2: Ja.
3: Deze hit is nieuw bij Q.
1: Oké, dan gaan wij eerst door naar de winnaar van The Voice van Vlaanderen. Dit is Bas Sarah. Q sounds better.

0: inclusief een leuke videoclip van Sabrina Carpenter. Met Jenna Ortega, die ook Wednesday speelt. Hè. Heel leuk, als je hem nog niet gezien hebt, zet onze livestream af en toe eens op. Daar kan je alle videoclips ook zien van de liedjes. Dat is altijd tof. En heel af en toe moet je dan ook naar onze gezichten kijken. De afgelopen 3 uur was dat het gezicht van Liam van Haverbeke. Maar die is ondertussen wel al naar huis vertrokken. Nu, ik moet zeggen... Ik was daar straks even aan het luisteren naar Liam zijn programma en hij vertelde daar opeens dat hij vandaag voor de eerste keer in zijn leven in een zelfrijdende auto heeft gereden. Een zelfrijdende auto. Oh my god, dat is denk ik nog maar een dikke week legaal in ons land. Dat Tesla's, denk ik, dat alleen zijn, zelf mogen rijden. En als alles goed is, dan heb ik nu een rechtstreekse verbinding. Daarnet was het nog op het toilet. Nu hopelijk in een auto. Goedenavond. Dag Liam.
1: Het is in een auto, okay. Die mogen gelukkig.
0: Ja, sorry dat ik jou belde op het toilet. Ik had niet door dat je nog hier was.
1: Nee, dat is helemaal prima. Ik ben blij dat ik net mijn scheetjes heb kunnen inhouden. Dat de luisteraar het ook niet gehoord heeft. Maar nu hoor je waarschijnlijk het omgevingsgeluid van de auto.
0: Ja, wacht.
1: Het is echt niet normaal.
0: Wacht, even stil zijn. Wacht, hè. Ja, nee, ik hoor eigenlijk niet zoveel. Het is heel stil.
1: Ah ja, oké, dat is dat ook goed. Het is elektrisch natuurlijk, hè. Dus het gehoord motor, dat scheelt wel.
0: Ja, crazy.
1: Dat is echt crazy.
0: Oké, maar dus op dit moment rijd jij in een zelfrijdende auto. Dat betekent dat jouw handen niet aan het stuur zijn.
1: Klopt, dat is het principe natuurlijk van een zelfrijdende auto. Maar ze moeten wel in de buurt zijn. Dus ze liggen op mijn knieën. Oh, je kunt ze ook kruisen of zo. Maar vanaf dat ik mijn handen in de lucht doe, dat doe ik dan nu even. Kijk, dat wordt wel kwaad. Dan moet ik ze terug naar beneden halen. En ik ben een heel... ben ik van nature een klein beetje conservatief persoon, dus ik vind technologie en al. Ik kijk soms een beetje met argusogen naar, ook nu AI, hoe snel dat allemaal gaat.
0: Ja.
1: Maar ik moet wel echt zeggen, het is heel zot hoe dat het werkt. Ik zit nog altijd met zweet op mijn rug, dat heeft niets te maken met de temperatuur, want er is airco in de auto, maar echt gewoon omdat dat ding doet alles zelf. Ik heb er een klein beetje problemen mee. Ik vind het leuk om nu te doen, maar ik denk niet voor mij dat het een blijvertje is.
0: Nee, dat snap ik. Maar dus op dit moment is echt het stuur en de snelheid en zo, die doet alles zelf. Jij moet niks doen.
1: Ja.
0: Boah,
1: naar mijn gevoel is het een beetje te traag. Je rijdt ook vaak rechts. Maar het is perfect in orde. Voor de rest niets op aan te merken. Het stuurt perfect. Het kan ook de weg goed inschatten. Het houdt rekening met de andere bestuurders. Niet normaal.
0: Ah ja, want dat wilde ik eigenlijk vooral vragen. Is Tesla een middenvaksrijder of toch niet?
1: Nee, een uiterst rechtse rijder. Dus
0: okay.
1: Heel goed voor mensen die midden rijden. Misschien iets om te proberen voor alle BMW-rijders. Nee, dat is niet waar.
0: Liam, veilig rit, salut.

0: my medicine.
1: Ze staan 9 keer in de foute 728. Ze zijn al 4 keer gepasseerd in de lijst Milk Inc. En dit is die allernieuwste, die staat er nog niet in.

gebeurt het. Na 10 uur bij Q Music. Daarnet belden we misschien wel met een van de eerst zelfrijdende auto's in ons land. QDJ Liam van Averbeke die is onderweg naar huis met een zelfrijdende auto. Ik denk wel dat hij één luisteraar kwijt is. Kevin uit Mechelen stuurt eikens, toch geen Tesla, Liam. Ja, kijk, iedereen kiest wat hij zelf wil natuurlijk. Hè. Maar ik snap het ook wel, ik vind het heel cool. En het is goed voor het milieu, dus ik support je, beste Liam. Je bent niet alleen wakker op dit late uur. Tim uit Hechtel-Exel zegt, goedavond Timo, ik ga er ook nog bij zijn tot middernacht. Ik ben nu reclamefolders aan het rondbrengen, want het was een beetje te warm overdag. Oh, veel succes Tim. En Dylan uit Leopoldsburg, die is dan weer met iets helemaal anders bezig. Onderwaterdieren maken in papier-maché voor een themafeestje in augustus. Ja, dat is goed begonnen, is half begonnen natuurlijk. Heel veel succes daarmee. Ook jij bent totaal niet alleen. Jij en ik samen door de avond met een hele hoop goede muziek. Dit is The Fray, How to Save a

0: Afrojack, Ello Black in My World. Alleen maar goed nieuws op onze Vlaamse snelwegen, want daarnet verloor je nog op 2 plekken heel wat tijd. Ondertussen zijn die 2 files opgelost en kan je dus gewoon vlotjes doorrijden. En dat is alleen maar goed nieuws, want ik wil jou nog iets bijbrengen zo meteen. Misschien denk je wel bingo. Huh, bingo? Dat is toch voor oude mensen bingo? Dat is toch saai, daar kan je toch helemaal niks mee winnen? Ik ga je zo meteen bewijzen dat je daar wel iets mee kan winnen. Gisteren had ik iemand aan de lijn, net voor middernacht. En de mevrouw in kwestie heeft op 1,5 uur tijd bijna een maandloon gewonnen.
1: Timo Pirela.

0: Bradley Cooper, Lady Gaga, Shallow. Elke ochtend hoor je bij Q Music verdubbel je loon in 60 seconden. Nu, gisteren had ik iemand aan de lijn. Gisteravond, echt 5 minuten voor middernacht. Haar naam is Anja. En Anja heeft, denk ik, bijna haar loon verdubbeld. Nu niet op 60 seconden, wel op 1,5 uur. Dat is toch ook al best wel mooi. Hoe heeft Anja dat gedaan? Vraag je je af. Nou wel, ze heeft dat ene spelletje gespeeld waarvan jij misschien denkt dat is voor bomma's, dat is saai, dat ga ik toch helemaal niet doen. Ja, je moet het wel doen. Luister eens even naar wat Anja gisterenavond heeft gedaan.
1: Ik ben gaan kino of een bingoavond en ik heb op de joker mogen roepen en die stond vandaag 1400 euro. Plus de 75 euro die daar nog eens bij kwam. En dan heb ik nog eens mogen roepen voor 50 euro. Dus mijn avond had ik echt niet.
0: Anja!
1: Echt waar.
0: Heb je al even opgeteld hoeveel dat bij elkaar is, wat jij vanavond hebt gewonnen?
1: 1525.
0: Ik ben nog altijd onder de indruk door te kienen, door bingo te spelen. En dus als de volgende keer iemand jou uitnodigt, denk nog eens 2 keer na.
2: De Foute Showbiz Quiz.
0: Ja, en nu heb ik jij misschien al helemaal doen watertanden om zelf ook iets te winnen. Dan denk je van, die Anja, en maar prijzen winnen, ik wil ook iets winnen. Geen probleem, we gaan dat fixen. Want elke dag om 11:15 testen we jouw showbiz-kennis in de grote showbiz-quiz. En deze week, in het kader van de toch wel zeer aanwezige foute sfeer in ons land, doen we de Foute Showbiz-quiz. Het is helemaal niet moeilijk en jij kan 3 cinematickets winnen. Dus, als je graag wil meespelen, dan moet je nu gewoon 1 ding doen. Dat is showbiz sturen in de Q-app. En dan mag je zo meteen misschien wel meespelen met de Showbiz Quiz. 3 vragen. En als je gisteren goed hebt geluisterd, haal nog eens even boven wat er toen allemaal gezegd is, want ik ga 1 vraag gewoon copy-pasten. Dus er zit een vraag bij die er gisteren ook in zat. Als je wil meespelen, showbiz nu in de Q-app.
3: Dit is deze week de Q-topschijf.
4: Hey, it's Alex Warren. And you're listening to my new single Passenger on Q Music.

0: Een beetje S&M, didn't hurt anyone. Alhoewel. Rihanna uit 2011.
1: De Foute Showbiz Quiz.
0: Je luistert naar Q-Music, het is 11:15 en dan spelen we traditioneel de Showbiz Quiz hier bij Q-Music. Daarin kan je bij elk juist antwoord een cinema-ticket winnen. Dat kan van pas komen bij deze hete temperaturen om toch een beetje af te koelen. Is het niet, beste Wesley uit Diepenbeek? Hallo.
2: Goedenavond, Timo.
0: Goedenavond. Zeg, jouw auto? Leuke auto waarschijnlijk, maar toch één mankementje.
2: Ja, geen airco.
0: Oh my god. Kan dat? Hoe oud is de auto dan?
2: 18. Is net volwassen.
0: 18 jaar oud. En welk type? Ja. Of ja, welke auto is het?
2: Een Skoda Fabia.
0: Oké, okay, amai.
2: Maar ik ben pas naar de keuring moeten gaan en ik ben door de keuring geraakt zonder één opmerking. Dus amai. Perfect.
0: Kwaliteiten, die Skoda's, dat is duidelijk dan.
2: Ja, inderdaad. Heel tevreden van.
0: Ja, maar ja, Wesley, met deze temperaturen moet je lang in de auto zitten als je zo naar het werk gaat en zo. Dat is toch stevig zonder airco?
2: Ja, alles went, hè.
0: Alles, ja. 18 jaar miserie, ça va dan wel. Is dit dan de heetste zomer die je ooit hebt gehad? Al ja, het is nog niet de zomer.
2: Nee. 4 jaar geleden was het ook zo heet, maar dat zijn veel mensen al vergeten. Maar ik weet dat nog omdat toen mijn mama gestorven is. Oh. Toen was het ook 40 graden, dus okay. Ik ben dat nooit meer vergeten.
0: Dat snap ik. En dan toch in die hete wagen. Oké, Wesley, we gaan de sfeer even omgooien. We gaan niet meer denken aan die hitte. We gaan even afkoelen, want wie weet mag jij 3 keer naar de cinema. Of 1 keer met 3, of 1 keer met 2 en 1 keer alleen. Al ja, je kan 3 cinematickets winnen vanavond. Ben jij een beetje thuis in de foute showbiz-wereld?
2: Ik hoop dat. Ik ga dat proberen.
0: Oké. Okay. Ik moet zeggen, de vragen zijn niet zo mega moeilijk, denk ik. Dus ik denk dat dat wel goed gaat komen. Als jij go zegt, dan zullen we eraan beginnen.
2: Go.
0: Ja. Vraag 1. Vandaag op nummer 478 in de foute 728. Jason Derulo met dat heerlijke nummer Savage Love. Savage Love. Dat kennen we allemaal. Maar Jason Derulo die maakte ook ooit een hit over een instrument dat soms ook wel eens wordt gezien als een fout instrument. Hoe heet dat liedje van Jason Derulo dat over... Ja, try, je bent zo snel. Ja, deze natuurlijk. Helemaal goed. Eerste cinematicket is binnen, beste Wesley. Tweede vraag. Enrique Iglesias, de Spaanse zanger, staat 3 keer in de foute 728. Als je hem ziet lopen op het podium, dan lijkt hij nog 22. Dat is hij niet meer, natuurlijk. De vraag, is Enrique Iglesias ouder of jonger dan 50 jaar?
2: Oh, dat is een moeilijke. Ik denk ouder.
0: Ja, dat klopt. Hij is 51, Wesley. 2 cinematickets in de chacos. En dan nog de laatste vraag die ik eigenlijk...

Zou me niets kunnen schelen, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan. Nu zit ik gevangen.

Dat is echt zo'n nummer waar je gewoon van wil roepen, waar je ook bent. Het leukst natuurlijk als je helemaal alleen in de auto zit. De man die ooit nog een sportleerkracht was op school trouwens en nu hit na hit maakt, dit is echt heel catchy. Meteor en Nooduitgang. Ik weet niet of je het plannetje van het vernieuwde Q Beach House al hebt gezien op onze Instagram-pagina. Ja, we hebben zoiets gepost. En daarop kan je al een beetje zien hoe dat het Beach House eruit ziet dit jaar in Oostende. Het is allemaal een beetje anders. Hè? De studio staat niet meer vast aan de dijk. Maar het wordt wel echt heel cool, want we hebben nog altijd een groot terras natuurlijk, waar je kan genieten van een Q-mocktail, Q-cocktail of wat je dan ook maar wil. En pal in het midden van dat terras, een beetje zoals een grote luchtverkeerstoren bij de luchthaven, de studio van Q Music, waar we heel de zomer lang gaan neerdalen. Vanaf komende zaterdag is dat al, hè. Ja, ik kijk er heel erg naar uit. Dit weekend wordt het prachtig weer. Camille komt onder andere optreden. En de temperaturen die gaan weer vlotjes boven de 30 graden. De ideale voorbereiding op die summer vibes is deze. We're paper.

0: Goedenavond, 11 uur nieuws met Niels.
1: Goedenavond. De NMBS schrapt vanaf morgen tot en met vrijdag 100 treinen per dag door de hitte. Veel oudere treinen hebben nog geen airco en het is volgens de NMBS niet verantwoord om die met dit weer te laten rijden.
2: Het zijn zowel B-treinen van en naar Brussel die we schrappen, maar het zijn bijvoorbeeld ook een aantal S-treinen die niet zullen rijden. Dat zijn treinen die rijden met oudere treinstellen die gevoeliger zijn aan die temperaturen, die ook geen airco hebben. Dus echt wel een preventieve maatregel voor het comfort en voor de veiligheid.
1: Als je de komende dagen de trein wil nemen, check dan zeker op de app van de NMBS of jouw trein wel rijdt. Probeer de spitsuren ook te vermijden en neem zeker genoeg water mee. De zoon van seriemoordenaar Freddy Orion zit in hetzelfde psychiatrisch centrum in Rekem als hij zelf. Wel in een andere campus enkele kilometers verderop. De directeur van de instelling wil en kan daar weinig over zeggen.
3: Ik kan daar geen antwoord op geven. Ik kan alleen maar zeggen, als dat inderdaad het geval zou zijn, dan zullen ze elkaar niet ontmoeten in de zorgcontext van onze organisatie.
1: Opvallend, Orion mag van de rechter geen contact hebben met zijn zoon. Orion krijgt ook €770.000 aan dwangsommen van onze staat, omdat hij jarenlang niet naar een instelling kon. En op het WK voetbal heeft Portugal zijn tweede groepswedstrijd gewonnen met 5-0 tegen Oezbekistan. Portugal is met 4-6 voorlopig leider in zijn groep. Cristiano Ronaldo scoorde 2 keer en schrijft geschiedenis. Hij is de eerste speler ooit die op 6 verschillende WK's kon scoren. En met 10 doelpunten in totaal is hij ook Portugees topschutter aller tijden op een WK. En het weer nog, we krijgen een heldere nacht bij minima die niet onder de 20 graden zakken. Morgen en donderdag veel zon en tot 36 graden, vrijdag nog warmer.
0: Dankjewel Niels, op de weg verlies je ook nergens meer dan 5 minuten.
4: Music. Timo Pirella.
0: Het is al voorbij 11 uur in de avond, dan mogen we alles babbelen over de bloemetjes en de bijtjes, denk ik. Vooral de bijtjes dan, bees en honey.

eigenlijk ook een goed WK in Tum zijn geweest. David Guetta, Jennifer Lopez en Save Me Tonight. Ja, een hele goede avond. Het is dinsdag 23 juni vandaag. We zijn in het laatste uur van de dag. Ik heb me gisteren niet heel erg populair gemaakt bij de voetballiefhebbers. Ik heb gedaan alsof ik een voetbalkenner was. Ik had beloofd dat ik de match tussen Frankrijk en Irak goed zou volgen op de voet. Voor alle mensen die dan toch bezig zijn met de nachtshift en niet kunnen kijken. Ik was alleen een kwartier te laat met een goal te melden. Frankrijk had gescoord. Swat, vandaag is er ook een match bezig. Even kijken, Engeland tegen Ghana. De tweede helft gaat nu beginnen. En het staat nog altijd 0-0. Dus ik beloof bij deze dat ik het wel allemaal op de voet zal volgen voor jou. Dan weet je, de backyard music was je eerst. En dan ook nog een klein verontrustend berichtje in de Q-app. Ja, normaal gezien wordt dat allemaal gefilterd als je vieze dingen stuurt in de Q-app. Bij deze is dat precies toch niet gebeurd. Ik krijg een berichtje van Romy. En Romy laat weten dat ze net van de grond is gegaan. En ze wil graag dat ik haar bel daarover. Dus ja, moet ik dat doen? Zal ik zo meteen even naar Romy bellen? Allee, ik zal het proberen. Eerst nog een beetje muziek. Three Doors Down. Dit is Here Without You Back You.

0: Ik weet niet of ik geloof in vijfde zintuigen. Zo mensen die de toekomst kunnen zien en zo. Maar je moet me denk ik toch echt op mijn woord geloven bij deze. Dit is hoe de zomer van 2026 zal klinken. Ik zeg het je. Nieuw in de Q-top 40 sinds de afgelopen weekend. En dit is oh zo heerlijk en zomers. Jonas Blue, Edge of Desire. Heerlijke zomervibes op je radio. Ja, toch wel een klein verontrustend berichtje in de Q-app daarnet. Het is natuurlijk wel gelukkig al na 11 uur, maar Romy stuurt mij net een bericht. Oh, ik weet niet of ik haar echt moet bellen. Ze vraagt of ik haar wil bellen, want ze is net van de grond gegaan. Maar dat kan natuurlijk van alles betekenen. Kijk, 11:15, we zullen het gewoon even proberen, zeker. Hè? Ik kan ook de profielfoto van Romy zien in de Q-app en het ziet er wel een fatsoenlijke uit, dus het zal wel geen vochtig gesprek worden. Even kijken.
1: Hallo, met Romy.
0: Hallo, dag Romy, met Timo van Q-Music. Goedenavond.
1: Goedenavond, Timo, hallo.
0: Hallo, zeg Romy, sorry dat ik het vraag, maar jij bent net van de grond gegaan.
1: Ja. ja, zeker, zeker.
0: Volle
1: dat
0: bak.
1: Moet je zeggen.
0: Vertel eens.
1: Ja, klopt. We zijn net geland met de Q-luchtballon. Het was echt geweldig. We kregen het eigenlijk als cadeau van de ouders voor mijn man en mijn verjaardag. En eigenlijk gisteren, wisten we het pas gisteravond, dat we deze avond mochten gaan beleven. En ja, het was echt, ja, once in a life. Het was geweldig. Ja, ik kan het eigenlijk niet verwoorden.
0: Amai, maar zo fijn. En waar heb je gevlogen? Yeah.
1: Wij zijn van Haaltert, dus eigenlijk boven ons streek. Dus we konden eigenlijk alles meevolgen. Dat was super fijn, omdat we eigenlijk allemaal zagen wat we konden. Dus dat was nog eens bovenop de cadeau. Heel fijn, ja.
0: Oh, maar zo fijn, Romy. En vertel eens, hoe word je daar in de watten gelegd? Want dat is met Weerman Jonas ook, hè? Die toch met de ballon vliegt?
1: Ja, klopt. Ja. Jonas heeft dat super gedaan. Het is echt super fijn met hem. En we zijn eigenlijk iets aan het drinken samen met de crew. Met hapjes en drankjes voor deze mooie beleving af te sluiten.
0: Allee, jong. Hoe tof is dat?
1: Dus, ja, zeker.
0: Weerman Jonas zit daar nog altijd bij jullie, of wat?
1: Ja, zeker. Ah. Ik sta er redelijk naast mee.
0: Wil je me eens doorgeven een seconde?
1: Zeker en vast.
2: Hey, hallo, met Jonas.
0: Ah, dag Jonas, met Timo van Q-Music. Goedenavond.
2: Hallo, dag Timo.
0: Hey, amai, wat een complimenten, jong, over de ballonvaart.
2: Ja, ik hoor dat de passagiers zijn echt alive en enthousiast. Maar het was ook een prachtige vlucht. En we zijn echt opgestegen in Haaltert en we zijn nu geland in Bavegem. En het was schitterend, prachtige uitzichten. Ik heb er zelf ook heel hard van genoten.
0: I love it. Ik heb één vraag wat ik mij al heel mijn leven afvraag. Hoe weet jij nu waar je gaat landen? Want je weet toch niet welke kant je uitgaat?
2: Nee, de wind brengt ons altijd ergens naartoe. Dus het is altijd een verrassing waar we ergens uitkomen. Natuurlijk heb ik de windvoorspellingen wel, dus ik weet ongeveer wel waar we naartoe gaan. Maar waar precies, dat is altijd een verrassing.
0: Heel cool. Jonas, laatste vraag. Heel belangrijk. Morgen wordt het 34 graden effectief. Is dat echt? Moeten we dat geloven?
2: Toch wel. In de dagen nadien zelfs nog iets warmer. Oh. Dus toch, het wordt puffen en zweten.
0: Wat doe je ons toch aan? Jonas, je mag Romy nog heel even geven. Dan ga ik nog even dag zeggen.
2: Oké, dat is goed.
0: Dag, yo.
1: Hallo, ik ben terug.
0: Ja, Romy, geniet daar nog van de happetjes, geniet nog van de drankjes. Dankjewel om even te bellen. Salut, hè.
1: Dat gaan we zeker doen. Salut, dank u, hè.
0: Dag.

berichtje van Didier uit Oostende. Al ja, een berichtje, eigenlijk een paar foto's die hij doorstuurt in de Q-app. Didier is een strandwandeling aan het maken naast ons Q Beach House. En de grote Q, die is ook al gearriveerd. Mooie foto.

denk dat dit op dit moment een van mijn favoriete hits is om te luisteren in de auto. Ik vind dat zo fijn. Sienna Spyro en Material Lover. En dan denk je van, ja, leuke stem, maar kan ze dat ook in het echt? Ja, natuurlijk kan ze dat in het echt. Dit is live. En ook als je haar dan ziet, ze ziet er echt een beetje uit als Amy Winehouse. Ja, de moeite om eens live te gaan bekijken, denk ik. Bijna 11:30 geworden, bijna middernacht, dus eigenlijk het laatste half uur van deze dinsdag. Waarom ben jij nog altijd wakker? Waarom ben jij nog naar de radio aan het luisteren? Doe even een klein bommetje in de Q-app. Laat maar komen. Waarom ben jij nog altijd op deze dinsdag 23 juni aan het luisteren naar de radio? Zometeen even gas geven. Met James Hype en Ferrari. En mocht je dan op dit moment echt onderweg zijn, dan heb ik alleen maar goed nieuws, want je verliest op de Vlaamse snelwegen nergens meer dan 5 minuten.

en Ferrari. Het lijkt wel een beetje een evidentie dat we dansen op dit liedje, maar dat is het eigenlijk helemaal niet. Ik wil graag even terug naar 2018. Toen boekte een jonge James Hype met zijn allerlaatste centen een heel goedkope vlucht naar Ibiza. Waarschijnlijk in een veel te klein vliegtuig. Geld voor een hotel, dat was er niet. Dus slapen deed James op het strand. Want hij had één missie. Draaien in een club op Ibiza. Dat wilde hij graag. James die wilde graag DJ worden. Maar ja, dat gaat natuurlijk niet vanzelf. Dus ja, James met een afgedropen gezicht terug naar huis. Maar het jaar daarna komt hij terug. Hij dacht van, maar ja, dat moet hier toch lukken. Hij mocht dan een feestje openen. Hè? Je weet wel, zo op het moment dat er eigenlijk helemaal niemand op de dansvloer staat. Toen mocht hij draaien op Ibiza. En in 2022, een paar jaar later, brak hij door met Ferrari. En nu toert hij de hele wereld rond. Ik vind dat heel cool. Het is ook een coole gast om te volgen. Mocht je zo nog inspiratiefiguren nodig hebben, je moet hem eens opzoeken op Instagram. Het is echt een coole gast. James Hype, voilà, bij deze zijn verhaal. En dan ook nog een zeer belangrijk berichtje, want daarnet in het verkeersoverzicht geen problemen op de Vlaamse snelwegen. En ook in Parijs valt dat best wel goed mee. Sally uit Waasmunster stuurt dat ze onderweg is met de kids naar Spanje. Ze zijn net Parijs voorbij en ze is vooral heel fier op haar man. Want haar man, Mark, haat het om in Parijs te rijden. Maar ja, ze hebben het toch weer lekker overleefd. Lekker langs de Eiffeltoren, hop naar Spanje. Daar schijnt de zon ook. Veilige rit, liever. En Mark, ik ben ook trots op jou.

0: I Just Might. Oh, I just might. Het is bijna kwart voor middernacht geworden. Waarom ben jij nog altijd wakker en naar de radio aan het luisteren? Jolien uit Maldegem, ja, die is een beetje gesjareld. Ze zegt, ik ben examens Nederlands aan het verbeteren. Morgen is de deadline en ik heb nog 350 bladzijden te gaan. Oh my god, Jolien. Ja, is dat dan uitstelgedrag of was het gewoon een heel laat examen? Dat vraag ik me af. Veel succes. Kenny uit Melle is de bevolking van bier aan het voorzien. Dat is ook heel belangrijk. En Anne uit Sint-Truiden zegt dat ze net Fun Night heeft gehad met de eerste graad van KSD. En het was vooral heel fun. Dat is leuk.
1: Alles mag op het einde van de dag.
0: Ja, weet je, kijk, het is bijna middernacht. De baas van Q-Music die is denk ik al lang aan het slapen. Ja, ik heb geen idee eigenlijk. Ik heb nog geen berichtje van hem gehad. Dus dat zal wel helemaal oké zijn. Dus dat betekent dat jij mag doen wat je wil. Ik geef de radio zo meteen volledig aan jou. Vooral muzikaal dan toch. Dus is er zo een nummer waarvan je denkt van god, dat heb ik eigenlijk nog nooit op Q-Music gehoord. Of het is de foute 728 en ik kan niet wachten tot mijn favoriete hit uit die lijst voorbij komt. Dan gaan we hem nu gewoon al even draaien op de radio. Dat kan allemaal. Laat maar even komen. Wat mag ik voor jou draaien? Het mag alles zijn. Alles op de planeet. Behalve Swedish House Mafia met One. En dat heeft één heel goede reden. Dat is omdat ik hem nu al draai namelijk. Voor de rest mag alles ligt open. Laat maar komen via die Q-app. Ondertussen gaan wij dansen. Met de stem van Pharrell Williams.

0: Bunker met Swedish House Mafia, Pharrell Williams. En One. Zeg, ken je deze hit nog van een tijdje geleden? Self-made woman van Judith. Judith is een Belgisch-Nederlandse zangeres. Ze doet dat heel goed en ze heeft een nieuwe hit uit.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: En deze is minstens even leuk weer met dat catchy gitaartje. I'd love

0: Mevrouw Jolien uit de Maldegem stuurde daarnet dat ze nog 350 bladzijden moet verbeteren tegen morgen. Examen Nederlands. En ik heb me dan hardop afgevraagd van, heb je dan... ben je dan pas heel laat begonnen? Of was het pas gewoon vandaag? En ze stuurt dat het pas vandaag examen was. Dus Jolien, veel succes. Dat wordt even een nachtje doorknallen.
1: Alles mag op het einde van de dag.
0: Ja, sorry, ik ben hier een beetje van mijn melk. Er komen heel veel berichten binnen in de Q-app. Want jij mag kiezen waarmee we deze dag, de dinsdag, afsluiten. Wat is de laatste plaat van de dag? Het is heel moeilijk om te kiezen. Maar ik denk dat ik hier... dus Marten uit de Haaltucht stuurt een berichtje. We gaan even moeten bellen. Maar ik weet absoluut niet wat er gaat gebeuren. Maar ik ga gewoon even kijken wat er gebeurt. Wacht een secondje. Even kijken. Ik weet niet of we Marten zelf aan de lijn krijgen.
2: Nee, dat is niet waar.
0: Hallo, goedenavond.
2: Hallo, goedenavond.
0: Hallo, met wie spreken we?
2: Nu met Marten.
0: Met Marten, ah ja. En geef de telefoon eens door.
2: Ja, ik ga het doorgeven.
0: Ja.
2: Hallo?
0: Hallo, met wie spreken we nu?
2: Hallo, u spreekt met Zita.
0: Zita! Over 5 minuten is het zover. Happy birthday to you, bijna.
2: Dank je wel.
0: Zita, vertel eens, hoe oud word je?
2: Ik word 20 jaar.
0: Happy birthday to you, bijna, Zita. Ik moet toch zeggen, 20 jaar, dat is toch een mijlpaal, hè?
2: Ja, ja, zeker wel.
0: Oké, okay, vertel eens, waar kijk je het meeste naar uit om zo 20 te worden?
2: Ja, dat is wel een beetje een nieuw hoogtepunt van alles een beetje. Samenwonen en zo.
0: Oké, okay, ga je samenwonen?
2: Nee, nog niet. Maar nog niet. Dat komt er toch wel aan.
0: Ah ja, oké, okay, ja, natuurlijk, nu ben je oud genoeg, hè?
2: Alsjeblieft, sorry.
0: Nu ben je oud genoeg, natuurlijk.
2: Ja, dat is waar. Nu okay. Komt het toch allemaal een beetje.
0: Zita, vertel eens, waar zitten jullie nu? Gaan jullie het een beetje vieren vanavond?
2: Ja, we zitten in de bar 28 al een ganse avond.
0: Oké, al de volledige avond. Ja, ik kreeg hier een berichtje van jouw vriendin Marten. Die stuurt hier een foto. Ja, die bar, daar staat een gigantisch groot scherm met mijn hoofd op. Dat is wel een beetje raar.
2: Ja, dat klopt. Ja, we zitten al een ganse avond op je hoofd.
0: Oh, ja, sorry hè.
2: Dat is niet.
0: Sorry daarvoor, Marten. Maar zometeen gaat dat feestje daar volledig losbarsten? Dat is mijn vraag.
2: Ja, als ze nog even willen openen, dan misschien wel.
0: Oké, okay, ja, ik denk het wel. Dat gaat helemaal in orde komen. Zeker nu je op Q-Music te horen.

0: geboren bent. Ja, ik heb één vraag voor jou en ik ben heel benieuwd. Normaal gezien check ik wel altijd een beetje welk liedje dat we gaan draaien op de radio, hè, want anders wordt de muziekbaas heel boos. Maar ja, ik heb geen flauw idee. Jij mag kiezen wat het allerlaatste liedje van de avond is hier bij Q.
1: Oh my god, ik weet dat niet.
2: Ik ben echt slecht.
0: Dus je hebt nog één minuut. Ah, Baila Baila.
1: Ja.
0: Ik ga eens even zien of we dat hier hebben, hè. Anders hebben we een probleem. Baila, weet je van wie dat is?
1: Van wie dan? Nee, ik weet dat niet. De Gasolina. Baila de Gasolina.
0: Ja, secondje, hè. Misschien moet je even de radio vullen, terwijl ik het zoek.
1: Baila, baila, baila, baila.
0: Ja, heel goed.
1: Van Effe Serieus.
0: Van Effe Serieus. Ah ja, voilà, van Effe Serieus. Oké, dat is goed. Die heb ik hier wel staan. Baila de Gasolina. Klopt dat?
1: Ja.
0: Oké, heel goed. Marten? Nee, het is niet Marten. Nee, het is wie is het?
1: Zita.
0: Gelukkige verjaardag alvast. En deze is voor jou.
1: Dankjewel.
0: Maak er een topfeest van. Salut, hè.
1: Dankjewel.
0: Dag. Dag. Yo.

0: heel goeienacht. Het is 12 uur, het nieuws krijg je van Niels.
1: Goeienacht. Uit safaripark Beekse Bergen in Nederland is een aap ontsnapt. Hij zou niet gevaarlijk zijn voor mensen of huisdieren. De aap is al meerdere keren gespot in dorpen in de buurt. Als ze de kans zien, gaan ze hem proberen te verdoven en hem zo naar het park terugbrengen. Het is nog niet duidelijk hoe de aap net kon ontsnappen. Mogelijk zwom hij een gracht over, maar dat kan volgens het park eigenlijk niet. En Denen die hun legerdienst doen, worden naar Groenland gestuurd om er mee te doen tijdens echte missies samen met beroepsmilitairen. Dat meldt de Deense minister van Defensie. Groenland is een autonoom gebied van Denemarken, maar Amerikaans president Trump wil het graag in handen krijgen, volgens hem om veiligheidsredenen. En Trump zal trouwens de trofee overhandigen na de finale van het WK voetbal in New Jersey. Dat bevestigt FIFA-baas Infantino. Vorig jaar eiste Trump een hoofdrol op toen hij de beker mocht uitreiken na de finale van het WK voor clubs, ook in de VS. Chelsea won toen, maar Trump bleef na de uitreiking op het podium staan tussen de vierende spelers. En Jada Lynch, de dochter van Kim Clijsters, heeft voor het eerst meegetraind met de Belgian Cats. Dat zijn onze nationale basketbalvrouwen. Jada is nog maar 18, maar doet het goed in de VS. Ze is erg trots dat ze nu al eens mag proeven van het grote werk.
2: Het is een supercoole mogelijkheid om hier te zijn met supergoeie spelers, met de Cats. Ik ben heel veel aan het leren hier, want het is natuurlijk heel anders dan gewoon U16, U18. Nu is het echt grown woman, dus ik ben heel veel aan het leren. Ik woon in Amerika, maar ik ben hier opgegroeid, dus het is altijd wel dicht bij het hart.
1: Jada droomt ervan om erbij te zijn met de Cats op de Olympische Spelen in LA over 2 jaar. En dan geef ik nog kort mee dat op het WK voetbal Engeland-Ghana geëindigd is op een 0-0 gelijkspel. Die wedstrijd is net afgelopen. En het weer nog, een heldere nacht, minima niet onder de 20 graden. Morgen en donderdag veel zon en tot 36 graden, vrijdag nog wat warmer.
0: En op de weg gaat alles rustig, nergens vertragingen van meer dan 5 minuten.
3: Music. Q Academy. Steamlens.
0: De opwarming voor een bloedhete nacht krijg je van Teddy Swims, Offenbach en Ella Henderson. Welkom in de nacht.

Ja, het compleet tegenovergestelde is waar. Een broeihete nacht alweer. En jij bent zeer welkom in die broeihete nacht. Want het is voor het eerst, denk ik, een nacht waarin het niet kouder gaat worden dan 20 graden. Dat hoorden we net in het nieuws bij Niels. Dus voor iedereen zonder airco in huis of op het werk, heel veel succes al sowieso. En ja, we gaan het gewoon samen proberen doorkomen. Hè. Ik ben hier voor jou tot 2 uur 's nachts. Voor als je niet kan slapen door de hitte, voor als je nog aan het werken bent in de hitte, of misschien ben je nog aan het blokken voor de laatste examens. Dat kan ook. En het leek me dan ook een goed plan om samen eens te proberen zoeken naar het geluk bij het ongeluk van deze hittegolf. Wat is volgens jou een pluspunt, een gelukje aan die onwaarschijnlijk hete temperaturen deze dagen? Laten we daar eens even over brainstormen in de Q-app. Wat zijn de voordelen aan deze hittegolf voor jou? Voor mij staat sowieso op 1, ongegeneerd veel ijsjes eten.

Kimberly uit Gent, die is nog wakker en ze heeft al een voordeel doorgestuurd van deze hittegolf. Want daar zijn we naar op zoek, hè, vannacht. Ze zegt, ik word nu veel vaker spontaan uitgenodigd door mijn vrienden met een zwembad. Dat is heel nice. Dus bij deze de boodschap aan mijn vrienden. Spontane uitnodigingen mogen ook deze kant op gestuurd worden. Jannes die zegt, ik heb geen kledingstress meer. Het is gewoon elke dag short, t-shirt en zo weinig mogelijk stof rond mijn lijf. Wat is voor jou een geluk bij het ongeluk van deze hittegolf? Stuur maar in de Q-app.

0: years old.
1: Oh, dat is toch echt een heel mooi nummer, hè? Uit 2015, Lucas Graham.
0: Once I was 7 years old.
1: Ja, Olivia Rodrigo, die is toch maar 23 years old. En toch mag ze zich buiten actrice en zangeres ook nog festivalorganisator noemen. Want ze heeft een festival opgericht met enkel vrouwelijke artiesten op de line-up. En alle inkomsten die gaan ook naar doelen die opkomen voor meisjes en vrouwen. Girls supporting girls, dus dat is toch mooi, hè?

0: En dames en heren, het is buiten nog altijd 24 graden op dit moment. Ho, ho, ho. Oh, moeilijke temperaturen, denk ik, om in te slapen. Want je huis is waarschijnlijk nog 10 keer warmer dan buiten. Maar voor Robbo uit Osten is dat blijkbaar geen probleem. Want zijn geluk bij deze hittegolf is dat zijn ouders eindelijk een ventilator hebben gekocht. Hij zegt, ik ga het straks dus goed fris hebben om te slapen. Geniet ervan, Robbo. Wat is jouw persoonlijke geluk bij deze hittegolf? Laat maar even weten in de Q-app.
1: Q Academy.

0: Radio 3Nacht. Je bent aan het juiste adres hier, want deze show die zit vol met positiviteit. Of dat probeer ik toch, hè, want er zijn al heel de week hoge temperaturen te meten in dit land. En heel veel mensen die zien dus een beetje af van de hitte. Maar we gaan toch proberen om die roze bril even op te zetten. En vooral de voordelen even op te lijsten die komen kijken bij zo'n hittegolf. Een gelukje bij een ongeluk dus. Volgens Simon uit Herentals is de hittegolf eigenlijk gewoon een gratis spa. Elke dag sauna en voetbadjes, elke keer je thuis komt van het werk, stuurt hij. Britt het Hoven zegt, als je echt geen zin hebt om te koken, kan je gewoon zonder gijnen het op het veel te warme weer steken. Katrien uit Berchem die noemt de hittegolf een gratis haardroger. Douche pakken, de fiets op en hop, het haar is al meteen droog, stuurt ze. Nicolas uit Wingenen die zegt, ik zit thuis al met een vrouwtje waar ik het warm van krijg. Dus ik ben de warmte al gewoon. Oeh la la. Berend uit Kuurne die denkt aan het allerbelangrijkste en dat is hydratatie. Want hij zegt, ik drink veel meer water. En dat gaan we ook nog eens even horen bij Saskia uit Dendermonde. Goeienacht.
1: Hey, dag Steen. Goeienacht.
0: Hallo, dag Saskia. Wat is volgens jou een geluk bij het ongeluk van deze hittegolf?
1: Wel, blijkbaar zijn er toch nog meer voordelen dan dat ik had verwacht, naar wat ik allemaal hoor hier.
0: Ja.
1: Maar voor mij het grootste voordeel is, je draagt veel minder kleding.
0: Mm-hmm, ja.
1: Een korte broek, een t-shirt zonder mouwen. Tegenover in de winter draag je lange broeken, joggingbroeken, jeansbroeken, dikke trui, t-shirt, eronder, dikke jas. Je moet dat allemaal wassen.
0: Ja.
1: Dus in de zomer heb ik veel minder was, veel minder op te vouwen, veel minder strijk dan in de winter. Dus dat is mijn voordeel.
0: Ja, ja. Jij denkt zo'n beetje aan het praktische. Hè? Heb jij kinderen thuis, Saskia?
1: Ja, ik heb kinderen thuis. In de winter elke dag wisselen van kleding.
0: Ja, ja, ja.
1: Dus elke dag een broek, elke dag een trui. En in de winter is dat, in de zomer is dat veel minder.
0: Voilà, ik snap het helemaal, Saskia. Voilà, we gaan gewoon proberen om het positieve te onthouden van deze extreem warme dagen. Maar bedankt voor het meedenken, hè, Saskia. Salutjes.
1: Geen

Er zijn zo van die popsterren die zich echt niks aantrekken van het feit dat ze beroemd zijn en overal herkend kunnen worden. En dan heb ik het niet over Bazaar, maar over Harry Styles. Want hij is blijkbaar gespot toen hij aan het joggen was naar zijn uitverkochte show in Wembley Stadium in Londen. Dus stel je even voor, je bent aan het aanschuiven voor een show van Harry Styles en plots zie je hem gewoon voorbij lopen. Hop, even joggen naar het werk. Dua Lipa is nog zo iemand, want heel de wereld mocht gewoon meegenieten van de duizenden foto's van haar droomhuwelijk op CC

ja, het leven is heel mooi, Berre. Maar het kan ook veel mooier worden. Met gratis cinematickets in je portemonnee bijvoorbeeld. Straks na 1 uur deel ik er 6 uit in Steens Foute Hitmachine. Als jij kandidaat bent, gewoon even Proud to be Fout sturen in de Q-app. En ondertussen krijg je nog TT. Dit is Antihero bij Q-Music.

0: Taylor Swift met Anti-Hero. Ik heb de hero met de hoogste gemeten temperatuur gevonden, jongens.
1: Music. Q Academy. Steenlens.
0: Als je denkt dat wij het warm hebben in België, think again. Wim uit Spanje haalde 49 graden in zijn tuin.

0: goeienacht en welkom in de allerlaatste nachtshow met mij op Q-Music. Ja, ik moet het toch maar even benoemen. Hè. We hebben nog maar een klein uurtje samen. Dus dat gaan we dan maar gewoon heel goed proberen benutten. Speciaal voor jou, omdat het de laatste is, voorzie ik zo meteen een dubbele inzet in Steen's Hitmachine. 6 cinema tickets kan je winnen als je foute hits kan herkennen en meezingen. Dus als je wil meedoen, gewoon even proud to be fout sturen in de Q-app. En nu moeten we even alle aandacht geven aan onze Q-topschijf. Want dat is deze week Alex Warren met Passenger. Je hoort die normaal extra veel op Q, als het Q-topschijf is natuurlijk. Maar door die foute 728 hoor je hem enkel maar 's ochtends vroeg en 's avonds laat. Dus even de spotlight op Alex Warren met Passenger.
1: Dit is deze week de Q-topschijf.
2: Hey, it's Alex Warren. You're listening to my new single, Passenger, on Q-Music.

Feature van Calvin Harris. Staat deze zomer trouwens voor het eerst op Tomorrowland. Heel gek dat hij daar nog niet is gepasseerd. Een primeur in boom blijkbaar. Blessings van Calvin Harris. Suzanne en Freek die hebben ook een drukke zomeragenda. In België zien ze op Suikerrok en het Rijversfestival. En deze zaterdag al op Live is Live in Antwerpen.

0: En ik heb een kandidaat gevonden, denk ik. Misschien even checken. Sven, wat heb jij gestuurd in de Q-app?
1: Proud to be fout.
0: Ah.
2: Steens Hit Machine.
0: Yes, we spelen vannacht Steens Hit Machine met foute hits. En vooral ook met Sven uit Hasselt. Hallo.
3: Hallo.
0: Dag Sven. Dag Sven, kom jij naar de foute party? Dat is mijn eerste belangrijke vraag.
3: Helaas niet, omdat ik verwacht word op een trouwfeest.
0: Oké, jij wordt verwacht op een trouwfeest. Dan snap ik dat je wel andere prioriteiten hebt. Van wie is het feestje?
3: Maar daar gaat zeker ook foute muziek gedraaid worden.
0: Voilà, maar ideaal, want dat is ook een beetje de bedoeling. Ik ga jouw foute kennis ook testen. Ik ga jou zo meteen 3 muziekvragen stellen. En voor elke vraag die je juist beantwoordt, krijg jij niet 1 cinematicket, maar 2 cinematickets, want het is een speciale nacht vandaag, Sven.
3: Super.
0: Voilà, we gaan er gewoon aan beginnen. Jij mag aftellen, oké?
3: 3, 2, 1... Go!
0: Oké, je hoort zometeen een fragment van een foute hit aan jou om te raden over welk nummer het gaat. Ik zoek dus een titel. Hier komt het fragment. Zeg maar.
3: Willy Sommers met Laat de zon in jouw hart.
0: Ja! Je bent al aan lezingen en je hebt al 2 cinematickets binnen. Super Sven.
3: Joepie.
0: Goed, we gaan ineens naar de tweede vraag. Ik heb aan Google Translate gevraagd om de tekst van een bekend Duits liedje te vertalen naar het Nederlands. En het is dus aan jou om te raden over welk lied het gaat. We zoeken weer een titel. Hier komt de vertaling.
4: 1, 2, politie. 3, 4, grenadiers. 5, 6, oude heks. 7, 8, goeienacht.
3: 1, 2, politie.
0: Ja!
3: 5, 4, 6, 7, 8,
0: voilà, je bent helemaal mee, Sven. 1, 2, politie van Modo. Heel goed gedaan.
3: Ja.
0: En dan heb ik nog 1 laatste vraag voor jou. En dat is heel duidelijk. Je moet gewoon de tekst van dit nummer verder aanvullen. Hier ga je.
5: En als je lacht. Lacht heel de wereld mee.
3: Maar als ik naast jou ligt, dan lach ik nog altijd.
0: Wat liefst?
3: Ja, buiten.
0: Ik ga het gewoon goedkeuren voor de moeite, want dat was een heel mooie tekst ook. Ja, de meeste dromen zijn bedrog van Marco Borsato uiteraard. Hey Sven, wat lief?
3: Ik was te enthousiast.
0: Ja, iets te enthousiast, maar dat maakt het alleen maar leuker. Hè. Misschien schuilt er ook wel gewoon een songschrijver in jou. Hè. Even die tekst van Marco Borsato worden geschreven.
3: Ja, dat mag ook wel eens. Hè.
0: Dat mag zeker ook wel eens. En Sven, ja. Het heeft jou zomaar eens 6 cinematickets opgeleverd in misschien wel de laatste editie van Steens Hit Machine.
3: Heel goed gedaan.
0: Heel goed gedaan, Sven. Ik ga jou nog een hele fijne nacht wensen.
3: Dankjewel.
0: Merci om mee te doen. Bye.

0: Rosy in de nacht van Q. In Kroatië en Panama voorspel ik dat het nog vrij rustig is aan de bar. Want het staat daar 0-0 na ongeveer een half uurtje voetbal. Niks spannend dus. En je kan beter gewoon hier volgen. Want ik heb je zo meteen nog nodig om een muzikaal mysterie op te lossen. Dat sinds afgelopen weekend het internet is aan het rondgaan.
1: Sounds better with you. Q Academy.

gitaren van 5 Seconds of Summer. Ik wil het ook even hebben over stevige gitaren. Want de gitaren op Graspop Metal Meeting, daar is iets mee. Afgelopen weekend, op zaterdag, stond de Vlaamse band Fleddy Melkjely op het podium. En dat zegt je misschien helemaal niks, maar. Op het internet gaat er momenteel een video rond van een mysterieuze, gemaskerde vrouw die tijdens één nummer mee op het podium komt met de band. En mensen beweren nu dat dat Pommelien Thijs zou zijn. Op Graspop. Ik ga het je gewoon even laten horen en dan kan je zelf beslissen.

de metal dus los. Maar het is dus een beetje uitgegroeid tot de Masked Singer van Graspop. Hè. Wie is die mysterieuze zangeres? En vooral is het Pommelien. Ik moet zeggen, in het begin van het fragment vind ik het helemaal de stem van Pommelien. Maar daarna wil echt niet meer. Ik ga het nog één keer laten horen. Want ik heb jou ook nodig om even mee na te denken. Hè.

0: Ja, bon, alleen ga ik er dus niet uitkomen, dus ik ben heel benieuwd wat jij erin hoort. Is het pommelien wel of is het pommelien niet? En wie dat wel als het ze niet is, hè? Laat maar even weten wat je denkt.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Terwijl je naar nieuwe muziek luistert van op de laatste plaat van Niall Horan, Little More Time.

0: Ja, is Pommelien de mysterieuze, gemaskerde zangeres van Graspop Metal Meeting? Dat is de vraag. Helene uit Kontig die zegt nee, totaal niet. Pommelien die klinkt helemaal anders. En Lars uit Diegem die zegt dan weer ja. Sowieso 100% Pommelien, ik herken haar stem uit de 1000. Ja, ik weet het zelf ook niet zo heel goed. Mensen op het internet dachten ook aan Camille of aan Paulien Slangen bijvoorbeeld.
1: Echt niet meer uit mijn hoofd, maar de liefde is de goot.
0: Lijkt er eigenlijk ook wel een beetje op. Maar ja, we gaan het gewoon binnenkort weten, denk ik. Als die single uitkomt van de band Fleddy Mercury, waarop de mysterieuze zangeres dus zingt. Het kan Pommelien zijn die de metal tour opgaat, maar wij gaan nu even de romantische kant op. Met Bruno Mars en zijn gitaartje. Dit is Risk It All.